Er moeten strengere regels komen om kinderen te beschermen tegen de gevolgen van cyberpesten. De Telegraaf meldt dat er een kamermeerderheid achter een plan van D66 staat om dat aan te pakken. Steeds vaker gaan er online filmpjes rond van al dan niet met AI gemaakte naaktfoto's of filmpjes waarin kinderen in elkaar worden geslagen. In het Brabantse Rijen heeft de felle brand een woning in de as gelegd. Volgens de regionale omroep is door het vuur een deel van het huis ingestort. De brandweer weet niet zeker of op dat moment nog mensen binnen waren. Daar proberen ze met de drone achter te komen. En ook de oorzaak van de brand is nog niet bekend. Cryptovaluta, zoals de bitcoin, worden steeds vaker gebruikt voor criminele betalingen. Er wordt vooral veel crypto uitgegeven aan kinderporno. Een inlichtingeneenheid zegt in het FD dat de betalingen vaak naar bedrijven buiten Europa gaan en daardoor lastig zijn te volgen. En op het WK voetbal heeft Noorwegen gewonnen van Irak. Het werd 4-1. De Noorse sterspeler Erling Haaland maakte 2 doelpunten en een assist. En eerder op de avond won Frankrijk van Senegal. Die wedstrijd eindigde in 3-1, mede door 2 goals van Kylian Mbappé. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is helder en de minima liggen tussen de 10 en 15 graden. Overdag is het overwegend bewolkt en in het noorden en midden van het land kan het regen vallen. Later ook wat zon. Het wordt 20 tot 25 graden.

0: Er zijn steeds meer voortvluchtige criminelen in Nederland, meldt de Telegraaf. Het gaat ook steeds vaker om zware criminelen, zoals leden van internationale drugsbendes. Ongeveer de helft van de boeven bevindt zich in het buitenland. Maar door Europese samenwerking worden die ook steeds vaker gepakt. Het is nog steeds niet duidelijk of er mensen liggen in een huis in Rijen, waar sinds middernacht een felle brand woedt. Door de brand is een deel van het gebouw ingestort. De brandweer probeert met een drone in het gebouw te kijken of er mensen binnen zijn, maar dat heeft toch niks opgeleverd. Iran is niet blij met de mensen die tijdens de WK-wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland gisteren protesteerden. Iraanse supporters namen protestvlaggen mee naar het stadion en floten door het volkslied heen uit protest tegen het regime daar. Iraanse media zeggen dat ze sommige mensen al hebben geïdentificeerd en dat er rechtszaken worden voorbereid. En rapper Diddy komt eerder vrij uit de gevangenis. Hij wordt nu in februari 2028 vrijgelaten. Dat is 6 weken vroeger dan eerst en bijna 4 maanden eerder dan zijn oorspronkelijke veroordeling. Waarom Diddy eerder vrijkomt is niet bekend. Hij zit een celstraf van 4 jaar uit voor het aanzetten van mensen tot prostitutie. Het Radio 10 weer door Weer Online. De dag begint op veel plaatsen bewolkt. In het noorden en midden van het land kan wat regen vallen. Later klaart het op en breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden.
1: Straks vanaf 8 uur de 80s en 90s top 1500. Radio 10.
2: De

0: 5 uur.
1: Er worden steeds minder huizen geïsoleerd, meldt het AD. Dat komt vooral doordat er vaak vleermuizen in de spouwmuren zitten. Volgens de wet moet er altijd uitgebreid onderzocht worden of er vleermuizen in de muur zitten. En zo'n onderzoek is erg omslachtig en duur. Daardoor zien veel huizenbezitters ervan af. Nederland moet zo snel mogelijk onafhankelijk worden van Amerika, dat zegt buitenlandminister Berendsen in de Telegraaf. In 2030 moeten we sterk genoeg zijn om ons eigen grondgebied te verdedigen, zegt hij. Hij zoekt daarvoor hulp bij Europese landen, zoals Frankrijk, voor kernwapens. De Verenigde Arabische Emiraten hebben een bendeleider uitgeleverd aan Curaçao. Shirendi Q zat al 6 jaar vast in Dubai. Hij zou de No Limit Soldiers hebben geleid, een bende die zich bezighoudt met liquidaties en drugs- en wapenhandel. Een maatje van hem zit al een levenslange gevangenisstraf uit. En sekswinkels in Groningen en Drenthe verkopen openlijk verboden erectiepillen. Bij 11 van de 12 was het geen enkel probleem en ze waarschuwen niet voor de risico's, blijkt uit onderzoek van het Dagblad van het Noorden. Normaal krijg je middeltjes als Viagra alleen bij de apotheek en met een doktersrecept. Het Radio 10 Weer door Weer Online. De dag begint op veel plaatsen bewolkt. In het noorden en midden van het land kan wat regen vallen. Later klaart het op en breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden.
0: Straks vanaf 8 uur, de 80s en 90s top 1500. Radio 10.

0: Frankie en de Radio 10 Ochtendshow. En met Madonna en Crowded House zometeen. Maar eerst het nieuws, Hannelore, goedemorgen.
1: Goedemorgen, een felle brand in een woning in het Brabantse Rijen. Door het vuur is een deel van het gebouw ingestort. De brandweer is bang dat er nog mensen binnen zijn, maar weet dat niet zeker. Ze proberen nu met een drone in het gebouw te kijken, omdat het te onveilig is om naar binnen te gaan. Er worden steeds minder huizen geïsoleerd, dat meldt het AD. En dat komt vooral doordat er vaak vleermuizen in de spouwmuren zitten. Volgens de wet moeten altijd uitgebreid worden onderzocht of er vleermuizen in de muur zitten. En zo'n onderzoek is erg omslachtig en duur. En daardoor zien veel huizenbezitters ervan af. En een paar grote voetballanden kwamen de afgelopen avond en nacht in actie op het WK. Frankrijk won met 3-1 van Afrikaans kampioen Senegal. Noorwegen met sterspeler Erling Haaland won met 4-1 van Irak. En Argentinië wist Algerije met 3-0 te verslaan. Met dank aan een hat-trick van Lionel Messi. En dan het radioteam weer. Eerst bewolkt in het noorden en midden van het land kan wat regen vallen. Later klaart het op en breekt vanuit het westen de zon door. En het wordt 20 tot 25 graden.

0: vandaag tijdens de finale van het WK voetbal. Op 19 juli gaat deze dame optreden tijdens de rust. We krijgen een serieuze halftime show.
1: Nou, of we daar blij mee moeten wezen.
2: Is dat fantastisch, Madonna. Come on.
1: Ik kan het echt niet meer zien.
2: Ja, ik vind het nog steeds een icoon.
0: Ja, nou, ik ben heel benieuwd hoe ze het gaat doen.

0: een beetje weer aan toe is.
1: Ja, helemaal met dit weer, toch? Och. Het wordt geweldig, het wordt tropisch.
0: Ja, en ik zat heerlijk op het terras gisteren. Bij mij aan de overkant in Noord heb je een heerlijk terras aan het water. Echt zo leuk om dat weer te zien, dat iedereen weer lekker buiten zit. Ja, en gewoon
1: terrassen
0: weer
1: vol, weer. Heerlijk. Mis jij jouw eigen terras? Want jij hebt natuurlijk, je hebt natuurlijk nog terras in Amsterdam, maar in Blaricum heb je afscheid genomen van je terras.
0: Daar word
1: je
0: geestelijk en lichamelijk afscheid genomen. Ja. Nee, ik mis het geen moment. En dat komt mede doordat dat gewoon natuurlijk ook best wel een druk was, elke dag.
1: Ja. Dus, ja, want het klinkt dan gezellig van je loopt als je thuis bent, zo je terras op en je gaat, nou ja, je ja, kijkt iets wat rond, zo, je gaat dus even lekker zitten. Maar dat is natuurlijk ook wel een druk elke keer.
0: Het is gewoon
1: keer.
0: Echt een druk. En heel veel, het vraagt heel veel, laat ik zo zeggen. Nee, dus de rust is wedergekeerd in huis aan Heukenrot. Ja, heerlijk. Lekker. En ik heb er ook echt zin in.
1: Ja, je kan nu gewoon lekker op een terrasje gaan zitten in Amsterdam.
2: Ja,
1: en,
2: niet te druk maken.
1: Niet te druk maken.
0: Ja, nou, ik was gisteren lunchen met mijn ex. Heb je dat wel eens gedaan?
1: Niet veel.
0: Nee.
1: Dat
0: was heel leuk.
1: Oh.
0: Ja.
1: Oh, en voelde je weer een vlam? Nee. Of was het gewoon gezellig?
0: Gewoon gezellig.
1: Oké, wat leuk dat je dat doet.
0: Ik begin niet meer aan relaties.
1: En was het een lang geleden ex of was het een recent ex?
0: Nou, 15 jaar geleden. Dus best
1: oké. Dus die ellende was allemaal weer lang geleden.
0: Ja, ik heb wel een hele goede relatie nu met mijn bank.
1: Oh, dat... maar die had je sowieso al, toch? Heerlijk.
0: De enige.
1: Hey, jij hebt zometeen feit of fabel, Gordon. Waar gaat je verhaal over?
0: Oké, het gaat over Petra.
2: Petra?
1: Petra wie?
0: Ja.
2: Ja, dat niet gaat Peter? Hij nog niet zeggen.
1: Petra.
2: Nee. Geen
1: Petra. Zo meteen.
2: Oké. Okay. Nou. Heel benieuwd.

0: bij Radio 10. Een crazy little thing called love.
1: Ja, de liefde.
0: Nou, ik ben benieuwd of het verhaal van Gordon erover gaat.
2: Feit.
1: Nou, dan zijn we zo klaar.
3: Dat gaan we nu dus horen. Ja, elke dag een verhaal dat een feit of een fabel is. Voorspel mee en maak kans op die Radio 10 dopperdrinkfles. En vandaag, Gordon, jij bent aan de beurt en jij zei het al. Het gaat over Petra, maar welke Petra?
1: Dat was de allereerste prostituee in Amsterdam. Nee.
3: Dat zou zomaar kunnen bij jou.
1: Ik zei het eigenlijk een beetje gekscherend verkeerd, want het is Petra. Petra ligt in Jordanië. En dat is een eeuwenoude stad die ze ooit hebben gevonden. Nadat het door een overstroming was vernietigd. Honderden miljoenen jaren geleden.
3: Een soort Pompeii eigenlijk.
1: Eigenlijk wel, maar echt prachtig. Dat stond op mijn bucketlist. Dus ik ben daarheen gegaan in mijn eentje. Dus gewoon een vluchtje naar Jordanië genomen. Wandelschoenen aan. En ik vind dat soort dingen...
3: Wandelschoenen?
1: Dus, ja.
3: Wel van Gucci.
1: Chanel. Maar dus ik, zo gezegd, zo gedaan. Maar Petra, dat is echt best wel een klim. Maar goed, het is echt waanzinnig. Dan kom je op een gegeven moment door allemaal spelonken. En je loopt wel, zeg maar, in een rij. Want het is natuurlijk weer overgetoeristiseerd. Mm-hmm. Overal toeristen. Ik zag mensen voorbij komen op kamelen. En op ezels die niet zelf konden lopen. Maar op een gegeven moment kom je dus bij Petra. En dat eerste gezicht wat je dan hebt, als je dat uitgehouden... De gevel ziet. Mm-hmm. Nou, dan ben je echt helemaal van de kaart. Maar daar staan natuurlijk allemaal van die locals staan er. Dus met van die tulbanden om. En die dwingen je eigenlijk om, zeg maar, een gids te nemen. Dus, maar ik heb er helemaal geen zin in. Maar dan heb je dus bij dat Petra heb je dus een pad naar boven. En dan kun je dus een waanzinnige, zeg maar, dat was echt voor Instagram. Kun je foto's maken met dat ding op de achtergrond. Ik denk, nou, ik ga naar boven. En onmiddellijk, toen ik dat wilde doen, komen die gasten naar me toe van... Hey, you have to pay. Pay? Ja. I'm not gonna pay. For pay for what? Ja, om naar boven te lopen. Ja, dag. Maar je weet hoe het gaat. Het is in Egypte ook zo erg. Ze proberen overal geld te verdienen. En dat vind ik normaal gesproken niet erg. Maar dit was zo dwingend dat ik dacht, nou, ik verdom het. Dus ik ben dus gewoon alleen gelopen. En op een gegeven moment word ik dus gewoon geambushed. Door drie van die gasten.
3: Ja, overvallen eigenlijk.
1: Eigenlijk gewoon overvallen en tegen de muur aangezet.
3: Oh?
1: Ja. En ik mocht niet verder lopen. Maar ja, goed, ik ben 1,90 meter en die Jordaniër is gemiddeld 1,60. Dus ja, ik laat me door niemand wat zeggen. Maar ja, ik voelde me dus wel echt fucking bedreigd.
3: Ja.
1: Ik dacht echt van, nou, wat moet ik nou doen voor die paar grijpstuivers? Ik denk, weet je wat, laat ik het maar gewoon betalen. Maar dat werd steeds erger. Want ik wilde dus dat bedrag betalen. En toen hebben ze dus gewoon mijn hele buidel gepakt.
3: Oh.
1: En ik kon dus geen kant meer op.
3: Oh, je bent beroofd eigenlijk.
1: Ik ben echt beroofd daar, op die berg. En helemaal van slag. Ik ben dus eigenlijk ook weggelopen. Want ik was helemaal, eigenlijk gewoon onder de, geïntimideerd eigenlijk. Mm-hmm. Ik denk, als ik nu verder ga lopen, dan wie weet wat er dan nog meer gebeurt.
3: Dus je bent teruggelopen?
1: Ik ben teruggelopen. Dus ik heb uiteindelijk nooit die foto kunnen maken die ik echt heel graag wilde hebben.
3: En je buidel was gestolen?
1: De buidel is weg en ik ben daar naar security gaan zoeken. En die was nergens te vinden. En ze kijken elkaar allemaal aan alsof ze van niks weten.
3: Mm.
1: Dus ik dacht, ik moet hier gewoon weg. Dus uiteindelijk ben ik verder gelopen. En ik heb uiteindelijk een waanzinnig mooie rit gehad.
3: Ja. Maar jouw verhaal is, jij bent bestolen op de berg van Petra.
1: Van Petra.
2: Petra. Feit. Of fabel.
3: Ja, is dit verhaal van Gordon echt gebeurd? Of is het gewoon maar een fabeltje? Stuur een bericht via de app van Radio 10 of bel 0909 310 10.
0: En maak kans op de dopper drinkfles.
3: Ook dat.
0: Of het waar is of niet, we horen hem dadelijk.
2: Feit.

0: routine. Everybody needs somebody.
1: Feit of fabel.
2: Gordon vertelde net een verhaal dat hij tijdens een trip in de stad Petra is bestolen. Is dit verhaal een feit of een fabel? Wat denk jij, Jan-Paul?
0: Ik denk dat het een fabel is. Omdat hij daar ongetwijfeld zal zijn geweest. Misschien dat hij die foto ook wel toch wel echt heeft gemaakt. Maar ook de overval. Nee, in dit geval denk ik dat het niet waar is.
3: Wat denk jij, Hannelore?
4: Ja, ik geloof het wel. Ik denk, Gordon heeft over het algemeen zoveel pech met dit soort dingen. Dit is waar.
5: Maar ik overval jullie ermee, denk ik.
4: Ja, weet je. Ik denk ook dat het een fabel is. Ik geloof gewoon niet. Die blik van jou. Ik geloof gewoon niet dat jij je laat beroven op die manier.
5: Ja, en beroven dan... niet.
4: Nee, maar jij bent een grote man. Je laat je ook niet wegsturen. Ja, ik geloof er niks van. Henny, wat denk jij? Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Allemaal.
4: Goedemorgen. Hallo. Wat denk jij? Is dit verhaal echt of niet?
6: Nee, ik denk dat het een fabel is. Gordon heeft natuurlijk hele mooie verhalen, maar ik geloof nooit dat hij ze weg laat sturen.
4: Nee, precies. Nee, dat heb ik ook een beetje, Henny.
6: Nee. Nou,
4: we gaan het van hem horen.
5: Ja.
4: Gordon, wat is hier wel of niet waar van dit verhaal?
5: Ja. Ik was inderdaad 2 jaar geleden in Petra. En dat hele incident met die gasten die mij intimideerden is... een fabel.
4: Ja!
3: Ja hoor.
4: Ja hoor, zegt Henny.
5: Henny,
4: ja,
5: heeft een Radio 10 dopper drinkfles gewonnen, schat.
4: Oh, jij kent Gordon al zo goed.
6: Hartstikke leuk, dankjewel.
5: Dankjewel.
4: Doei Henny, ja. Fijne dag nog.
6: Fijne dag allemaal.
5: Ja, dag.
4: Ja, ik denk dat jij inderdaad, jij hebt dit meegemaakt. En jij denkt, wat zal ik nou eens verzinnen om dat verhaal nog eens even extra...
5: Je eerlijk zeggen, als je ooit de kans krijgt om iets te doen in je leven... dan moet je naar Petra.
4: Ja?
5: Het is echt fantastisch.
4: Het is een reistip van Gordon.
5: Een reistip, ja. En over een andere reistip gesproken.
4: Nou.
5: Hannelore.
4: Ik ga nergens heen, hoor. Zometeen in het nieuws. Disney zorgt ervoor dat kinderen bang worden voor mensen uit het buitenland. Hoe dat zit, hoor je zo.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Lieslot, wat ben je aan het doen?
7: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
6: Dus?
7: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
6: Ah, met superkorting.
7: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrije vakanties.
8: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de last minute super sale.
9: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
12: Kom ook tijdens het WK naar Kippie. En scoor de Kippie voetbal.
13: Kippie.
14: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
15: Attap.
14: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
16: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
17: Omdat je mijn favoriete papa bent.
18: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
19: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
20: Voel mij zo free.
21: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
22: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
21: Wow, dit is echt nice.
22: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
23: Zie je nou wel, ze ruikt me.
24: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1 plus 1 gratis voor jou... en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
25: Goedemorgen, het is Radio 10 met DZN. Volgende week de 80's en 90's top 1506. Straks vanaf 8 uur hoor je het vervolg van de lijst. Dag 3, we zijn er nog lang niet, maar op 289 staat Billy Joel... met een van zijn grootste hits. Het duurt nog even voordat hij aan de beurt is in de lijst... maar je gaat hem zo meteen alvast even horen.
26: Maar is het Radio 10 weer? De dag begint op veel plaatsen bewolkt. In het noorden en het midden van het land kan wat regen vallen. En later klaart het op en breekt vanuit het westen de zon door... en het wordt 20 tot 25 graden.
0: Radio 10 Verkeer dan. Er zijn 4 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Empelbrug en Zaltbommel, 8 minuten. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen het Prins Klausplein en Zoetewoudendorp, 9 minuten. En de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Hardingsveld-Giessendam en Sliedrecht-Oost, 5 minuten.
25: Inmiddels 6:30. Gordon en Vrouwtje en de ochtendshow van 10. En Hannelore met het nieuws. Wat viel je op?
1: Het aantal mensen dat voor spouwmuurisolatie kiest is hard teruggelopen. Daar schrijft het AD over. Sinds een paar jaar moet er worden gecheckt of er geen vleermuizen in de muren zitten. En die inspectie kan hartstikke duur uitpakken en ook heel lang duren.
0: Ja, mijn vrienden hebben dus net een huis gekocht in Landsmeer. En die hebben dit dus aan de hand. Die kunnen dus al een jaar...
26: Vleermuizen?
0: Ja, dat weten ze dus niet. Maar dat is dus beschermd nu sinds kort. En die kunnen dus al een jaar niks doen aan het huis, omdat eerst vastgesteld moet worden of er überhaupt vleermuizen zijn. Nou, dat is een heel onderzoek. Nou, en als ze er dan zitten, dan mag je ze dus ook niet verwijderen. Dan moet je dus wachten totdat die vleermuizen eigenlijk zelf dat huis uitgaan. Dus
26: maar hoe krijg je een vleermuis weg?
0: Ja, je kan ze geloof ik weglokken met een kastje. Ja, het is een heel gedoe. Het is een soort puzzel waar ze nu in zitten. Oh. Maar hey, maar dan heb je beter, word je toch gek? Dan heb je dus een soort kat in de zak gekocht.
26: Een vleermuis in de zak.
0: Oh, verschrikkelijk. Nou.
1: Een bijzondere vondst in de bibliotheek van het Brabantse Os. Bij het innemen van een boek bleek er geld tussen de bladzijden te zitten. 6 briefjes van €50. Dus lekker €300 in totaal. Op Instagram noemt de Biep het de duurste boekenlegger ooit. Er is contact opgenomen met de laatste lener van het boek. Die even later opgelucht het geld is komen ophalen.
26: Maar ik vraag lekker. Me dan af, hoezo ga je €50 leggen als boekenlegger?
1: Nou ja, misschien wil je het cadeau doen en dat de briefjes dan mooi glad worden.
0: Nou ja, ik gebruik alles als boekenleggers. Kassabonnen, alles wat er maar voorhanden is. Servetjes, stukjes keukenpapier. Ja, ik gebruik echt alles.
1: Maar toch niet €300?
0: Nou ja, dat dan misschien net niet. Voor. Ik heb gewoon bijna nooit meer cash geld in huis. Nee. Maar je doet toch gewoon wat tussen je boeken. Oh, wat heb ik hier? Ja.
26: Dat is toch niet te geloven.
0: Een onderbroek, ja.
1: Ik vind het meer iets voor jou, Gordon. Gewoon geld als boekenlegger.
26: Nou ja, ik lees geen boeken, schat.
1: Oh, dat is het. Ja. En is het je wel eens opgevallen dat veel slecht rikken in tekenfilms een buitenlands accent hebben. Dat is sowieso het geval bij de Engelse stemmen van Disney-slechterikken, zoals Kapitein Haak van Peter Pan, Scar van The Lion King en wat recentelijker Gru van Despicable Me, oftewel Verschrikkelijke Ikken en de Minions. Maar dat buitenlandse accent kan ervoor zorgen dat kinderen vooroordelen krijgen over buitenlanders. Dat hebben Canadese onderzoekers ontdekt. Kinderen zien personages met een buitenlands accent vaker als gemeen, oneerlijk of gevaarlijk. En dan gaan ze echte mensen ook zo zien.
26: Aha. Na een hele ochtend spit in het nieuws.
1: Dit is toch mooi?
0: Nee, ik vind het wel. Ik vind het mooi. Nieuws van de Laura.
25: Ja. Hebben jullie wel eens een film ingesproken? Een tekenfilm ingesproken?
26: Ja, natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja?
25: En wie was je dan?
26: Ik was bijvoorbeeld de laatste die daar was uit Sing. Dat was ik het Gunther, het varken.
0: Oh, dus jij had dat buitenlandse accent.
26: Ja, ik had dat buitenlandse accent.
0: Ja, en dit, nou ja. Dit is geen bad guy. Oh, dit is juist een hele leuke.
1: Zo leuk. Was jij dat?
0: Nee.
1: Oh, wat leuk. Wat goed. En jij, vrouwtje?
0: Ja, ik was de viper, de slang uit Kung Fu Panda, bijvoorbeeld.
26: Oh ja. Oh.
0: Ja, dus, ja,
26: ik vind wel een type voor een slang.
0: Ja, een echte slang. Dank je, Gordon. Ja. Gunther. Of moet ik nu Gunther zeggen? Gunther. Ja, zometeen hoor je wat je gisteravond hebt gemist op tv met daarin waarom je misschien even je vensterbank moet checken. Want voor je het weet bellen er hele vreemde mensen aan.
25: Oh.

0: Heb je dat wel eens gedaan?
1: Dans dat in maanlicht. Ja, maanlicht een keertje.
0: Juist.
2: Ik leg wel altijd mijn edelstenen in de vensterbank. Om op te laden bij het maanlicht.
1: Ja, ik heb ook mijn edelstenen in de vensterbank gelegd.
2: Goed, wat hebben we allemaal gemist op tv gisteren?
3: De tweede aflevering van De Slimste Mens België werd uitgezonden op NPO 3. Het gaat in het programma over sprookjes. En presentator Erik van Looy vraagt aan de juryleden of zij een favoriet sprookje hebben. Nou, een van hen heeft aan een sprookje een opmerkelijke hobby overgehouden.
4: Hebben jullie een favoriet sprookje?
5: Egypte, de wolf van Roodkapje. En dat is iets leuks om te doen als je je verveelt, dat je je voorstelt dat er ergens een wolf zit. De Gromme. Ja. Bijvoorbeeld, daar is zo'n donkere hoek. Ja. Ik zou me nu kunnen voorstellen dat er zo'n wolf zit te grommen en dat hij naar u aan het kijken is.
4: Ja.
5: En dan verveel ik me wat minder.
1: Ja, het is zoveel leuker, de Belgische versie.
2: Ik vind dit zo grappig.
1: Ja, met alle respect, want ik vind Paulien doet het prima en Herman van der Zand. Maar
2: absoluut.
1: En ook heel aardig, man. Maar er is geen zaaddodende middel op televisie dan Herman van der Zand.
2: Nou, dat ben ik helemaal niet met je eens.
1: Het is bloedsaai.
2: Nee, maar hij heeft een soort onderkoelde humor. Ik vind hem wel leuk.
1: Zo saai, schat.
2: Oh nee, ik ben het er niet mee eens. Ik vind het hartstikke leuk. Maar dit is wel inderdaad een heel ander programma gewoon. Heel grappig.
3: Op RTL 4 was de quiz Weet ik veel te zien. Voor een vraag kijken kandidaten naar een podcastfragment van Fred van Leer en Richard Groenendijk. En Richard vertelt dat een vriendin hem erop wees dat hij iets in zijn vensterbank had staan met een dubbele betekenis. Het is zelfs een spannend signaal en Richard had geen idee.
6: Ik wist niet dat Marco en jij zo vrij waren, zo open.
7: Hoe bedoel je vrij en open?
6: Ja, ik heb één raampje en daar staat een hele grote vaas. Dat is een emaille ananas. Ze zegt, weet jij niet wat het betekent als mensen een ananas in hun raam zetten? Ik zeg, nee. Ze zegt, dat betekent dat je open staat voor groepseks en swingersavonden. Maar weet je wat ik nou eigenlijk nog het allerergste, pijnlijkste vind?
7: Nou.
6: Ding staat er 1,5 jaar nog nooit iemand aangebeld.
2: Ja, dat is
1: maar
2: echt
1: is zo.
2: Ja, dat is echt zo. Ik heb ook een ananas, maar ook zo'n mooie emaille ananas.
3: In het raam?
1: Die zet je niet in het raam.
2: Die zet ik niet in het raam. Oh. Maar iemand zei dat ook laatst tegen mij. En toen dacht ik, oh jeetje, dat heb ik hem nooit beseft. Maar dat is dus zo.
1: Ja, ik heb een komkommer in mijn vensterbak gelegd. Ja.
0: Ga niet vragen wat
2: dat is. Maar heeft er wel eens iemand aangebeld?
3: En hier vandaag in Side op SBS6 zit politiek verslaggever Merel Ek aan de bar. Het valt de mannen op dat ze er anders uitziet. Ja, en dat klopt. Ze is namelijk naar de kapper geweest. Maar niet naar haar vertrouwde adresje. Ze is voor de verandering in Amsterdam naar de kapper gegaan. En de heren staan toch even raar te kijken als ze horen wat ze daarvoor moest aftikken.
8: Normaal gesproken ga ik in Drenthe altijd naar de kapper. Ja, ik moest in de Randstad naar de kapper. Maar nee, het was super duur. Over het algemeen ben je rond de €300 kwijt. Voor verven, knippen, ja, het is echt heel erg.
1: €300?
8: Maar ik heb een kapper
1: gevonden. Ja, maar dan knippen ze ook je bikini.
8: Nee. Ja. Ja, en daar ben je nog wel even mee bezig. Nee.
1: Ja,
8: we zijn nog niet eens in de late uitzending. Nee, ik heb er nu eentje gevonden, die was wel oké. Maar dat is alsnog boven de €200 voor knippen en verven.
1: Wat een belachelijke bedragen.
2: Het zijn dit zijn echte bedragen, absoluut. Nou, moet ik zeggen, €300 vind ik wel heel veel. Als je en verft en knipt, ja, het is natuurlijk ook wel. Je zit soms ook echt 4 uur in een kapperstoel, hè?
1: Als ik jullie zo bekijk, het kan nooit meer dan €50 geweest zijn.
2: Heel vrouwonvriendelijk, hè? Ik ga hier even een klacht over in.
1: Straks praten we met Robert de Vries over het weer.
2: Ja, nou, er is nogal wat over te zeggen.
1: Ja, niet de MBA.
2: Tropisch wordt het.
1: Heerlijk, nu al bloedheet.
0: Donna Summer bij Radio 10.

0: domineert met zijn muziek. Is
1: ik denk meteen aan al die supermodellen die er in die clip zaten.
0: Oh, ja, dat
1: was
0: goed,
1: dit was de clip van Cindy Crawford en Naomi Campbell. Dat was toen echt...
2: Ja, ik was helemaal gigantisch. Weg van George Michael.
0: Ja, fantastische zanger natuurlijk. En in de tijd van Wham, daar heeft hij zichzelf al neergezet. Dus al met al staat hij 19 keer solo in de lijst. En dan heb ik het over de 80s en 90s top 1500. En 7 keer samen met Wham. Dus die gaan we nog regelmatig horen. Straks vanaf 8 uur hoor je het vervolg van die lijst. Even terug naar die heerlijke jaren 80 en 90. En dit is iets later, hè?
1: Ja.
0: James Blunt bij Radio 10. Stay the night.

0: 10.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
3: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
4: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
5: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
7: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
8: Goedemorgen!
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
7: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
10: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
13: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
14: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AH kersen 500 gram. 2 bakken, 50.

0: zijn korting. Ahaverse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AH borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
3: ANWB en gaan.
4: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Op 10 met zometeen shownieuws over Rafael van der Vaart. Hij is trending topping in het buitenland en niet dankzij zijn voetbalkwaliteiten. Wat wel, dat hoor je dadelijk. Eerst het nieuws. Hannelore, goedemorgen.
10: Goedemorgen. In Nederland worden steeds vaker criminelen opgepakt die zich hier verstoppen. En er zitten ook steeds vaker zware criminelen bij. Daar schrijft de Telegraaf over. Ze werden gezocht in heel Europa en opgepakt doordat de politie uit verschillende landen samenwerkt. En de politie denkt dat het aantal criminelen op de vlucht alleen maar groeit. Het isoleren van huizen door schuim in spouwmuren te spuiten wordt steeds minder gedaan. Een groot bedrijf zegt in het AD dat de vraag in een paar jaar tijd met 60% is teruggelopen. En dat komt door het verplichte onderzoek naar vleermuizen in de muren. Dat duurt lang en de kosten lopen zo in de duizenden euro's. En in de Brabantse Rijen is vannacht een huis ingestort na een grote brand. Het werd 3 jaar geleden nog aangewezen als gemeentelijk monument, schrijft Omroep Brabant. De brandweer denkt dat er nog iemand binnen was, maar dat is niet zeker. Omdat het gebouw al snel instortte, kon de brandweer niet naar binnen om te kijken. En dan het radioteam weer. Op veel plaatsen bewolkt en in het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door en het wordt 20 tot 25 graden.
11: Het radioteam verkeer. Er is 1 vertraging op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Zevenbergse Hoek. 6 minuten.

0: Je draait je nog een keer om, maar sowieso met Gordon en Vrouwtje op 10. En Michael Jackson hoorde je net.
1: Ja, en met Hannelore natuurlijk, want die heeft elke dag het laatste shownieuws.
2: Droom je ook van een leven in het buitenland? Els van Rode, die leuke voormalige stewardess uit BNB Vol Liefde, die op date ging in Schotland, je kent haar nog wel, ja, die is aan het onderzoeken of ze kan emigreren naar Frankrijk. Ze zegt in de Linda, ik ben nu 61 en dit is een lang gekoesterde droom. Ze wil een huis gaan kopen en misschien een boutique hotel of BNB beginnen.
1: Ach, ik vind dit zo'n leuke vrouw. Ja, ik vind het geweldig dit.
3: Ik vind het echt heel leuk. Ja.
1: Hartstikke leuk. En zij is, wat ik heel tof vind, ze is nu inderdaad 61, je zei het al. En zij heeft een hele nieuwe carrière, is ze begonnen. Ze is influencer, ze heeft tienduizenden volgers op Instagram.
3: OnlyFans, hè, doet ze ook?
2: Nee. Houdt er ook niet voorstellen.
1: Maar wat ik vooral heel dapper vind, is dat ze dan in haar eentje ook naar het buitenland gaat emigreren.
2: En ik denk dan meteen, nee, dan kan ze weer meedoen aan BNB Vol Liefde.
1: Nou, hartstikke leuk.
2: Als BNB-eigenaar.
3: Als ze dat zijn.
2: Ja, toch? Ja.
3: Ach, en BNB, is dat niet een leuk hotel voor als je, zeg maar, biseksueel bent?
1: Vol liefde.
2: En voormalig Oranje International Rafael van der Vaart, die ligt onder vuur. De Britse media vinden dat hij een ontzettend foute opmerking heeft gemaakt over de voetbalspelers van Japan. Ze noemen het aanstootgevend en walgelijk wat Rafael van der Vaart zei tijdens de nabeschouwing zondag van de WK-wedstrijd tussen Oranje en Japan. Nou, dit is er toen gezegd.
4: Maar zou hij denken dat hij die andere man pakt dan?
5: Het lijkt staat wel op elkaar natuurlijk. Misschien dacht hij dat.
4: Zelfs shirt aan.
5: Nee, maar dat is een grapje.
4: Ja, moet je er wel bij zeggen. Moet je gelijk bij zeggen.
5: Deel bijna niks meer te zeggen.
3: In deze tijd van woke is dat natuurlijk allemaal weer heel erg op alle slakken zout
1: legt. Het is natuurlijk goed dat we er bewust van zijn dat we dingen zeggen. Dat vind ik maar dit. Ja, maar hij zegt ook letterlijk erachteraan. Ja, dit is een grapje. Ja, het wordt zo. Je wordt
3: uitvergroot.
1: Ja, je moet op alle slakken zout leggen. Bij alles meteen. Oh nee, ik zeg iets verkeerd. Oh, dit is niet goed. Oh. En dan wordt het zo'n hele geforceerde sfeer de hele tijd.
3: Nou ja, goed, ik heb dit natuurlijk aan de hand gehad met die opmerking over Chinezen. Daar praat ik dus
1: nou, daar ben jij, heb jij jarenlang last van gehad,
3: toch? Nou, ik zou nog sterker vertellen. Als je googelt en je Gordon Holland's Got Talent, dan komt als eerste naar boven in het buitenland de racist judge.
1: Oh, echt dat waar? Nog echt steeds?
3: Nog steeds.
1: Oh, dat is wel heel heftig. Ja. Nee, maar dan kom je er gewoon niet meer vanaf.
3: Nee, maar dat is echt niet te geloven.
1: Nou ja, en daar hangt Rafael van der Vaart nu dus ook boven zijn hoofd. Dat het eigenlijk gewoon heel oneerlijk is. Want het is gewoon.
3: Nou ja, ik vind het too much.
2: Ja, hij wordt nu echt gecanceld door de Britten dus.
1: Ja.
3: Oh, nou ja, goed. Maar woont in Nederland.

0: Radio 10, de grootste hits aller tijden. Vanessa Paradis natuurlijk, Be My Baby.
1: Je korte broek of rok kan weer uit de kast, want de temperaturen gaan deze week nog stijgen tot boven de 30 graden volgens alle weer-apps. Er wordt zelfs gesproken over plaatselijke hittegolven.
2: Zijn je wel broekrok?
1: Ja, broek kan ook.
2: Dat vind ik echt
1: wat
2: zo,
1: jij wil.
2: Zo vreselijk.
1: Broekrok, dat is echt heel ouderwets.
2: Ja, er is natuurlijk maar één man aan wie we dat kunnen vragen. En hij zit recht tegenover ons. Hoe zit het met het weer? Onze vaste weerman van Hart van Nederland.
3: Daar is die weerman, Robert de Vries.
2: Ja, daar is hij. Goedemorgen, Robert.
4: Goedemorgen.
1: Morgen.
2: Ja, dit weekend kans op een regionale hittegolf. Wanneer gaan we voor de eerst door de 30 graden heen?
4: Ik denk dat dat morgen al gaat gebeuren. Want het gaat best wel rap, hoor. Want die bewolking waar we eigenlijk vandaag mee te maken hebben is eigenlijk al het warmtefront. Ja. En morgen, ja, in het zuiden van het land al 30 tot 32 graden. Maar, er zit wel een maar erbij. Het is wel een hogere vochtigheid, hoor. Je hebt wel een beetje van die Bangkok-taferelen.
1: Oh, wat merken we daar dan van?
4: Ja, het wordt heel benauwd. Het wordt heel broeierig.
2: Zweet in je bil naast.
4: Nou, of onder andere daar. Ik denk wel meerdere plekken nog. Maar ik denk...
2: plaatselijk.
4: Ook, ja, plaatselijk. Morgenavond ook nog kans hebben.
1: Plaatselijke broeinesten. Ja, en hoe zit het ook alweer, Robert? Want wanneer is er nou echt sprake van een hittegolf?
4: Dan moet je 5 dagen achter elkaar hebben dat het 25 graden of meer is. Waarvan er ook nog 3 keer boven de 30 gaat komen. Nou, het zuiden van het land gaat dat zeer waarschijnlijk wel halen. Dan spreek je dus van een regionale hittegolf. Ja. Voor een landelijke hittegolf moet het in de beeld ook die waarde halen. Ik denk dat dat net niet gaat gebeuren. Maar ja, voor jouw gevoel, 29 of 30 graden, dat verschil merk je dus niet. Het is meer statistiek.
1: En hoe lang gaat dit aanhouden? Want meestal is het na een paar dagen weer weg.
4: Nou, het blijft toch wel een paar dagen plakken. Nou ja, letterlijk en figuurlijk.
2: Dus een soort soa.
4: Zoiets inderdaad, ja. Nou, voor sommige mensen is dat misschien ook wel zo. Je hebt een hekel aan die warmte natuurlijk, hè?
2: Ik heb dus een hekel aan die hitte.
4: Ja, nou, dan
2: ik heb 3 jaar in Dubai gewoond. Ik dacht, wat doe ik hier?
4: Nou, in Dubai kom je naar je toe.
1: Het was ook aan het nieuws, hè, deze week. Dat oudere mensen echt last hebben.
4: Ja, maar Gordon heeft nu heel veel spieren, hè? Dus weet je, dan heb je het heel gauw warm.
1: Ja, ja, zeker. Ja, je spierballen laten zien. Nou.
2: Maar even, we hebben allemaal de nieuws gehoord dat er een soort super El Niño onderweg is. Wat gaat dat voor ons betekenen? Blijft het, zeg maar, een doe eens een schot voor de boeg voor hoe het de komende zomer gaat worden?
4: Ja. Nou, deze zomer hebben we er sowieso helemaal nog niks mee te maken. Dat duurt nog wel eventjes, dat effect. En op zich hebben we er ook in Nederland niet echt direct wat mee te maken. Maar je ziet pas bijvoorbeeld volgend voorjaar dat het allemaal wat natter kan worden dan normaal. Dus dat spreek jou misschien aan. Ik hoor
1: het. Niet zelfs
4: natter. Het kan een nat voorjaar worden.
1: Vochtiger.
2: Oh, ik zou nog uren met je kunnen praten over je tornado-avonturen.
4: Zeker. Oh, dat valt
2: doen we de volgende keer.
4: Absoluut.
1: Dankjewel, Robert.

0: Je weet dat
1: het eraan komt, hè?
2: Heel lekker hoor. Je hoort het in het hart van Nederland, Robert de Vries al over het weer praten. Ja. De warmte komt eraan. Morgen vrijdag gaan de temperaturen flink omhoog.
1: Ja, maar dus, dat horen we zometeen.
2: Dat horen we zometeen.
1: Het weerbericht. Ja. Zometeen het nieuws ook met Hannelore. Wat viel jou daarin op?
3: Nederlandse kinderen zijn relatief gezond en gelukkig. En de Britten hebben nu de reden ontdekt. En het komt door één bepaalde Nederlandse traditie. Welke? Dat hoor je zo.

0: 18. 18 plus speelbewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
1: 7, 7, 7.
2: Wat een geld.
3: 18.000.
4: Godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
0: Oranje. Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
6: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
7: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
9: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
10: Dat gaan we vieren.
9: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi. En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
10: Dat gaan we vieren.
9: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
12: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
8: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
9: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
10: Een half uurtje, dan hoor je de 80's en 90's top 1500 van Radio 10. Terug naar de jaren van de beenwarmers, van de Walkmans, de Commodore 64, de trainingspakken en natuurlijk heel veel goede muziek. Hè? De lijst hoor je zo vanaf 8 uur.
11: De beenwarmers?
12: Ja,
11: toch?
12: Ja, ja. Zeker.
11: Ik, ja?
12: Ja, heb middels ik heel veel gehad.
11: Middels de beenwarmers.
12: Nee.
11: Hey, het Radio 10 weer op veel plaatsen bewolkt en in het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door en er wordt 20 tot 25 graden.
12: Wat lach je er leuk bij, met je havermout tussen je tanden. Het Radio 10 verkeer dan. Er zijn 5 vertragingen, dit zijn de 3 grootste. De A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Soest en Hilversum-Noord. 37 minuten door een ongeval. De A15 Gorkum-Ridderkerk voor Hardingsveld-Giessendam. 8 minuten. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Kuik en Rijkenvoort. 18 minuten.
10: Het is half 8, de ochtendshow van 10 met Gordon en Vrouwtje. Ik ben Jan Paul. En Hannelore, wat zit er in het nieuws?
13: De Argentijnse sterspeler Lionel Messi kan zelf niet eens geloven hoe goed hij dit WK is. In zijn 200ste interland scoorde hij 3 keer tegen Algerije. Daardoor is hij gedeeld WK-topscorer aller tijden.
11: Knap, hè?
13: Ja, heel knap. Wat voor Gordon, wat zit je te doen? Je hele mond zit onder de yoghurt. Oké, ik denk, je gaat dan wat leuks zeggen over Messi. Dat je het zo knap vindt, die hat-trick en zo. Maar jij zit te spelen met je yoghurt. Oké. Nog een paar uitslagen.
12: Je mag niet met eten spelen.
13: Oh, nog een paar uitslagen. Noorwegen won vannacht met 4-1 van Irak. Daar scoorde sterspits Erne Haaland er 2 voor Noorwegen. En Frankrijk won gisteravond met 3-1 van Senegal.
10: Heb je daar nog wat op te zeggen, Gordon?
11: Nee. Mooi.
13: Ja. Nou, je kunt pakketjes kopen, hè, die retour zijn gestuurd naar webshops of die niet konden worden afgeleverd. Maar verkopers daarvan houden zich niet altijd aan de regels. Het programma Pointer is daarachter gekomen. Op de pakjes zijn soms de namen en adressen nog te zien van de mensen die ze hadden besteld. En dat mag niet volgens de privacyregels.
11: Hé, hey, dat is toch een zo'n winkel in Amsterdam die al die retourpakketjes aanbiedt.
12: Ja, dat je iets kan kopen wat je niet weet wat
13: ja,
12: het is.
13: Ja, dan koopt het per kilo. Meestal.
11: Per kilo?
13: Ja, dat kan je dan per kilo, of een pakket van 20 kilo. En er zitten dan allemaal dingen in. Of via TikTok. Dat doet mijn moeder bijvoorbeeld. Die koopt er van die verrassingspakketten. En dan mag ik vervolgens weer 100 kabeltjes gaan verkopen op Marktplaats.
12: Ja, zit je met al die troep van een ander.
13: Oh. Maar ja, het is wel spannend om te zien wat erin zit natuurlijk.
11: Ja.
13: En Nederlandse kinderen die zijn gelukkig en gezond. Blijkt telkens weer uit onderzoek. En de Britse krant The Guardian heeft nu ons geheim ontdekt. Want het komt allemaal door onze avondvierdaagse. Dat oer-Hollandse fenomeen is voor ons iets vanzelfsprekends. duizenden kinderen trotseren elk jaar weer weer en wind om 4 avonden lang een heel eind te wandelen, samen met ouders en vrijwilligers.
11: Vreselijk.
13: En dat doen ze dan niet om te winnen, maar om samen iets te beleven. En juist dat is de magie, want het leert kinderen dat ze een uitdaging kunnen volbrengen, ook als ze liever thuis zouden zitten.
11: Ja, oh, het is wel zo.
12: Ja, dat snap ik wel.
10: Maar het was vorige week weer, hè? De avond vierdaagse.
12: Ja,
10: ik heb wel moeten meelopen en zo.
11: Maar kan het niet in 2 dagen? Dat weet
10: ja, goeie vraag.
13: De avond vierdaagse.
12: We kunnen als een conclusie trekken dat de kinderen het misschien leuk vinden, maar de ouders het allemaal verschrikkelijk vinden.
13: Maar het is een hele prestatie en ik snap het wel. Het is een beetje dat saamhorigheidsgevoel door weer en wind. En dan krijg je bloemen en dan krijg je snoep en dan iedereen is trots en blij.
12: Ik weet niet of dit zo is, hoor. Want in mijn ervaring is dat heel veel kinderen het ook een beetje als een verplichting zien. Zo van, oh, dan moeten we weer. Oh, moet nog 1 dag.
11: Nou, klaar op je poten.
13: Nou ja, dus ik ben nog steeds trots op die ene keer dat ik als kind de avond 4 dagen heb gelopen.
10: En mijn kindjes zijn ook heel trots inderdaad. Ja. Ze hadden een soort van, klap op de vuurpijl op het einde. Dus afgelopen vrijdag, toen was een bedrijf die vond het wel leuk om aan 300-400 kinderen die al heel erg druk zijn, allemaal fluitjes uit te delen.
13: Eindigde
10: op een gegeven moment met een concert aan fluitgeluid. Oh, verschrikkelijk.
12: Ja, wel heel leuk.
11: Leuk, hè, kinderen? Je krijgt er zoveel voor terug.
10: Dat is wel... Oh, ik moet nog steeds bijkomen.
12: Oh.
10: De grootste hits alle tijden, je hoort ze hier bij Radio 10. Hier zijn de Pet Shop Boys.

0: REO Speedwagon bij Radio 10. Keep on loving you.
1: Ja, we hadden vanochtend natuurlijk Robert de Vries hier, die over de warmte kwam vertellen. Want morgen en vrijdag gaan de temperaturen namelijk flink stijgen. Het kan 30 tot 33 graden worden in het land. En dat betekent ook collega's die lekker zomers gekleed naar het werk komen.
2: Ja, uit onderzoek blijkt dat 65% van de Nederlanders zomerse kleding, zoals ja, korte broeken en slippers, op kantoor echt not done vindt. Hoewel 1/3 het dus wel kan hebben, hecht het overgrote gedeelte waarde aan een nette outfit. En ja, ergert ongeveer 1 op de 3 werknemers zich aan zomerse kledingkeuzes van hun collega's.
1: Nou, ik vind het ook echt niet kunnen dat je naar kantoor gaat op teenslippers of met een korte broek.
2: Nee, in geen enkele situatie?
1: Nou, of we moeten een soort tropische waarde zijn. Maar dan nog, weet je, als je de deur uit moet voor een afspraak.
2: Nee, maar op kantoor. Gewoon op kantoor. Je bent aan het werk ergens op kantoor.
1: Het is niet representatief. Het ligt er ook een beetje aan wat voor bedrijf het is. Kijk, werk je nou in een fabriekshal, dan kan ik me voorstellen dat je gewoon lekker een korte broek aan kan. Maar als je echt op een kantoor werkt, bij PricewaterhouseCoopers, noem maar even wat, of ABN, ja, dan vind ik dat gewoon niet kunnen.
2: Dat zijn hele zakelijke settings.
1: Ja, ik vind dat gewoon echt not done.
2: Ja.
0: Wat vind jij dan?
2: Nou ja, ik vind. Teenslippers ben ik het wel mee eens. Dat kan eigenlijk nooit, want dat is om naar het strand te gaan.
1: Ja, en sommige mensen hebben ook papegaaiennagels, hè?
2: Nou ja, dat sowieso. Maar ik vind. Een korte broek moet soms wel kunnen, vind ik hoor. En helemaal bij een vrouw. Ik vind dat echt wel dat het moet kunnen. Een mooie Bermuda. Maar dan, ja, Bermuda klinkt een beetje kakkerig. Maar ja, een mooie korte broek. Als het een beetje goed afgestyled is, dan moet dat in een setting wel kunnen, vind ik.
1: Maar even die korte
2: broek. En ook bij een man trouwens.
1: Maar die korte broek bij een man. Maar vrouwen met een heel kort rokje is toch ook eigenlijk niet meer. Dat kan toch eigenlijk ook niet meer?
2: Hoezo niet?
1: Nou, ik vind het gewoon ook. Ja, ik weet het niet. Maar het heeft iets.
2: Nou, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Kijk eens hier even op links van je.
1: Ja, maar het is mooi met een panty. En dat is niet heel kort. Maar je hebt extreem kort.
2: Nou, dit is een behoorlijk kort rokje, hoor.
1: Ja, dit is niet echt kort. Dit is nog net wat aan de knie.
2: Maar jij vindt sowieso een kort rokje niet kunnen?
1: Ik weet het niet. Ik twijfel daar heel erg over. Omdat we leven in een tijd waarin het toch allemaal gaat over woke en over wat wel of niet kan. Of
2: je begeeft je nu op heel glad ijs. Hoor. Want eigenlijk zeg je van een vrouw. Het ligt dus aan de vrouw. De vrouw moet zich indammen.
1: Nee, maar als een man geen korte broek aan kan, waarom kan een vrouw dan een heel kort rokje aan? Dat kan toch niet?
2: Nou ja, ik vind sowieso dat het wel moet kunnen, namelijk.
1: Nou ja. Ben jij team vrouwtje en zeg je van nou, Gordon, je lult het je nek? Of zeg je van nee, Gordon, ik vind dat je gelijk hebt?
2: Ja, je moet je dus gewoon kleden met lange broeken en.
1: Nou ja, lange broeken of gewoon degelijk. Gewoon naarmate je baan is.
2: Ja, nou dat ben ik wel met je eens. Het ligt natuurlijk wel een beetje aan de setting. Je zei het net al op kantoor.
1: Kijk, als jullie hier in een korte broek zijn, godzijdank, zie ik jullie onderkant niet.
0: Nee, oké, maar laten we het even op het weer gooien, omdat het dan zo tropisch weer wordt.
2: Ja.
0: Eigenlijk zegt Gordon van nou, gewoon netjes gekleed. Zo gewoon eigenlijk in principe voor een lange broek.
2: Ik zeg ook netjes gekleed, hè, maar ik vind dat ook kan in een korte broek.
0: Een korte broek
2: kan ook netjes zijn.
1: Jij zegt smollerig, sletterig, gewoon.
0: Ben je team Gordon of team vrouwtje? Laat het even weten. Hè. Reageer via de app van Radio 10 of 0909 310 10.

0: Gary Rafferty bij Radio 10 en Baker Street.
1: Nou, de reacties stromen binnen.
2: Nou, dat is duidelijk, ja. We hebben wat aangesneden, hoor.
1: Ik ga gewoon de politiek in, hoor. Want het is echt een Team Gordon.
2: Nou, dat vind ik niet raafje, hoor.
1: Team Gordon wat de klok slaat, hoor.
2: Nee, dat is niet waar. Ach, dat is helemaal niet waar. Jij zit wel selectief te lezen.
1: 98%.
2: Ach, nee, dat is helemaal niet waar. Nee, hoor. Er zijn heel veel vrouwen vooral die zeggen, nou, we moeten gewoon lekker aandoen wat we zelf willen.
1: Ja, maar we hebben natuurlijk wel een paar hele leuke reacties binnen. Zoals iemand die op de taxi rijdt, hè. Die, Hans is dat.
2: Mm-hmm.
1: Die is gewoon voor netjes gekleed.
2: Ja.
1: Kan het niet maken om op een teenslipper en een korte broek te komen.
2: Nee.
0: Inderdaad. Laten we even mensen toch bellen.
1: Ja, goedemorgen, Helene.
3: Ja, goedemorgen.
1: Ja, vertel het eens. Wat vind jij van onze stelling?
3: Nou, ik ben het wel een beetje eens dat je naar je collega's toe wat respectvoller gekleed kan gaan. Maar ook een beetje voor jezelf. Want als jij hele lekkere benen hebt, is het wat anders als je met een korte broekje komt. Als je met je vetkrabbeltjes om je benen en je rokje uitkomt, of je korte broek. En dan die kalknagels in je open schoenen. Vreselijk. Het lijkt alleen maar af. Dat kan niet meer werken.
2: Helene, ja, ik ben het helemaal met je eens met de kalknagels. Maar nee, dat... Dat ben ik met je eens. Maar het moet toch niet uitmaken wat voor benen jij hebt, of je wel of niet een kort rokje aan doet.
3: Nou, sorry hoor, maar kijk jij nou liever. Ik kijk liefst naar mooie lange broek als die vetkrabbeltjes.
1: Ja, dat vind ik.
2: Nou, dat ben ik met je eens. We allemaal lekker zelf moeten weten wat we aan doen.
1: Nee hoor, Helene, ik ben het met je eens.
3: Los van. Ik vind ook een beetje respect naar elkaar toe. Naar je collega's.
2: Nou ja, dus als je... ik ben het niet met je eens, Helene.
3: Nee, dat weet ik, maar het zit ook een beetje tussenin. Het is een heel moeilijk punt.
2: Ja.
3: Maar als je toch een beetje respect wil hebben... Maar ik vind het ook zelf...
2: Dus als je wat dikkere benen hebt, heb je geen respect als je een kort rokje aandoet?
1: Ja, nee, nou, ik
3: echt collegiaal, hoor. Nee. Ik kom op, als jij in de spiegel kijkt...
2: Ik weet niet wat ik hoor, Helene, dat nog uit de mond van een vrouw.
3: Ja, maar ik vind het zo niet mooi. Ik hou van kleding. Ja. En ik vind mensen maken de kleding. Of de kleding maakt de mens eigenlijk.
1: Nou,
3: je wordt zoveel mooier als je al het lelijke accentueert door een beetje make-up. Wat mooie kleding.
2: Nou, Helene, pak de podium, hoor. Dit is echt... Jij moet de politiek.

0: teenslippertjes naar, voor de klas staan.
1: Ja, sommige juffen die bij ons op school komen, die hebben ook gewoon teenslippers aan, hoor.
0: Oké. Okay.
2: Oh, maar luister.
0: Maar dan heb je het met z'n allen afgesproken.
2: Maar stel nou dat er een noodsituatie is, hè, en je moet echt rennen en zo, dan is een teenslipper natuurlijk wel best wel gevaarlijk.
0: Ja, want dat gebeurt elke dag.
2: Maar stel nou dat, het gebeurt.
0: Ja, maar nu hebben we het over noodsituatie. Ja. Dat het 30 graden is toch geen noodsituatie? Nee.
2: Oké, okay, nou maar goed, jij bent team vrouwtje, dus jij vindt het makkelijk.
1: Ja, ik ben zeker team vrouwtje en ik hoop dat mijn collega's vandaag allemaal weer...

0: echt,
1: hoor.
0: We hebben er drie binnen. Ik, wij, het hebben we nog nooit
2: mee. Nee,
0: dat
2: mee. Is niet waar. Droom maar door. Goed, zometeen gaat het beginnen, hè?
1: Ja, iets naar achter. De 80's en 90's top 1500 bij Radio 10.
3: Zometeen op Radio 10.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix, 4 voor €10. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.
2: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag in Inside Oranje.
5: Ik denk dat ze niet eens groepsfase
6: overleven. Dat wordt best lastig.
4: Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
7: We worden wel wereldkampioen.
8: Ja, natuurlijk.
4: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
9: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
10: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
12: Omdat je mijn favoriete papa bent.
13: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
11: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amwb.nl. En gaan.
14: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
15: Praxis.
16: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
17: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Sample Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/sample.

0: vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Beste uit de jaren 80 en 90 in de 80s en 90s top 1500... met zometeen de jazzpolitie en een van de favoriete zangeressen van Gordon. Maar is het nieuws van 8 uur. Hannelore, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Isolatiebedrijven zien dat er steeds minder interesse is om spouwmuren te isoleren. En dat komt volgens het AD doordat er nu eerst moet worden gecontroleerd of er geen vleermuizen in zitten. Dat is sinds een paar jaar verplicht en die check kan duizenden euro's kosten. En dat is nog meer dan de isolatie zelf. Er moeten strengere regels komen om kinderen te beschermen tegen de gevolgen van cyberpesten. De Telegraaf meldt dat er een Kamermeerderheid achter een plan van D66 staat om dat aan te pakken. Steeds vaker gaan er online filmpjes rond van al dan niet met AI gemaakte naaktfoto's of filmpjes waarin kinderen in elkaar worden geslagen. En een historisch gebouw in de Brabantse Rijen is vannacht uitgebrand en deels ingestort. Het huis was niet meer te redden. De brandweer denkt dat er nog iemand binnen was, maar kon dat niet controleren. Er wordt wel iemand vermist. Rondom het huis zijn vanmorgen hekken neergezet om alles uit het zicht te houden. En dan het radioteam weer op veel plaatsen bewolkt en in het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door en het wordt 20 tot 25 graden.
4: Ja, het radioteam verkeer. Er zijn 11 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A1 Amersfoort Amsterdam tussen Eembrugge en Hilversum Noord 16 minuten door een ongeval. De A15 Gorkum Ridderkerk tussen Papendrecht en Alblasserdam 12 minuten. En de A73 Nijmegen Maasbracht tussen Kuik en Rijkenvoort 29 minuten.
5: 80's en 90's, top 1500.
6: Gordon en Fraukje.
2: Op nummer 1254, liefdesliedjes. Hier is de jazzpolitie.

0: keer staat ze in de lijst dit jaar. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Dat is de hoogst genoteerde op nummertje 16. Ja, en dit was Saving All My Love For You op 12.53. 80's and 90's, top
1: 1500. Ja, het is echt wel een van jouw muzikale heldinnen, hè, Gordon?
2: Ja, schat. Door haar ben ik gaan zingen. Dit nummer stond ik urenlang te oefenen in de badkar. Net zo lang toen ik het ook kon.
1: En wat maakte haar dan uniek voor jou?
2: Ja, dat is onbeschrijfelijk. Ze had een stembereik. En ook een, ze begon in de gospel, hè, in de kerk begon ze te zingen. Met haar moeder.
1: Heel jonge leeftijd, hè? Want ze was al vanaf jongs af aan ook beroemd.
2: Ja, uiteindelijk is ze ontdekt door Clive Davis. Een van de bekendste muziekproducers in Amerika. En ja, haar carrière is onbeschrijfelijk. En ook haar leven is eigenlijk een tragische samenloop van omstandigheden geworden.
1: Ja. En als je haar nou een plek zou moeten geven in de muziekgeschiedenis, op welke plek staat zij dan?
2: Ik denk dat ze op eenzame hoogte staat. Er is nooit meer iemand gekomen die ook maar haar heeft kunnen benaderen.
1: Nee.
2: Want ook, ik ben echt Mariah Carey fan.
1: Weet ik, want jij hebt meerdere grote heldinnen, maar dit is de nummer 1.
2: Zij is de absolute nummer 1.
1: En wat is jouw favoriete plaat van haar? Want ze staat vaker in deze lijst.
2: Ja, ze heeft zo. Maar degene die ik de laatste tijd ontzettend veel draai is I Didn't Know My Own Strength. Oh. I Didn't Know My Own Strength.
1: Oh. Is heel onbekend.
2: Omdat omdat ze daar zingt over haar kwetsbaarheid. Over dat ze nooit heeft geweten dat je eigen kracht, dat je daar nooit achterkomt hoeveel kracht je eigenlijk hebt als mens.
1: Nou ja, mooie boodschap inderdaad. En zij is tragisch, je zei het al, tragisch leven toch wel gehad helemaal de laatste tijd. Wat vond jij hoe vond jij het om bij haar graf te zijn? Want jij bent daar ook geweest.
2: Vorig jaar haar grafwezen bezoeken, dat was echt een ultieme wens van mij. Ik ben op zoek geweest, ik ben op de verkeerde begraafplaats terechtgekomen. En uiteindelijk vond ik haar dus in eigenlijk een zeer eenvoudig graf. Ik vond het heel slecht onderhouden. Daar heb ik toen ook met echt een post over gemaakt. Ik denk, jongens, kijk nou, Elvis Presley ligt in Graceland met een mausoleum.
3: Hoe kan
2: Michael
3: dat dan?
2: Jackson ligt.
3: Waarom
2: ik weet het niet. Het is die familie gewoon, die heeft alles gegraaid wat er maar te graaien valt. Vooral die schoonzus, die Pat. Dat is echt de bewaker van het hele fortuin. Die heb ik ook aangeschreven, persoonlijk. Hè? Kijk, ik zeg niet.
1: Heb je daar ooit wel eens wat van teruggehoord?
2: Nee, nooit. Maar wat wel frappant was, dat maanden later was ineens het graf schoongemaakt. Er werden bloemen neergelegd. Hmm. Bobby Brown is komen kijken. En omdat het kreeg ook aandacht in Amerika. Hè,
1: dat is haar ex-man, hè?
2: Ja.
1: Bobby Brown.
2: Ja. En uiteindelijk, het is nog steeds. Die moeder had nog steeds geen steen na anderhalf jaar. Hmm. En die is nu net geplaatst ook. Dus het is al met al. Ja.
1: Eigenlijk wordt zij niet genoeg geëerd met haar graf.
2: Ik zou eigenlijk iedereen willen aanraden die naar New York of naar New Jersey gaat om dit als dagtrip te doen en dan een bloemetje neer te leggen.
3: Ja.
2: Want dat verdient die vrouw.
1: Ja.
0: Inderdaad. En je gaat er vaak horen in de 80's en 90's top 1500 bij Radio 10. We gaan gewoon lekker door met dadelijk TLC. En dan heb ik het niet over die tv-zender. Eerst de enige notering van Robert Palmer in de lijst op 12.52. Hier is Addicted to Love.

0: Jaren 90. TLC, in begin jaren 90 opgericht. Maar die grote hit die kwam pas in 1999. En No Scrubs hoorde je op 12.51 in de 80s en 90s top 1500. En Lisa Left Eye Lopez, dat is een van de drie dames die er helaas niet meer is. Maar die had nog een solo hit, hè, met Never Be The Same Again. Nou, solo, nee, dat was met Melanie C trouwens.
1: Hey, maar zij was de eerste artiest met AI, hè?
0: Welke?
1: Oh, met één AI, sorry.
2: Ja, met zo'n ooglapje had ze voor, hè?
0: Hey, over girlbands gesproken, heb jij eigenlijk nooit in een girlband gezeten?
2: Ik heb nooit in een girlband gezeten.
0: Jij niet? Nee. En vrouwtje?
2: Nee. Ik heb wel ooit met Costa natuurlijk, 100.000 jaar geleden, hadden we een song, de Costa-song. En daar moest ik ook één regel in zingen. En ik weet nog heel goed dat ik toen naar de studio kwam, ik was zo zenuwachtig dat ik moest zingen, dat ik... ik denk wel vier wodkaatjes eerst van de weggetikt.
0: Zo straal bezopen,
2: ja, eigenlijk wel een beetje. Ja. Oh, en toen, toen moest ik die ene zin zingen. Nou, ik denk dat ik hem 100 keer heb ingezongen.
0: Maar voordat
2: het
0: enige stukje van de van het liedje.
2: Heb je net? Oh. Ja, dit ja.
1: Dit is Katja's groep.
2: Dit is Katja. Oh, ja. Kijk, nu kom ik.
0: Oh.

0: Zo komt André Hazes ook gemiddeld.
1: Ja, daar ga je.
2: Wat goed. Ook in de lijst Paul McCartney. Nou, zijn succes lag natuurlijk vooral in de 60s en de 70s met de Beatles. Maar ook in de jaren 80 en 90 haalde hij de hitlijsten met of zonder zijn band The Wings. Deze komt uit 1993. Hope of Deliverance op nummer 1250.
0: Ook moet gelijk naar het toilet.

0: 3 keer staat Paul McCartney in de lijst. En we komen hem nog 2 keer tegen met Ebony and Ivory en CCC. En dit was Hope of Deliverance op 12.50 in de 80s en 90s top 1500. En ook tijdens de lijst doen we het gewoon. Hè?
1: Ranking de hits.
2: Lijst of geen lijst, kans op €250. Moet je wel even raden of een hit voor of na een bepaald jaartal komt. En vandaag start het officiële staatsbezoek van de Japanse keizer aan Nederland. Ja, hij keek natuurlijk al met de koning en koningin naar de wedstrijd tegen Japan afgelopen zondag.
3: Zouden ze dan een Japans staatsbuffet hebben?
2: Daar ben ik ook benieuwd naar. Wat
3: sushi,
2: ligt er?
3: Zo'n sushi.
2: Ja, misschien
3: All you can eat.
2: Misschien met een knipoog naar Japan, je weet het niet. De vraag is of dit een hit was voor of na 1980. Of na 1980. Dus stuur het in via... Stuur het in? Oh, dat mag ik niet zeggen, sorry. Via de app van Radio 10. Oh, nu word ik ook gecanceld.
3: Nee, join the club. Het nieuws met Hannelore, wat zit er allemaal in?
4: Mocht je tijdens het WK voetbal denken dat je ogen slecht zijn of dat je tv niet scherp genoeg is, geen paniek, die oranje vlekken hebben een hele andere oorzaak.
1: Radio 10 presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
8: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken. Want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten. 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
11: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
10: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
12: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
13: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
14: Rook?
13: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
14: Nee, rook. Uit de meterkast.
12: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
13: Zo, koffie?
12: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
15: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
16: Dat gaan we vieren.
15: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
17: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
18: Praxis.
15: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
16: Dat gaan we vieren.
15: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
16: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
21: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Radio 10 met de 80s en 90s top 1500. Met binnen nu en 20 minuten Elton John, Tina Turner en ook Boston komt eraan. Amanda.
3: Maar is het Radio 10 weer? Op veel plaatsen is het bewolkt op dit moment. En in het noorden en midden is er kans op regen. De rest heeft geen geluk. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden.
2: En aan het Radio 10 verkeer zijn 7 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen 10 minuten. De A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Hardingsveld, Giessendam en Sliedrecht-Oost 14 minuten. En de A73 Nijmegen Maasbracht tussen Kuik en Rijkenvoort 31 minuten.
0: Sterk als je erin staat, 2 minuten over 8:30. Gordon en vrouwtje op 10 en Hannelore met het nieuws.
4: Jeremy Clarkson, bekend van het Britse autoprogramma Top Gear, heeft een agressieve vorm van kanker. Oh. Hij vertelde daar zelf over in zijn andere tv-programma Clarkson's Farm. De kanker werd in mei bij hem ontdekt en een deel van de behandelingen is niet volgens plan verlopen, zegt de 66-jarige Clarkson. Of die gaat genezen, weet hij niet.
3: Is hij 66?
4: Hij is 66.
3: Dat lijkt veel ouder.
4: Ja.
3: Maar goed, dat mij heeft niks aan. Maar wel triest, hè?
2: Ja, jeetje. Ja, en hoe leef je dan, hè? Want dan weet je dus helemaal niet wat er in je lichaam gebeurt. Je weet niet wanneer het erger wordt. Het lijkt me zo onzeker.
4: Hij zei ook tegen de kijker van, ik hoop het volgend seizoen niet meer te zijn. Maar weet je dus niet.
2: Nee.
4: Je gelooft het niet, maar klompen zijn weer hip. Verschillende internationale modemerken zoals Prada hebben onlangs een klomp op de markt gebracht. En dat merken we ook hier, want in Utrecht is een speciale klompenwinkel geopend. Waarnaast de traditionele houten klomp vooral moderne varianten met leren kappen en van Zweedse ontwerpers populair zijn. Want ja, klompen zouden niet alleen trendy zijn, maar ook comfortabel, duurzaam. Hout is goed voor je huid.
2: Comfortabel?
4: Ja, en klompen zouden ook goed zijn voor je houding. Ja, verpleegkundigen die zweren er vaak bij, hè? Bij een
3: klomp. Maar het zijn
2: rubberen klompen.
4: Ja, maar echte van die houten klompen. Het schijnt je van het te zijn. Het houdt je voeten koel als het warm is. Het houdt ze warm als het koud is. Alles.
3: Het is wel spannend om met iemand dan...
4: Nee, man. Verschrikkelijk.
3: En dat dan mag je ze klompen aanhouden.
2: Ja, maar ik vind sowieso al die influencers en zo... die rennen toch ook maar achter alle trends aan. Op een gegeven moment was er ook zo'n hype met alleen maar een zool. Het was gewoon een schoen zonder bovenkant. Dus alleen maar zool. En daar liepen mensen dus op.
4: Op een gegeven moment trek je een grens.
3: Al voor mij als soulzanger zou dat echt fantastisch zijn.
0: Halve zool.
4: En mocht je tijdens het WK denken dat je ogen slecht zijn... of dat je tv niet scherp genoeg is... nou, dat ligt niet aan jou of aan je tv. Het heeft 3 andere oorzaken. Allereerst, de NPO zendt vanwege de kosten... wat slechtere kwaliteit beelden uit. Je krijgt geen 4K-beeld, maar gewoon HD.
3: Wat een armoe.
4: Bovendien moet er worden omgezet... van 60 naar 50 hertz, waardoor het beeld een beetje kan gaan stotteren. En omdat de shirts van Oranje ontzettend fel zijn... past het niet binnen het standaard kleurenpalet van je televisie. En dat zorgt voor een soort overbelicht effect... waardoor details verdwijnen en je eerder een soort oranje rood. Vlekken ziet. Of
3: ja, ik dacht dat het rood was. Ja. Die zat al aan mijn tv te draaien. Maar ik denk dat heel veel mensen dat hadden.
2: Zat jij aan je tv te draaien?
3: Ja, nou, gewoon aan de instelling. Nee, oh. Die kleuren staan niet goed.
0: Aan de draaiknoppen.
2: Uit welk jaar... wat voor tv heb jij zo'n oude jaren 70
3: tv? Hetzelfde jaar, schat.
4: Het komt dus omdat die shirts zo oranje fel zijn.
3: Ja, maar dat hoeft niet. Maar als je het een beetje... Moet je even serieus. Hoeveel betalen we aan die NPO? Meer dan 1,5 miljard gaat erheen. En dan gaan ze bezuinigen op een paar...
2: Op het kleurenpalet.
3: Op het kleurenpalet.
4: Ja, het schijnt echt wel een paar 100.000 euro te kosten.
3: Ja, maar dan nog miljoenen mensen.
4: Ja, maar heel veel mensen hebben een gewone tv die dat wel gewoon aan
2: kan. Ja, ik denk dan maar zo laten ze daar maar op bezuinigen. En niet op de inhoudelijke programma's.
4: Precies.
3: Ja, ik vind het jammer dat Sesamstraat er niet meer is.
0: Ja, wel waar.
1: Ja. 80s en 90s, top 1500. Gordon

0: gelopen. In 2022 was hij nog te zien in de Gelredome, hè? Met zijn Farewell Yellow Brick Road.
1: Ja, ik was in Melbourne.
0: Oh, Melbourne was jij bij.
1: Hij is een van mijn helden. Ik vind hem zo fantastisch.
2: Ja.
1: En ik heb een foto met hem. Ik vind die man geweldig.
0: Wat zeg je dan tegen hem?
1: Wat ben je klein.
3: Ja. Ranking de hits.
2: Hij wel echt een legende, hey, toch?
0: Ja,
2: absoluut, absoluut. Ja, we spelen ook Ranking de hits vandaag. En dat doen we met Chantal. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Hallo Chantal.
2: Dit vind ik toch leuk. Chantal, jij gaat vandaag naar de sportschool. Want jij gaat iets bijzonders doen. Wat doe jij daar?
4: Nou, het is de derde keer. Ik ga Pilates reformen. Of reformen Pilates.
1: Oh, dat is
2: heel zo'n bank, hè,
1: ja,
2: toch?
1: Ja, dat is te gek, is dat. Maar heel moeilijk.
4: Te gek, te gek. De eerste keer was te gek de dag daarna dat je niet meer uit je bed kan. Zo te gek.
2: Ja, dat is volgens mij zo'n bank. En dan laat je door allerlei dingen, laat je eigenlijk, nou ja, dat klinkt een beetje, maar helemaal uit elkaar letterlijk trekken, toch? Je moet echt met alle kanten op met je benen. En,
4: ja.
1: Het is best ideaal als je geen partner hebt, is dat echt een oplossing.
2: Ja. Maar ik vind je dapper. Jij gaat gewoon vandaag voor de derde keer dus reformer Pilates doen.
1: Ja.
4: Ja.
2: Zou het toch fijn zijn als je dat doet met €250 in je portemonnee?
4: Ja, ik ben benieuwd.
2: Jij bent benieuwd. Wij zijn nog veel benieuwder. En je hoorde net deze opgave. Was dit een hit voor of na 1980, Chantal?
4: Na 1980.
1: Oh, wat jammer, dat is niet goed.
2: Nee. Is gewoon goed hoor, 1984. Big in Japan, Alphaville. De eerste €50. Ja, meteen al eruit. De eerste €50 heb je al lekker binnen. In totaal maak je dus kans op €250. Moet je wel foutloos het spel spelen, Chantal, dat weet je.
4: Ja.
2: Goed zo. We gaan snel van start voor €100. Was dit een hit? Let op. Voor of na 1984.
1: Ja, de show must go on.
4: Ik denk voor 84, Queen.
2: Oh, dat erg. Vind ik echt erg. Ja, wij kijken elkaar aan. Nee, niet nu al, Chantal.
1: Wat ben je slecht hier. Slechter dan ik dacht.
2: Ik vind je zo leuk op je pilates, Max.
1: Dan lig je daar op die slagbank vanmiddag.
2: Ja, zonder geld.
1: Dank je. Je krijgt wel de Radio 10 doppen drinkfles.
2: Ja, dat sowieso.
4: Zou je dat nodig hebben dan?
2: Grote chapeau voor jou met je pilates. Doei.
4: Dankjewel.
1: Het was trouwens 1991. De show must go on. Van Queen.
0: Nou ja, morgen weer een nieuwe ronde van Ranking.
2: Ja, vind ik ook jammer.

0: Shabba Ranks.
1: Radio 10. 80's and 90's, top 1500.
0: Ja, de liefde wordt regelmatig bezongen in de lijst. Ik heb even geteld. 118 keer komt het woordje love voor in de titels.
2: Dat heb jij net zitten tellen.
0: Dat heb ik net zitten doen.
3: Laten we nog tegen op de 1500.
0: Nou ja, het zijn toch best wel wat titels. Maar dan tel ik ook wel een titel als Mr. Loverman mee. Hè?
2: Die Mr. Loverman, wat je net hoorde van Shabba Ranks, is ook wel een beetje een sexy nummer, toch? Ik denk echt, dit was 92, 20 jaar. Nou ja, dit was vol in mijn, en denk van jou ook wel, Hannelore, in onze stapperiode.
3: Ik vind er niks sexy aan.
2: Ja, dit
3: Shabba.
2: Was...
3: Ja. Shabba!
2: Nou, dit was draaien met de heupjes in de discotheek, hoor.
3: Shabba! Shabba! Shabba! Shabba!
2: Shabba! Jij maakt er iets achter
0: niet sexy.
2: Dit vonden wij allemaal heel sexy, dit, hoor.
3: Hey, zo mijn tongen, doe je gebit uit.
0: Nou ja.
2: Wat?
0: Iedereen heeft zo de muziek meegemaakt op zijn eigen manier, hè. Dat is wel duidelijk, inderdaad.
3: Hey, zometeen Dennis Verheugen met het vervolg voor de 80's en 90's Top 500. En wij zijn er morgen weer.
2: Zeker, tot morgen.
1: Zometeen op Radio 10.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
2: Zie je nou wel, ze ruikt me.
1: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds

0: dynamiek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
1: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
0: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja.
4: Echt serieus?
3: 7, 7, 7.
4: Wat een geld.
5: 18.000.
6: Tot verdikken me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
9: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AH kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AH verse pasta's, noedels, pasta en woksauzen 1 plus 1 gratis. En AH borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Lekkere van Albert Heijn.
11: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
13: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
14: Eén man. 30 boeken. Eén kast. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
15: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag in Site Oranje.
16: Ik denk dat ze niet eens de groepsfase
15: overleven. Dat wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
17: We worden wel wereldkampioen. Ja, natuurlijk.
15: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
18: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
19: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
20: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
21: Echt?
20: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
22: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
23: Inmiddels dag 3 van de Edison 90's Top 1500. De soundtrack van je leven of je jeugd. Hè? Een hele lange soundtrack overigens, want de lijst loopt nog door tot en met volgende week vrijdag. Nu het nieuws met Hannelore. Het nieuws van 9 uur. Goedemorgen.
24: Goedemorgen. Nederland is geliefd bij criminelen die op de vlucht zijn. Dat schrijft de Telegraaf. Een speciaal opsporingsteam pakte vorig jaar iets meer dan 330 criminelen op.

0: Er zitten steeds vaker echt zware jongens tussen. Nederland is een druk land, zegt een deskundige. En als je je gedijst houdt, val je nauwelijks op. Over 4 jaar moet onze veiligheid niet meer zo afhankelijk zijn van Amerika. Dat vindt het kabinet. Zo wil minister Berendsen beter met andere Europese inlichtingendiensten gaan samenwerken. En dat geldt ook voor de productie van wapens, bijvoorbeeld door gezamenlijk een verdedigingssysteem tegen raketten te bouwen. Een bewoner wordt vermist nadat in het Brabantse Rijen zijn huis was uitgebrand. Het historische gebouw stortte ook gedeeltelijk in. Er wordt later vandaag gezocht in het uitgebrande gebouw. De bewoner zou niet meer zijn gezien sinds de brand en buurtbewoners maken zich zorgen. Het is voor de brandweer nog wel te gevaarlijk om naar binnen te gaan. En Lionel Messi was vannacht de ster van Argentinië tegen Algerije. Hij scoorde alle 3 de Argentijnse goals in de met 3-0 gewonnen wedstrijd. Het was Messi's 200ste interland en hij is nu gedeeld topscorer aller tijden op een WK. In diezelfde groep won Oostenrijk vanmorgen moeizaam van Jordanië met 3-1. En dan het Radio 10 weer in het noorden en midden. Kans op regen. Later vandaag breekt de zon door en het wordt 20 tot 25 graden.
1: Anne-Lore, dankjewel. Flitsmeister die meldt 2 vertragingen. En dit zijn ze. De A12 Den Haag Utrecht voor Harmelen 5 minuten. En de A73 Nijmegen Maasbracht voor Rijkenvoort. 24 minuten aan de extra reistijd daar.
2: 80's en 90's, top 1500.
3: Dennis Verheugd.
1: Ja, mag ik je voorstellen aan Miss Plastic Fantastic, oftewel Cher.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Met Blooded Heart van de Dijk. Het was de eerste hit voor deze groep. En dankzij dit succes mochten ze optreden in het tv-programma van de Tros op volle toeren. Alleen, ja, er was een probleempje, want de Tros, ja, vond het eigenlijk maar helemaal niks dat in de eerste paar zinnen wordt gezegd of wordt gezongen dat hij krabt aan zijn achterwerk. Totaal ongepast. Dus ja, de tekst die moest worden aangepast. En in plaats van het krabben aan zijn kont maakte de zanger van de Dijk, Huub van der Lubbe, live op tv er dit van.

gekozen tijdens een gymles. Dat was nooit leuk, hè? Nou, zo ging het ook een beetje met het liedje dat je net hoorde. Eigenlijk werd hij geschreven voor Stevie Nicks. Je weet wel, zij van Fleetwood Mac. Maar zij wilde hem niet. Toen werd hij aangeboden aan Kim Carnes. Je weet wel van het liedje Better Davis Eyes. Maar ook zij wees het af. En uiteindelijk werd het opgenomen door de band die je net hoorde, Heart. Ja, zo werd een afdankertje toch een enorm succes. These Dreams hoorde je op 1242 in de 80s en 90s tot 1500. En dan Maxi Priest. Ja, op een zomerse dag reed hij in zijn cabrio naar de opnamestudio. Dak omlaag, zon op zijn bol. Een beetje mensen kijken. En uit het niets begon hij ineens keihard te zingen. I just wanna be close to you. Ja, de rest van zijn autorit ging de melodie niet meer uit zijn hoofd. En eenmaal in de

0: Apotheek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
1: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ja, werkt wel.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: Omdat je mijn favoriete papa bent.
3: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
1: Ontdek ook de beste Vaderdagdeals op socialdeal.nl.
4: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
5: Dat gaan we vieren.
4: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
5: Dat gaan we vieren.
4: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
7: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
8: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
7: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
10: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
11: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer. En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen. Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
9: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
13: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
1: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
7: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus,
8: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ook bij Plus, plus spare ribs, 500 gram, 3,99. We doen met je mee, plus.
9: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Goedemorgen, exact 9:30. Hier bij Radio 10 in het noorden. En met de kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen extra veel zon. Dan kan het plaatselijk meer dan 30 graden worden. Flitsmeister, die komt nog met 2 vertragingen. Dit zijn ze, de A50 Arnhem-Os tussen Ewijk en Maasbrug 6 minuten. En de A73 Nijmegen-Maasbracht voor Rijkenvoort 11.
11: 80s en 90s, top 1500.
12: Dennis Verheug.

0: Sommigen dachten dat dit liedje een soort codetaal was om te vertellen dat wij homo zouden zijn. Maar we werden destijds gewoon gek van vliegtuigen. Of waren eigenlijk destijds gek van vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog in het bijzonder. En de bekendste en meest iconische bommenwerper was nou eenmaal de Enola Gay. Dat zeggen de mannen van Orchestral Maneuvers in the Dark Omedie. Ja, over de hit die je net hoorde van 1238 in de 80s en 90s top 1500 bij Radio 10. Ja, dan neem ik je nu eventjes terug naar de tijd. Mee terug naar de tijd dat het water van de Nederlandse rivieren zo hoog stond dat de dijken bijna doorbraken. Een 250.000 mensen die werden geëvacueerd. Robbie Williams die stapte uit Take That. En flipmo's werden een enorme rage. Ja, kon je vinden in zakken chips, hè. Het gebeurde allemaal in het jaar 1995. En overal klonk Wakefield uit de speakers met Think of You. Ze staat op
1: 1237.

Je op bed. Lekker met een croissantje, een eitje en een kopje koffie tussen de lakens. Nou, dat klinkt niet verkeerd, toch? Maar de nuchtere Nederlander doet het eigenlijk bijna nooit. Eigenlijk zijn er maar een paar dagen waarop we wel in bed ontbijten. En dat is op moederdag en komende zondag, want dan is het vaderdag. Nou, in de 80's en 90's top 1500 tolereren Yubi 40 en Chrissie Hynde ook

0: De 80s en 90s top 1500.
1: Radio 10.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
5: Ik denk dat ze niet eens groepsfase overleven.
4: Wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
6: Worden wel wereldkampioen.
7: Ja, tuurlijk.
4: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom.

0: uur met Bosch en Coolblue Energie? Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
5: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
8: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
9: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
10: Tegenwoordig heb je op tv de bondgenoten. Prop wat mensen in een woning, zet daar wat camera's op en kijken wat er gebeurt. Het scoort enorm. In 1999 keken er juist heel veel mensen naar Big Brother. En de tune van dat programma hoor je zo. Nu het nieuws van 10 uur. Nicola Ruijs, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Amerika en Iran hebben een voorlopig akkoord bereikt over vrede. En het Amerikaanse persbureau Bloomberg zegt te weten wat erin staat. In het plan staan 14 punten. Eén ervan is dat de straat van Hormuz direct na ondertekening weer open gaat. En dat de VS gaat helpen bij de wederopbouw van de Iraanse economie, staat er ook in. We moeten meer op onze eigen benen staan en voor de veiligheid niet meer zo afhankelijk zijn van Amerika. Dat vindt het kabinet. En daarom moeten we meer samenwerken met andere Europese landen. Zo kijkt Nederland vooral naar Frankrijk. Dat land heeft kernwapens en die kunnen gebruikt worden als dreigmiddel. Boeren willen zo graag elektrische machines kopen dat er veel te weinig subsidie voor was. Daarom komt de landbouwminister met een extra zak geld van €15 miljoen. Het zou nog steeds veel te weinig zijn om alle boeren te helpen die een aanvraag hebben gedaan, maar de komende jaren moet er vaker geld voor beschikbaar komen. En de Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie gehad. Volgens een woordvoerder van het paleis is de operatie goed gegaan. Ze moet nog wel een paar weken in het ziekenhuis blijven. Mette Marit leed aan longfibrose, een chronische ziekte. Begin deze maand werd bekend dat ze op een wachtlijst was gezet voor een transplantatie. Het radioteam weer in het noorden en middenkans. Nog een beetje kans hoor op regen, want later vandaag breekt de zon door en het is 20 tot 25 graden.
10: Lekker. Nicola, dankjewel. Flitsmeister die meldt 3 vertragingen. Dit zijn ze de A12 Arnhem-Oberhausen. Voor Duitsland 7 minuten. A28 Hogeveen Amersfoort voor Zwolle Centrum. Door een ongeval ook 7. En de A50 Arnhem-Os voor Maasbrug 7 minuten ook.
12: 80's en 90's, top 1500.
13: Dennis Verheugd.
10: Ja, met hier de radioversie van Nederland in beweging.

van het jaar. Ruim 3,5 miljoen kijkers. Die zaten aan de buis gekluisterd om te zien wie de winnaar werd van Big Brother. 100 dagen lang leefde iedereen mee met de belevenissen van onder meer Bart, Sabine, Willem en Ruud. En uiteindelijk kwam Bart Spring in het veld als winnaar het huis uit en won 250.000 gulden in die tijd nog. En ik kan het me nog goed herinneren, want ik draaide op de afterparty naast het Big Brother huis. Ja, dat was ontzettend feest destijds. De tune van Big Brother hoorde je zojuist op 1232 in de 80's en 90's. Top 1500, Han van Eyck en Leef. Woensdagochtend, Radio 10, met onderweg nog Eddie Grant, Mariah Carey en Whitney Houston.

0: valt er wat mee te verdienen, jazeker. De grootste Michael Jackson tribute show van Europa komt in november naar de Ziggo Dome. En jij kunt erbij zijn. Ja, deze en ook volgende week maak je kans op tickets hier bij 10. En ja, de opgave is eigenlijk heel eenvoudig. Ik laat je een fragment horen en aan jou de vraag: komt het fragment uit de jaren 80 of uit de jaren 90? Luister goed.
1: Is het 80s of 90s?
2: Geneukt?
3: Hè?
2: Geneukt?
3: Ja.
2: Ja, ja.
3: Dus even een tussendoortje moest even.
2: Ja. Het biggetje.
3: Ja, het biggetje.
2: Oh, en...
3: Ja, enorm knorren, ja. Huh?
0: Mooi zitten. Komt het uit de jaren 80 of 90? Stuur je antwoord naar de studio. Met de Radio 10 app natuurlijk. Hè. Kom je de uitzending, heb je het antwoord goed? Dan win jij 2 tickets van 10 voor This is Michael. Op 19 november in de Ziggo Dome. Mariah Carey en Whitney Houston op 1 plaat. Dat was wat in 1999. When You Believe staat op 1229 in.
1: De 80s en 90s top 1500. Radio 10.

0: Radio 10 presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
1: Deze week met Praxis Plus, een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
2: Praxis.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl.

0: maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Win naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
3: Dat gaan we vieren.
2: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
4: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan, Zonneplan.
2: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
5: 1 vrouw. 2 schoenen. 10 kilometer. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met de hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
6: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
7: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
10: Voel mij zo free.
11: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
12: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
11: Wow, dit is echt nice.
12: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. 80s en 90s, top 1500.
3: Dennis Verheugen.

0: 80s en 90s top 1500 uit 1997. Blue Boy, Remember Me?
1: Is het 80s of 90s?
0: Ik heb Yvonne hangen. Yvonne, goedemorgen. Ja, normaal gesproken is het vaak toch wel op maandag huishouddag. Voor jou is dat de woensdag, hè?
2: Ja, nou tenminste, als ik vrij ben, dan moet dat gebeuren natuurlijk. Hè? Dan ontkom je daar niet aan.
0: Wat in het dagelijks leven werk je? Wat doe je?
2: Ik werk in een zorghuis, in de horeca gedeelte.
0: En daar maak je dan ook schoon?
2: Nee, ik loop echt te bedienen. Ik zit in de bediening.
0: Oh, oké. Okay. Ja, precies. Nou ja, goed, ja, dit zijn vervelende klusjes die je dan moet doen op je vrije dag.
2: Ja.
0: Zoals?
2: Dat is toch de kattenbak schoonmaken.
0: Ja, dan kunnen we elkaar de hand schudden. Ja, ik heb er ook twee thuis. Tenminste, twee kattenbakken. Hè. Ze zeggen altijd, als je één kat hebt, dan moet je toch twee kattenbakken hebben.
2: Ja, inderdaad. Ja, dat is zo.
0: Maar goed, je had zoiets van toch nog eventjes om die vervelende klusjes te doorbreken. Meespelen met een leuk spelletje, want jij hoorde deze opgave.
1: Is het 80s of 90s?
3: Geneukt?
4: Hè?
3: Geneukt?
4: Ja.
3: Dus even een tussendoortje moest even.
4: Ja. Een biggetje.
3: Ja, een biggetje.
4: Oh, en...
3: enorm knorren, ja.
0: Ah. Yvonne, Yvonne, is dit jaren 80 of 90?
2: Dit is de jaren 90.
0: Ja, wat hoorde jij?
2: De Jiskevet uit 1996.
0: Ik mag je feliciteren.
2: Nou, fantastisch. Hartstikke leuk.
0: Ben je een beetje fan van Michael?
2: Ja, ik vind hem geweldig. Ja, absoluut.
0: Twee tickets van 10 voor het concert. This is Michael. Op donderdag 19 november in de Ziggo Dome Amsterdam. Jij bent erbij.
2: Fantastisch. Oh, helemaal geweldig. Echt enorm blij mee.
5: Je zingt ze allemaal mee. De beste hits uit de 80s en 90s.
1: De 80s en 90s top 1500.
5: Radio 10, 1225.

alle frustratie er maar uit, hè. Was duidelijk te horen. Maar ja, vind je het gek? Want voor een artiest is het dé ultieme nachtmerrie als je muziek wordt gestolen. Het overkwam ook Alanis Morissette, letterlijk. Ja, ze werd ooit op straat beroofd van haar tas. Daarin zat een kladblok waar ze na maanden zwoegen haar complete album Jagged Little Pill had uitgewerkt. En alles was dus in één klap weg. Dus moest ze noodgedwongen vanaf nul beginnen. Maar goed, ze zegt dat het uiteindelijk een nog rauwer en beter album is geworden. Nou, een van de grote hits daarop hoorde je net op 1224. You Oughta Know. Met zo meteen nog The Source, Kelly Staden, You Gotta Love. Eerst Paul McCartney en Stevie Wonder op 1234.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
2: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland, tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
4: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500.

0: yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek. Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies een mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo. Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal.
5: Kippie!
0: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
7: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
8: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook. Uit de meterkast.
7: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
7: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
11: Hey, ben je er weer?
12: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
11: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
12: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
11: Ja, lekker.
13: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt bijtstreek.
14: Oh, heerlijk hier, hè?
15: Ja, eindelijk even niks.
16: Dit is echt nice.
17: Hola, le pongo dos cervezas.
18: Hola, señor. Sí, twee bier.
16: Voor mij?
14: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
17: Por favor.
18: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
19: De tweede hit voor Rick Astley. Welke was dat ook alweer, joh? De opvolger van Never Gonna Give You Up. Nou, je gaat hem in ieder geval zo horen. En ook muziek van Celine Dion is onderweg. Ik zie de mondhoeken van Nicola omhoog gaan. Bij het horen van Celine Dion. Eerst het nieuws van 11 uur. Goedemorgen.
20: Eerst het nieuws, inderdaad. Goedemorgen. Oud-Kamervoorzitter Kadia Ariep had een akkefietje met het bestuur van de Tweede Kamer. Maar dat is bijgelegd. Er is een mediator aan de pas gekomen. En daardoor is de zaak nu klaar, schrijft Kamervoorzitter Tom van Kampen. Het botste tussen de Tweede Kamer en Ariep toen er onderzoek kwam naar haar gedrag. De Universiteit van Utrecht is vannacht beklad met rode verf en er zijn ook ramen ingegooid, meldt de regionale omroep. Er wordt nog niet meteen begonnen met opruimen en schoonmaken, omdat de politie nog onderzoek moet doen. Het is nog niet bekend wie het gedaan heeft. De burgemeester van Utrecht noemt het in elk geval een ongelooflijk laffe actie. Amerika en Iran hebben een voorlopig deal over een vredesakkoord en persbureau Bloomberg zegt te weten wat daarin staat. Een van de 14 punten gaat over de straat van Hormuz, die gelijk na ondertekening van het rapport open moet gaan. Verder trekt Amerika 300 miljard euro dollar uit om Iran weer op te bouwen. Ja, dat we ook eens een keertje goed nieuws willen brengen, let op. De prijzen aan de pomp gaan weer omlaag. Jazeker, dat komt dus omdat de olieprijzen verder dalen... na dat akkoord tussen de VS en Iran. De adviesprijs voor een litertje benzine ligt nu rond de 2,47. Diesel ongeveer 2,30. Maar dat betekent dat je het zo rond de 2 euro kunt krijgen. Een dieseltje bij een goedkopere pomp. En volgens kenners kan tanken de komende dagen nog iets goedkoper worden. Maar dan moet wel de olieprijs lekker laag blijven.
19: Kijk, dat is fijn, hè? Goed nieuws.
20: Goed, toch?
19: Ja, vind ik ja, dat. Ja, zeker. Ja.
20: En nog meer goed nieuws als je van lekker...

0: Weerhoud tenminste. In het noorden en midden regen. Maar later vandaag breekt de zon door. Het is 20 tot 25 graden.
1: Ja, toch nog een positief einde.
0: Ja joh.
1: Helemaal goed. Nicola, dankjewel. Flitsmeister, die komt met 5 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. De A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 11 minuten. A27 Utrecht-Gorkum voor Lexmond 22. En de langste te vinden op de A28 Hogeveen-Zwolle voor Zwolle-Noord door een vrachtwagen met pech. 50 minuten daar.
2: 80's en 90's top 1500. Dennis Verheugd.

0: 1500.
1: Ja, vanaf september hoef je maar 6 uurtjes te rijden om haar live te zien. Celine Dion. Daar staat ze namelijk 26 keer op het podium in Parijs. Ja, als je fan bent, dan hoef je daar natuurlijk geen twee keer over na te denken. Hè? Dan stap je gewoon de auto in. Moet je wel kaartjes voor haar concert hebben. Maar goed, kan je wel lekker meezingen. En zeker ook met Think Twice. Celine Dion op 1220. Goedemorgen, 10 over 11. Dennis Vreugd hier met het beste uit de jaren 80 en de 90. En de 80s en 90s top 1500. Ja, de 80s en de 90s. Dat waren de jaren waarin we de overstap maakten van een goed pak en een goud horloge naar spijkerbroeken met gaten erin en een te wijd t-shirt. Ja. Nou goed, de stijl veranderde wel, maar de muziek is ons eigenlijk altijd gelukkig bijgebleven. Met nu een liedje dat begon als een grap tussen twee geliefden. De vriendin van Brian May die had een kreet die ze vaker gebruikte als hij vroeg of ze nog koffie wilde, een stukje chocola of een nieuwe ketting. I want it all and I want it now. Nou, dat klinkt wel grappig toch, Brian? Wat als ik daar een track van maak? En de rest is geschiedenis. Je hoort Brian May samen met Queen op 1219. I want it.

Tijdens een bescheiden kusje worden er ongeveer tientallen miljoenen bacteriën overgedragen van de ene mond op de andere. Ga je voor de ouderwetse tongzoen, nou hou je vast, dan draag je zomaar 80 miljoen bacteriën over. En hoe langer die zoen wordt, hoe erger. Nou, dan geven we voort dan maar gewoon een box, hè? Dat is ook leuk. Je hoort de Tarkan met Simarik op 1218 en op 1217. Het winnende Songfestivalliedje uit 1980. Johnny Logan en What's Another Year.

0: meer dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is... Aldi.
6: Dat gaan we vieren.
5: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
7: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
8: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
5: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
6: Dat gaan we vieren.
5: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
13: Oranje. WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
14: Kippie.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: Nu met de Gamma Voordeelpas. Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
19: Goedemorgen!
20: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
21: 80's en 90's, top 1500.
22: Dennis Verheugd.

en er meteen achteraan. De 1214 in de lijst. To Deserve You van Bette Midler uit 1996. Ja, nu in deze hele fijne lijst een band met een probleem dat jij misschien ook wel herkent. Want had jij vroeger, of heb jij misschien nu wel, een lijst met namen voor een kindje dat op komst is? Een lijst die steeds korter en korter wordt, hè, tot er nog maar één naam overblijft. En die naam hou je natuurlijk voor jezelf. Maar dan, een week voor jouw uitgerekende datum komt het kind van je beste vriendin ter wereld. En wat denk je? Nou, die geeft haar kind precies die naam. Dat is balen, toch? Wat doe je dan? Hou je je vast aan die naam of kies je toch wat anders? Nou, gitarist Nile Rodgers en bassist Bernard Edwards die kunnen er dit wel een klein beetje over meepraten. Want na maanden kozen ze eindelijk hun nieuwe bandnaam, de Big Apple Band. En wat denk je? Een collega gaat er met die naam vandoor en scoort zelfs een bescheiden succesje. Dus wegnaam. Dus ja, ze moesten opnieuw naar de tekentafel met als resultaat eigenlijk een veel betere naam. Chic, dit is You Are Beautiful.

Nou, voordat Jeroen de lijst na 12 uur overneemt, heb ik er nog twee voor je. Met zometeen Touch Me There van Total Touch. Eerst een stukje nostalgie. Nu is deze hele lijst wel nostalgie, hè? Maar dit is toch wel het schoolvoorbeeld. Bruce Springsteen, die liep over straat, spotte daar toevallig een man die hij al meer dan 20 jaar niet meer had gezien.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
2: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
1: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
3: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
8: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk

0: special deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
4: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
5: Ik denk dat ze niet eens de groepsfase overleeft.
6: Wordt best lastig.
4: Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
7: We worden wel wereldkampioen.
8: Ja, tuurlijk.
4: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu

0: vind je bij Bol?
1: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
5: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
4: Hoe dan?
5: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Flatsie, dan gaan we zo meteen eens lekker door met onder andere Spice Girls 24/7, ook Kid Creole en de Coconuts. Maar eerst Nicola Ruis.
8: Goedemiddag. Nu Amerika steeds minder doet om Europa te beschermen, zie je dat veel Europese landen de gaten zelf opvullen. Dat zegt NAVO-chef Mark Rutte. Amerika haalt onder meer vliegtuigen en schepen uit Europa terug, waardoor er lege plekken in de verdediging komen. Maar sommige zijn volgens Rutte dus al afgedekt. De politie in Utrecht onderzoekt een vernieling bij de Universiteit Utrecht. Vannacht zijn ruiten ingegooid en is er een gebouw met rode verf beklad. Burgemeester Sharon Dijksma noemt het een ongelooflijk laffe actie, al is nog niet bekend wie erachter zit. De Universiteit Utrecht is al meerdere keren beklad door pro-Palestina-demonstranten. Het Louvre in Parijs is op. De directeur van het museum zegt dat het van binnen enorm verouderd is en dat er erg veel geld nodig is om dat aan te pakken. Het personeel probeert er nog het beste van te maken, maar ook daar is de rek uit volgens de directeur. Bij de grote kunstroof in oktober bleek al dat het museum in Parijs erg kwetsbaar was.
7: Museum is toch sowieso allemaal oude spullen?
8: Dus... Ja, maar waar het in staat, dat is de beveiliging en zo. Ja. Dus dat gaan ze fixen. De Tour de France gaat volgende maand van start en dat doen ze zonder Wout van Aert. De Belg raakte geblesseerd aan zijn elleboog door een val tijdens een training. De wond is ontstoken, waardoor hij een nacht in het ziekenhuis moest blijven. Van Aert is teleurgesteld, want de Tour is een van zijn belangrijkste doelen van het jaar, zegt hij. Radio 10 weer. Vanmiddag zonnig en droog, 20 tot 25 graden. Morgen gaan de temperaturen nog verder omhoog tot plaatselijke, hou je vast, 33 graden.
7: Oh, lekker man. Ja, wie zullen we daar hebben?
9: Saagmans, om de week op te delen.
7: Oh, ja. Zeg, wat vertraging. A12 Arnhem-Oberhausen. Voor Duitsland 15 minuten. A27.

0: Je was een beetje te vroeg, maar dat maakt niet uit, joh. Na maanden en maanden, nog eens maanden aan gesprekken, zijn de vijf dames er niet uitgekomen. Er komt geen reunie, dan weet je dat. Say You'll Be There van de Spice Girls op 1208. En de vorige keer Creole en de Coconuts met Annie, I'm Not Your Daddy. Nou, nu mag je. Kom maar.
1: Ja, nieuwe huizen, dames en heren.
0: Dankjewel, hè. Ja, het is de betere kant van de week natuurlijk. Die is aangebroken. Lekker, man. Met de 80's en 90's top 1500. Waarin we zo meteen naar Zambia afreizen. Je krijgt ook de tune van een legendarische sitcom. En de start van een glansrijke carrière daarmee meteen ook. En je hoort iemand die een hekel had aan doemdenken. Maar eerst een gevalletje op de juiste plek zijn op de juiste tijd. Michael Jackson schreef en produceerde deze track samen met zijn rechterhand Quincy Jones. Maar ja, hij miste wel een zangeres. En Michael had er wel een paar op het oog, maar toen die allemaal niet konden, wees hij naar de eerste de beste vrouw in de studio. Haar naam, Sheila Garrett. Je hoort er nu op 1207 I Just Can't Stop Loving You hierop.

0: Tuut.
1: Met?
0: De groetjes van Ruud.
1: Ja, Ruud van Rijen, voor alle duidelijkheid. Hij was de grote man achter 24/7. En deze Ruud ontdekte in een discotheek in het Brabantse Asten de pas 16-jarige Nance. Rappertje erbij, Stacy, en zo werd de succesvolle 90's act geboren. De arme Nance die reisde de hele wereld over en zat ze alleen in de kamertje s'avonds. Na het optreden ging de rest nog even feesten en zij was 16, 17 jaar oud. Ja, apart. Zit in een documentaire die ooit is op de NPO's verschenen. Dus daar moet je maar eens een keer naar kijken, dat is prachtig. Intens verhaal. Is in Love van 1206. Als je de krant openslaat, is het vooral slecht nieuws, hè. Ja, de aarde warmt op. Super El Niño, met als gevolg natuurrampen. De economie staat op instorten en de olie. De olie, oh mensen, de olie! Overal lees je doemscenario's. Het is altijd al zo geweest. Ook in de jaren 90. George Michael die werd er zo gek van dat hij er een nummer over schreef. Hoor je zometeen. Praying for Time komt erop. 1204 staat hij. Maar eerst de Pretenders. Don't get me wrong.

0: George Michael. Michael, daar was iets mee, toch? Erik?
1: Radio 10 presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies een mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
9: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
10: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
11: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
10: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
11: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
12: Tijd voor gesponsorde vacatures.
9: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
13: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
14: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
15: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
16: Ja, zo'n speelgoedkeyboardje kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
17: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
18: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op toei.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur.

0: hoorde je op 1202 en daarvoor nog de tune van een legendarische sitcom. We hebben het allemaal wel een keer zitten kijken, toch? The Fresh Prince of Bel-Air met Will Smith, die voor deze serie uitkwam, nul ervaring had als acteur. Werd op een feestje van Quincy Jones, daar heb je weer verrast met een script en de opdracht om de volgende dag maar eens even auditie te komen doen. En Will dacht, je hebt toch nog beters te doen, dus vooruit maar dan. En zo werd hij de superster. En je hoorde met Jochem to Bel-Air. Er zijn nog vele hits volgen natuurlijk. En ook heel veel films waarin hij te zien was. En van Bel-Air in Amerika gaan we naar...
1: Amerika!
0: In Limburg. Daar liggen de wortels van deze band op 1201.

0: Zo'n eentje van mijn eigen stemlijstje deze, hoor. Lekker. Billy Idol, Sweet 16. Ik zie mezelf nog zitten als tiener joch. Met mijn singeltje op een platenspelertje in mijn slaapkamer, die omgebouwd was tot discotheek. Ja. De buren vonden hem ook mooi. 6 huizen verder. Zometeen in de lijst de mooiste Prince-track ooit gemaakt, volgens Nicola Ruis. Welke is het?
1: Gold.
0: Gold. Gaan we die lekker draaien zometeen. En je zal maar meedoen aan de slimste mensen. Dan krijg je de vraag: wat weet je over Zambia?
1: Oh, ja, jij weet er wat over, volgens mij.
0: Ja, de Zambezi-rivier. Ja. Die ontspringt daar. En je hebt daar de Big Five.
1: Oh. Hè?
0: Ja, daar kun je gewoon heel veel wilde dieren zien. Het is ongeveer zo groot als Duitsland, Frankrijk en Zwitserland bij elkaar.
1: Oké. Okay.
0: Het ligt tussen Angola en Zimbabwe in.
1: Kijk.
0: En wat is nog een belangrijk feit? Oh ja, Rosella komt er vandaan. Everybody's free. 1199.

0: Typische 90's Top 1500.
1: Radio 10.
2: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
3: Honor the craving.
4: Domino's. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
6: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
7: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
9: Kippie.
10: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak.
13: Belisol. Minder betalen voor je autoverzekering.

0: €6 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroe.nl.
1: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
2: Praxis.
3: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
8: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
9: Dat gaan we vieren.
8: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
9: Dat gaan we vieren!
8: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
11: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
12: Zometeen hier muziek van onder andere Earth, Wind & Fire. En ook de Cardigans komen eraan. Maar eerst Nicola Ruijs met het laatste nieuws.
13: Goedemiddag. Het wordt warm en dat betekent dat het hitteplan weer van stal wordt gehaald. Dat gebeurt morgen. In het plan geeft het RIVM allerlei adviezen over wat je beter wel en beter niet kunt doen met het warme weer. Vooral ouderen en kinderen kunnen er last van hebben. Zij moeten bijvoorbeeld voldoende drinken. Baasjes van huisdieren moeten van het kabinet beter beschermd worden tegen de rekening van de dierenarts. Die kan nu soms enorm hoog zijn, vooral bij spoedgevallen of buiten kantooruren. Er moet vooral beter gecommuniceerd worden. Bijvoorbeeld met een prijslijst op de site en in de wachtkamer. Of door vooraf een realistische schatting te geven. Een Belg die 4 jaar geleden een groep carnavalsvierders doodreed in het zuiden van België, heeft 27 jaar cel gekregen. Hij jakkerde met 127 km per uur door het dorp om achter het stuur een filmpje te maken van zijn opgevoerde auto. Met meer dan 100 km raakte hij de carnavalsgroep. Daarbij vielen 7 doden en tientallen gewonden. En de Turkse tv-zender TRT heeft een ervaren voetbalcommentator geschorst na een pijnlijke fout op het WK voetbal. Bij de wedstrijd Iran-Nieuw-Zeeland haalde hij de twee ploegen door elkaar. Dat gebeurde doordat Iran in het wit speelde, wat normaal de kleur van Nieuw-Zeeland is. De man heeft zijn fout nog wel rechtgezet, maar het is toch nog even te laat gebleken. Het Radio Team weer. Vanmiddag is het zonnig en droog, 20 tot 25 graden. Ja, ik zei het net al, morgen gaan de temperaturen nog verder omhoog tot plaatselijk zelfs 33 graden.
12: Ja, moet ik hem al starten?
14: De Hitteplan Countdown staat op.
13: Wat is het? 12 uurtjes ongeveer?
12: 12 uurtjes? Oh, daar kunnen we de rekening mee houden, jongens. Ja. Even wat water. Ik zeg, de badkuip maar even vol laten lopen, voor de zekerheid. Maar als het water straks op is allemaal, dan kun je uit je badkuip drinken. Dat scheelt weer even, anders moet je in de pot.
13: Doe er maar lacherig over.
12: Ja. Zeg, 3 vertragingen. A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens, 5 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, 14. En de A73 Nijmegen-Maasbracht voor Rijkenvoort, 5.
15: 80's en 90's, top 1500.
16: Jeroen Nieuwenhuizen.
12: Earth, Wind & Fire.

96 en de vorige Earth with a Fire. Net jaren 80 nog, hè, dat dingetje. 1981 kwam je uit en Love Goes On. De 80s en de 90s, 2 weken lang. De tijd dat je nog echt voor de tv ging zitten om te kijken naar Dynasty. Cheers, Magnum P.I. of later Seinfeld, Baywatch, X-Files, dat soort dingen. En wat hoor je op de radio? Nou, dat vind je dus terug in deze lijst. Met zometeen een smeekbeden om een auto. Ook iemand die bedrogen wordt door zijn beste vriend. En je hoort wat heilig bootje Bono vindt van tv-predikanten. En ga nog op vakantie dit jaar. Nou, stop dan ook even dat gezelschapsspelletje in je koffer, hè. Toch? Ja. Dan doe je niet alleen. Nee, nee. 73% van de Nederlanders neemt altijd iets mee op vakantie. Catan, Monopoly, 30 Seconds. Dat zijn de populairste keuzes. Wat dacht je van Hitster? Als je daarvan houdt, dan weet je wat dit is. Heb je hem al? 1195.

True Colors. En dan zeg jij, hé, die heb ik toch gehoord in de lijst. Dat klopt, gisteren heeft Dennis die versie van Phil Collins gedraaid. En er is er trouwens nog eentje, die is van Justin. When I see your true colors shining through. Justin Timberlake, ja, die had er helaas niet zo'n succes mee. Maar natuurlijk wel met al die andere platen van hem. En je gaat hem nog horen uit de 90's als onderdeel van NSYNC zometeen. Ja. 80's en 90's tot 1500. Dat allemaal later in de lijst. Een man die met een zwabber naar de kapper ging en zei: zo wil ik het hebben. Begin maar. Het was een look die hij jarenlang heeft vol weten te houden. Totdat, zoals elke man weet, de vleespet onvermijdelijk er doorheen te zien werd. Het was Adam Duritz, de zanger van de Counting Crows. Die hoor je zo meteen met zijn band. Mr. Jones komt eraan, maar eerst nummer 1193. Modern Talking, you can win if you want.

0: huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
3: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro... bij Burger King.
4: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
6: Hebbes.
4: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: 18 plus, speelbewust.
8: Ja.
4: Echt serieus? Oh.

0: Sexy. Vind je bij Bol?
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
5: Domino's. Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
6: Kippie.
7: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
8: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
9: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
8: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,39. En een fles Carvan Zevitam siroop voor 3 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
13: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
12: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Pas je

0: anders doe.
1: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: 80's en 90's, top 1500.
3: Jeroen Nieuwenhuis.

de lijst. Natuurlijk hoort hij er ook bij. En de volgende hadden Summer, She Works Hard for the Money, The Queen of Disco. Tegenwoordig heb je ze nog steeds, hè, tv-predikanten. In de jaren 80 waren het er echt heel veel, vooral in Amerika. Ze beloofden je gezondheid, voorspoed en alles wat je hartje begeerde. Als je maar geloofde in de Heer, dan als je jouw gehele spaarpot gaf aan de kerk. Een slimme manier om de mensen uit te melken, want begeerden we niet allemaal een beter leven? Daarover maakte U2 deze hit, Desire, 1190.

prachtige cover van Teaspoon, Mercedes-Benz. Janis Joplin deed hem al in 1972 en die had hele garige Mercedes-Benz. Die had een Porsche en na haar dood op 27-jarige leeftijd is het ding geveild. Voor een luttele 2 miljoen ging hij naar een andere eigenaar. Zometeen een nummer van twee Amerikanen die in hun thuisland nooit de hitlijst wisten te halen. Alleen in België en bij ons in Nederland was het een groot succes. Fine Brown Frame komt eraan van Lou Rawls en Diana Reeves. Maar eerst een ander duo, Clarence Clemens, Jackson Browne, You're a Friend of Mine.

0: 80s en 90s top 1500.
1: Radio 10.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
4: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
5: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas.

0: vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl. We gaan.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
3: Ik denk dat ze niet eens de groepsfase overleven.
2: Wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
4: Worden wel wereldkampioen. Ja,
2: tuurlijk. Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
5: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Omdat je mijn favoriete papa bent.
8: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
9: Een snuggere meid? Een schoen.

0: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Hé, het licht doet het niet.
8: Ik heb geen bereik.
9: Hebben we nog wel water?
10: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
11: Het midden van de week, maar we zitten nog niet op het midden van de 80's en 90's tot 1500. 1185 hoor je zo naar het nieuws. En dat krijg je van Nicola Ruis.
12: Goedemiddag. Zoals verwacht heeft het Europees Parlement een plan goedgekeurd om afgewezen asielzoekers terug te sturen. 2/3 van de parlementsleden stemde voor. En dat betekent dat EU-landen buiten de grenzen van Europa centra mogen opzetten waar afgewezen asielzoekers op hun terugkeer moeten wachten. Nederland is een van de landen die dat wil. Er mag gewoon gevlogen blijven worden op Rotterdam en Eindhoven, ondanks dat de luchthavens geen natuurvergunning hebben. Er komt wel een limiet hoeveel stikstof ze mogen uitstoten, maar die is gelijk aan de regels die al golden. De regels gelden tot en met volgend jaar. Als er te veel wordt gevlogen, kunnen ze er boetes voor krijgen. FC Twente moet in de tweede voorronde van de Europa League naar Servië of Hongarije. Twente is gekoppeld aan de winnaar van, hou je vast, Vojvodina en Ferencváros. Dus ja, de twee ploegen spelen begin juli tegen elkaar in de eerste voorronde. En de wedstrijden van FC Twente zijn op 23 juni in Enschede en op 30 juli in Servië of Hongarije. En het KNMI waarschuwt nu al voor de hitte van de komende dagen. Het wordt niet alleen heet, maar ook erg benauwd. De nieuwe hittekrachtindex, hebben we ook al van het KNMI, komt deze week ook dan hoog uit op 8 of 9. Met andere woorden, het wordt onaangenaam en drukkend warm. Daarom geldt vanaf morgen voor het hele land code geel. En is het hitteplan van kracht.
11: Nou, lekker zeg.
12: Ja, dat we het maar even weten. Het weer, wat zal het worden? Nou, vanmiddag zonnig en droog, 20 tot 25 graden. En morgen wordt het heel erg heet, maximaal 33 graden.
11: Dankjewel.

Heaven van Phil Collins. Vanzelfsprekend op 1185 dan. En ik weet niet wat ze precies in die hogere sfeer heeft gebracht. Maar ik ga het zelf deze week proberen te bereiken met een paar Hollandse nieuwe. Voor de haringliefhebbers zonder ons, jawel, ze zijn er weer vanaf vandaag. Goedemiddag, Dier hier. Je bent aan de goede kant van je week beland. En daarbij mag ik weer een portie heerlijke hits uit onze top 1500... met alleen maar 80's en 90's voor je draaien. Zo hoor je straks Babyface met Stevie Wonder en de Bellstars komen eraan. En we spelen ook weer een rondje, is het 80's of is het 90's? Waarin je kans maakt op tickets van 10 voor de Michael Jackson Tribute Show. This is Michael. Zorg dat je de Radio 10 app op je telefoon hebt staan als je zo mee wil spelen. Dat is wel zo makkelijk. Een zanger die bijna met pensioen mag, als de leeftijd in de tussentijd niet verhoogd wordt natuurlijk. En een hit geïnspireerd op de zaak van O.J. Simpson. Dat was die beroemde Amerika voetbalspeler die zijn vriendin zou hebben vermoord. Maar eerst de wolven hier op Radio 10, oftewel Los Lobos. Zij verzorgde in 1987 de soundtrack van de film La Bamba en scoorde ook de gelijknamige hit. En die hoor je nu op 1183.

Maurice en Tom. Oh, waterloop in de mond eerlijk gezegd. Dit was 1182 in de ethische Nighties Top 1500. Everything I Own van Boy George. Was een cover van een liedje van de band Brad. En zijn eerste solo-hit na Culture Club. Afgelopen weekend vierde hij zijn 65ste verjaardag. En nog heel even kan hij gaan rentenieren. Hè? Al denk ik dat hij dat nu al kan over. In 1994 en 1995 is Amerika in de ban van O.J. Simpson. Hij was een populaire American voetbalspeler en acteur die werd verdacht van de moord op zijn vriendin Nicole Simpson Brown. Het begon al met een politieachtervolging door de straten van Los Angeles, waarvoor tv-programma's werden onderbroken en waarbij tientallen miljoenen Amerikanen op het puntje van hun stoel zaten. En toen moest de rechtszaak van de eeuw nog beginnen. Een mediaspectakel dat live op televisie werd uitgezonden en eindigde met een vrijspraak. Voor Babyface was het aanleiding voor een liedje over huiselijk geweld en hij vond een gelijkgestemde in Stevie Wonder. Die stemde ook maar gelijk zijn mondharmonica. En dat hoor je zo allemaal op nummer 1180. Daar staat namelijk How Come, How Long. Maar dit zijn eerst op 1181 de Bell Stars met Sign of the Times.

0: Radio 10 presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
4: Praxis.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Smoland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
5: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
8: Oh, wat een goal!
9: Goal?
10: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: AWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
11: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
12: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
14: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AHA kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AHA verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AHA borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Lekkere van Albert Heijn.
16: Ja, je scheerapparaat kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
17: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
18: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
19: Honor the craving.
20: Domino's.
21: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
4: Edwin Dier.

0: daarvoor Olivia Newton-John en ELO met Xanadu op 1179. En de 80's en 90's top 1500.
1: Is het 80's of 90's?
0: Tickets van 10 voor de Michael Jackson tribute. This is Michael, nu te winnen als je wilt. Dit is je kans. Je hoort zo'n fragment, bijvoorbeeld uit het nieuws, een tv-programma, een film of iets anders dat typisch 80's of 90's is. Maar welke van de twee decennia? Dat wil ik van jou horen. Heb je antwoord dan naar de studio in de Radio 10 app als je denkt te weten. En als je straks in de uitzending komt, ben jij de gelukkige.
1: Is het 80's of 90's?
2: De Britse prinses Diana is om het leven gekomen.
3: They liked her, they loved her. She was the people's princess. And that's how she will stay, how she will remain.
1: Is het 80's of 90's?
0: Nou, niet aarzelen, gewoon insturen. Het eerste dat je kan gebeuren is dat je niet wint. Ik geef je een beetje bedenktijd, want Foreigner staat zo dadelijk voor je klaar. Maar eerst het zeer succesvolle hobbyproject van Genesis-gitarist Mike Rutherford. Die moest wat wanneer Phil Collins weer eens op de solo-tour ging. Dus richtte hij zijn eigen bandje op.

0: Goedemiddag, Sandra.
1: Hey, goedemiddag.
0: Heb je het al warm?
1: Ik heb het echt al warm.
0: Komt ook door het spelletje, hè?
1: Natuurlijk.
0: Ja, zullen we nog een keertje naar de opgave luisteren?
1: Zullen we doen?
0: Ja, komt hij nog een keer.
2: Is het 80s of 90s?
3: De Britse prinses Diana is om het leven gekomen.
4: They liked her, they loved her. She was the people's princess. And that's how she will stay, how she will remain.
2: Is het 80s of 90s?
0: Nou, je mag het zeggen. Kwam dit uit de jaren 90 of de jaren 80?
1: De jaren 90.
0: Weet je het zeker?
1: Ja, mijn moeder zei het, dus het zal.
0: Als je moeder het zegt, ja, dan is het inderdaad goed. Waar, ja, het klopt helemaal inderdaad. De dood van Diana, Princess of Wales, op 31 augustus 1997. Het was dus echt zo. En jij bent de gelukkige winnares van 2 tickets van 10 voor This Is Michael daarmee. Ja,
1: super gaaf, super gaaf.
0: Nou, heb je nou niet gewonnen, niet getreurd. Hè? Er komen nog genoeg kansen tijdens de ethische naties tot 1500. Dus blijf luisteren en hou je telefoon in de aanslag. Laidback komt eraan met Sunshine Reggae na Madonna. Dit is Crazy For You. Op 1175.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10. Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja.
4: Serieus?
3: Wat een geld.
5: 18.000. Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
1: Ook bij Plus. Plus spare ribs, 500 gram, 3,99. We doen met je mee, Plus.
7: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo.
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks bo.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie, olifant.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
11: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
3: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
4: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op Hema.nl.
5: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
6: Een ijskoffie voor mevrouw.
5: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
7: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido. Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
3: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Het laatste deel van je werkdag is begonnen met zo Diana Ross bij de kringloop in de 80's en 90's top 1500. Nu eerst het nieuws en Martijn Nijhuis.
6: De kapitein van de snelboot die bijna 4 jaar geleden op een watertaxi botste op de Waddenzee is door het Hof vrijgesproken. Van de rechter had hij eerder 240 uur werkstraf gekregen omdat hij te hard gevaren had. De kapitein was dus in beroep gegaan en het Hof vindt dat er geen bewijs is dat hij onvoorzichtig is geweest. Bij de aanvaring vielen 4 doden... en raakte 3 mensen gewond. Het wordt puffer de komende dagen, want we krijgen onaangenaam benauwd warm weer. In het hele land, behalve op de Wadden, waarschuwt het KNMI daarvoor met code geel. Niet alleen ouderen en zieke mensen kunnen daardoor in de problemen komen. Je moet ook aan je huisdieren denken. Die kunnen ook snel last krijgen van de hitte. De rechter heeft 2 studenten veroordeeld die een medestudent hadden mishandeld. Het slachtoffer komt uit Egypte. Kreeg ook allerlei discriminerende opmerkingen naar zijn hoofd geslingerd. Het gebeurde eind vorig jaar bij een borrel in Amsterdam. De studenten hoeven niet de gevangenis in, maar moeten wel een taakstraf doen. Inwoners van Griekenland kunnen vanaf nu naar een website met de prijzen van de supermarkten. Ze kunnen daar dan precies zien waar een artikel het goedkoopst is. De site is op poten gezet door de Griekse regering. Die wil de bevolking zo een handje helpen. Omdat alles zo duur is geworden door de hoge inflatie.
5: Nou, sympathiek.
6: Ja, ook wel iets voor ons misschien. Radio 10 weerperiode met regen, maar ook zon. In het midden en zuiden is het nu 22 tot 25 graden. In het noorden blijft het langer bewolkt, is het nu zo'n 20 graden. Morgen 27 in het noorden tot 33 graden in het zuiden. In de loop van de dag wel kans op onweersbuien.
5: Oepo. Dankjewel Martijn. Joep. De files dan, 11 stuks, worden er gemeld vanaf de Nederlandse wegen. En de 3 langste vind je op de A15, Gorkum richting Ridderkerk, voor Alblasserdam, 20 minuten. A16, Breda, Rotterdam voor Dordrecht Centrum, daar ben je 17 minuten langer onderweg. En als laatste de A59, Noordhoek richting het Hellegatsplein. Voor het knooppunt in het Hellegatsplein, 13 minuten.
7: 80's en 90's, top 1500.
5: Maar kom je weg, zo dadelijk, na Diana Ross. Dit is 1173, My Old Piano.

zingen ze helemaal niet. My Old Piano van Diana Ross hoorde je daarvoor op 1173. En ik denk dat zij zo blij is dat er in de 80's en 90's nog geen social media was. Ze begingen in 1994 namelijk een klein blundertje. En dat was zeker een meme geworden en helemaal viral gegaan. Het was 1994 en toen was het WK voetbal ook in Amerika. En toen nam Diana tijdens de openingsceremonie een penalty. En ze hadden toen bedacht dat het leuk zou zijn om te doen alsof ze hem heel hard zou inschieten en dat de goal dan door midden zou breken. Maar ze schoot hem meters naast. Maar de goal die brak alsnog in tweeën. Echt heel gênant was dat. Of zoals Chantal Jansen zou zeggen, wat kan ze zingen, hè, die meid? Nog 10 dagen de grootste hits uit de jaren 80 en 90 op Radio 10. Wat een feestje. En het wordt hartstikke warm. In de jaren 80 kreeg men het warm van Samantha Fox. Je hoort er zo met Nothing's Gonna Stop Me Now. Maar eerst John Wade, de zanger van de Babies. En toen die in 1981 uit elkaar gingen, durfde hij het aan om solo te gaan. Met Missing You op 11.

0: 80 was dat. We gaan zo naar het moment dat rock en hip-hop elkaar vonden, ergens in de jaren 80. En je hoort een zangeres met stotter, behalve als ze zingt.
1: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies een mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
6: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: De kippiepan en plank, die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
3: Kippie.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
12: Deze week met Praxis Plus, een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
13: Praxis.
14: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
15: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
16: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
15: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
17: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
18: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor €0,89. Lidl, official fresh partner van Team NL.
19: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
18: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
21: 80s en 90s, top 1500. Edwin.

op 1166 met Walk This Way. Het origineel van Aerosmith komt uit 1975. En deze hip-hop crossover met Run DMC komt 11 jaar later uit 1986. En volgens mij wordt het nooit oud, dit liedje. Gaat nooit vervelen, hè?

0: artiest voor je. Zingen voelde als een bevrijding, want dan kon ze zich eindelijk zonder aarzelen uitdrukken. 80's and 90's, top 1500. Carly Simon.
1: Radio 10. 1165.

80's en 90's tijdscapsule. Gijs heeft ook een podcast hierover gemaakt. Die heet Wat een Tijd. Ga naar radio10.nl om bij de podcast te komen en voor meer informatie natuurlijk. En voordat Gijs zo verder gaat, heb ik nog twee artiesten voor je die ook nog eens goede vrienden waren. Whitney Houston en Lionel Richie heb ik het over. Ze hebben nooit samen een duet opgenomen, maar wel een keer in dezelfde film gespeeld. The Preacher's Wife. Whitney had toen naast Denzel Washington een van de hoofdrollen en Lionel Richie speelde een klein rolletje. Hij mag in de film verklappen dat het personage van Whitney toevallig heel goed kan zingen. Lionel hoor je zo met Running With The Night. Nou, Whitney, die inderdaad heel goed kan zingen. Dit is It's Not Right, But It's Okay op 1163.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10. Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
8: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
10: Win naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is... Aldi.
11: Dat gaan we vieren.
10: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
11: Dat gaan we vieren.
10: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
14: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
15: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
18: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
19: Domino's. Zie je nou wel, ze ruikt me.
20: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deoleen antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
21: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie.

0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
1: Ja, goedemiddag. Het is 4 uur geweest. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, ook goedemiddag.
2: Goedemiddag Gijs. Op de N36 bij Almelo zijn 2 vrachtwagens frontaal op elkaar gebotst. Daarbij zijn zeker 2 truckers gewond geraakt. Die zijn naar het ziekenhuis gebracht. De weg is helemaal gesloten om de wrakken te kunnen wegslepen. Vrijdag was er ook al een ongeluk op die weg bij Almelo. Daarbij viel toen een dode en een zwaar gewonde. Kapitein van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk op de Waddenzee is in hoger beroep vrijgesproken, wegens gebrek aan bewijs. De rechtbank vond hem eerder wel schuldig. De boot botste bijna 4 jaar geleden op een watertaxi. 4 mensen kwamen om. Het lichaam van een jongen van 12 is nooit teruggevonden. Justitie wil een man uit Schiedam ruim 5 jaar de gevangenis in hebben voor betrokkenheid bij de invoer van coke. Hij werkte als planner bij een containerbedrijf en zou criminele informatie hebben gegeven. Die konden daardoor duizenden kilo's coke binnensmokkelen via de Rotterdamse haven. Door een deal met justitie is de eis lager dan normaal. En het bedrijf achter het afslankmiddel Ozempic is gehackt.
1: Oh.
2: Ja, de daders hebben een vracht aan informatie gestolen en dreigen die te verkopen aan de concurrentie. Ze vragen los geld om dat te voorkomen. Nou, dan wordt die portemonnee ook dunner. $25 miljoen vragen ze.
1: Zo.
2: Het is niet duidelijk of het bedrijf achter Ozempic ingaat op die eis van de hackers en het losgeld dus betaalt.
1: Maar wat zou de informatie dan zijn? Zo van, jij was vroeger dik en dat ben je nu niet meer. Of, en dat weten wij.
2: Of de precieze werking van het middel. Dat zou ook nog kunnen.
1: Want dat is, dan ga
2: andere
1: je meer,
2: werken net weer iets anders.
1: Ja, maar dan ga je meer dan 25 miljoen vragen natuurlijk. Want dit is wereldwijd 1 groot succes. Dus
2: mooi
1: dan,
2: hoe jij nu al zo denkt.
1: Ja, nee, natuurlijk. Het is een beetje zakelijk, denk ik.
2: Ja, het Radio 10 weer. Vanavond klaart het verderop. Het blijft nog lang aangenaam. Morgen schijnt de zon flink. Het is een stuk warmer. 25 graden in Friesland.
1: Mm-hmm.
2: Tot, hou je vast, 33 graden in Brabant en Limburg. Daarom geldt de code geel. In de avond wel misschien een onweersbui.
1: Ja, zou je een eitje kunnen bakken op de voorkant van je auto? Dat zou wel lekker zijn.
2: Ja.
1: Nou ja, goed. Weet je, laten we niet klagen. Want we zitten al een tijdje op dit weer te wachten.
2: Ja, joh.
1: En het stond in mijn bolletje. Dus wat is dat is gewoon. Martijn, kun je ons ook meteen eventjes op de hoogte brengen? Waar heb je er staan in Nederland?
2: Ik sta er toch. 31 vertraging nu op de snelwegen. De 3 langste staan op de A2. Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. Daardoor ben je al zo'n 40 minuten extra onderweg daar. Op de A12, Oude Rijn richting Arnhem, staat het vast tussen Nieuwegein en Houten Oost, 5 kilometer. Zo'n 20 minuten extra reistijd. En op de A15 ben je 35 minuten lang onderweg. Dus je rijdt van Ridderkerk richting Oostvoorne tussen Briele en Oostvoorne.
1: Ja, dat is heel vervelend. Nou, kom veilig thuis. Wij blijven sowieso lekker bij je, want we gaan nog door met... Nee, het is een Nighties Top 1500 tot 7 uur sowieso vanavond. En ik heb zoveel lekkere muziek voor je. En ik moet jullie bedanken, want jullie hebben het zelf samengesteld.
3: 80's en 90's Top 1500. Gijs Staverman.
1: Met Suck Something Happens Parachute. Maar eerst Eternal en B.B. Winans.
3: Radio 10. 1161.

allebei niet zo heel verstandig. Take a parachute and jump. En dan een vliegtuig instappen. Maar ook sommige maatschappijen die hebben dus A Cast Away met Tom Hanks.

0: vanwege de titel. Want in 1991 was Groot-Brittannië betrokken bij de Golfoorlog. En daardoor werd extra kritisch gekeken naar muziek die ook maar enigszins met oorlog zouden kunnen worden geassocieerd. Het woord parachute deed volgens de BBC te veel denken aan parachutisten en militaire operaties. En daardoor werd dat nummer ook tijdelijk niet op de radio gedraaid. Nou, bij ons wel, want jullie hebben hem wel kunnen vinden. Hij staat op 1160 in de 80's en 90's. Top 1500. Eternal en BB Winans hoorde je daarvoor op 1161. Nou, wees welkom tot vanavond 7 uur. De grootste hits uit de jaren 80 en 90. En jullie hebben het zelf samengesteld. En daar zijn we heel blij mee. En Martijn, heb je de docu-serie van Kylie Minogue al gezien?
1: Nee.
0: Nou, die is uit. Hij staat op Netflix. Hij is driedelig. En laat zien hoe Kylie Minogue uitgroeit van soapster in Neighbors tot een van de grootste pop-iconen ter wereld. Aan de hand van privébeelden, foto's uit haar eigen archief en nieuwe interviews blikt ze terug op haar carrière. Haar relatie met Michael Hutchins, je weet wel, de zanger van INXS. En haar gevecht tegen kanker, de druk van roem en persoonlijke tegenslagen. Als je even geen zin meer hebt in het WK, is dit absoluut een aanrader. En ze staat ook genoteerd.
2: 1159.
0: Met dit nummer.

0: 80 en 90. We hebben er een hele lijst van gemaakt. Dat doen wij de top 1500 van de 80's en 90's. En je hoort hem hier op Radio 10 deze hele week. En volgende week ook nog. Dat is ook hartstikke fijn. Het is voor Veers en Advice for the Young and Hard. Hoorde je net op 1158 en 1157. De Gap Band. Ja, dat is niet zomaar een bandnaam. Gap staat voor Greenwood, Archer en Pine. Dat zijn drie straten in de Greenwood-wijk van Tulsa, Oklahoma. Dat is de wijk waar de broertjes opgroeiden. Die wijk stond ooit bekend als Black Wall Street. En van de meest succesvolle Afro-Amerikaanse gemeenschappen van de Verenigde Staten. Maar in 1921 sloeg het noodlot toe. Na een conflict tussen een zwarte tiener en een witte vrouw brak een gewelddadige racistische aanval uit. En witte inwoners die trokken de wijken binnen, staken huizen en bedrijven in brand en doden naar schatting honderden mensen. Duizenden bewoners raakten alles kwijt. Met hun bandnaam brachten de broers Wilson een eerbetoon aan die wijk en hun of haar bijzondere geschiedenis. The Gap Band and Say Oops Upside Your Head staat dit jaar op nummer 1157. We gaan zo door met de lijst. Maar eerst even vragen aan Martijn, wat zit er zo in het nieuws?
1: Nou, bij Feyenoord komt Giovanni van Bronckhorst terug. Ja, je verwacht het niet. En veel dingen die je in de jaren 80 en 90 leerde op school, zijn inmiddels achterhaald. Je hebt dus allemaal dingen geleerd die helemaal niet klopten.
0: Oké.
1: Welke dingen dat zijn, dat wil je natuurlijk graag weten.
0: Ik wil graag dat spelletje spelen zo met je.
1: Yes.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf 299 euro per maand. En krijg je 50 euro korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
5: Een ijskoffie voor mevrouw.
4: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. Twee blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
6: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
8: Kom ook tijdens het WK naar Kippie. En score.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Omdat je mijn favoriete papa bent.
4: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
5: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
6: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
7: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
3: Ja, goedemiddag. Vanavond steeds meer opklaringen. Vannacht zo'n 15 graden. Morgen flink wat zon. 15 graden in Friesland tot 33 graden in het zuiden van het land. En waar staan de files? Dat weet Martijn van der Mannen. Goedemiddag, waar staan ze?
4: Nou, op verschillende plaatsen. 44 vertragingen nu al en files op de snelwegen. Daar 4 onder andere, Den Haag richting Rotterdam, tussen Plaspoepolder en het Gaga-aquaduct. 6 kilometer file, zo'n 25 minuten extra reistijd. Ook een klein half uurtje op de A12, Oude Rijn richting Arnhem, tussen Nieuwegein en Houten-Oost, de parallelbaan. De grootste problemen op de A15, Ridderkerken richting Oosten-Voorne, tussen de Thomassentunnel en Havens. Er is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd, waardoor de afrit is afgesloten. Daardoor is de extra reistijd nu al 1 uur en 1 kwartier. En dat loopt nog verder op.
3: Nou, heel veel sterkte ook als je iets met dat ongeluk te maken hebt. Kom veilig thuis, hè, en dan duurt het maar wat langer. Maar wij blijven in ieder geval lekker bij je. We gaan zo verder met de 80's en 90's. Top 1500 hier op Radio 10. Wat zit erin? Rubberen Robbie.
4: Oh.
3: Ja, iets van Rubberen Robbie. Maar dat heeft dan een link met iets anders. Iets Nederlands. Heb ik je aandacht?
4: Ja, goed.
3: Nou, ik ga het je zo vertellen, maar eerst het nieuws. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Gijs. Op een provinciale weg bij Almelo was vrijdag een dodelijk ongeluk. En vanmiddag was het opnieuw raak op die weg. Dit keer vielen er alleen gewonden 2 truckers die frontaal op elkaar botsten. Palestijnse actiegroep zit achter de vernielingen aan een gebouw van de universiteit in Utrecht vannacht. Ze hebben de vernielingen gefilmd en de beelden op Instagram gezet. Ze schrijven: we gaan door totdat Palestina bevrijd is. Het is nu zeker dat Giovanni van Bronckhorst komt terug als trainer bij Feyenoord. De club heeft dat net bevestigd. Hij heeft voor 2 jaar getekend met een optie op een 3e jaar. Sipke Hulshoff wordt zijn assistent.
3: Want Robin van Persie, ik zei altijd Robin van Persie, hè? Maar het is Persie. Die komt nu weer terug. Die gaat geen...
4: Nou, of iemand terugkomt, dat weet je nooit. Ik dacht ook dat jij zou stoppen bij de Radio Gijs. Ja,
3: dat is waar. Je, ja. Maar dat hoopten mensen al 20 jaar geleden. Maar ja, dat is nog niet gebeurd. Maar wat vind jij ervan? Jij voetbalmaniak? Rick van de redactie, daar heb je
5: het
3: even over.
5: Laat het lekker gebeuren.
3: Laat het lekker gebeuren. Goed. Nou, dat vind ik ook goed. Oké.
4: Okay, mild. Ja, god. Ja, zeg Gijs, ik zat vannacht weer eens veel te lang te scrollen op TikTok. Dat is alles niet, hè. En, toen kwam
3: je hebt slecht geslapen vannacht.
4: Ik heb slecht geslapen, ja. Okay. Maar goed, handig. Toen kwam ik terecht bij een Amerikaan op TikTok. Die iets heel mafs vertelde.
3: Ja.
4: Er is een website waar je kunt invullen wanneer jij op de basisschool of de middelbare school zat. En dan krijg je een hele lijst met dingen die je toen hebt geleerd, maar die intussen allemaal zijn achterhaald.
3: Oh.
4: Ja, bijvoorbeeld over de bliksem.
6: Lightning never strikes twice. It does.
4: Ja, de bliksem kan dus echt wel 2 keer ergens inslaan.
3: Dat heb ik niet op zitten letten, want dat heb ik nooit geleerd, hoor.
4: Nee, dat verbaast me niks. Dan ben ik disjockey geworden. Er was ook altijd iets, zo'n dingetje over de tanden van president Washington.
6: George Washington had wooden teeth.
4: Ja, is helemaal niet zo.
3: Heb ik ook nog nooit geleerd op school.
4: Ik wel.
3: Serieus? Het is die houten tanden heeft?
4: Ja, het was een nog vieser verhaal.
3: Oh.
4: Het waren gewoon tanden van dode mensen.
3: Echt?
4: Ja.
3: Had hij dat serieus?
4: Ja, serieus. En het zag er heel mooi uit. Ja, dat kan natuurlijk ook. Even een kort quizje met dingen die in de jaren 80 en 90 leerden op school.
3: Mogen wij alle 2 meedoen?
4: Zeker.
3: Ik weet niet.
4: Jullie zaten natuurlijk in heel andere decennia of eeuwen op school. Maar goed, kloppen ze nog. Je gebruikt maar 10% van je hersenen.
3: Dat klopt.
5: Dat klopt vast niet.
4: Klopt niet. We gebruiken bijna alle delen van ons hersenen en veel meer dan 10%.
3: Oh.
4: De tong heeft aparte smaakzones. Zoet voorop, bitter achterop enzovoort.
3: Ja, dat klopt wel.
4: Klopt helemaal niet.
3: Dat klopt ook niet.
4: Haaien zijn ouder dan dinosauriërs.
3: Ja, dat klopt.
5: Ik ga niet aan alles twijfelen.
4: Hij heeft Gijs een goed punt. Ja. Want dat klopt zeker. Oh. Christoffel Columbus ontdekte Amerika.
5: Nee.
4: Er woonden al miljoenen mensen. De Vikingen waren sowieso eerder. Oké, nog een paar. Honing bederf nooit.
5: Echt wel.
7: Nee, dat bederft niet.
4: Dat
5: is gelul. Maar dat heeft niks met school te maken. Dat heb ik nog niet zo lang geleden geleerd.
4: Moet je niet in de magnetron gooien.
5: Mijn vriendin heeft dat verteld. Ja. Sherry zei dat.
8: Hoe kan het dan dat als ik een... Sorry, dit wijkt enorm af. Maar dat ik een potje honing heb en dat het dan op een gegeven moment... na een paar maanden is het gewoon een soort baksteen.
5: Ja, maar dat komt omdat je bij een verkeerde leverancier hebt
4: gekocht. Ja, dat denk ik ook.
5: Je moet even bij een goede winkel moet je het kopen.
4: In Egyptische graven is gewoon honing gevonden die al duizenden jaren oud is... en die je nog steeds kan eten.
5: Kunnen zou je tegen.
8: Ze mogen wel eens bellen.
5: Nog eentje, Martijn.
4: Gijs Staverman is nu bijna 1,98 meter.
5: Ja, dat stond in de geschiedenis. Dat is vastbaar.
4: Maar wat denk je?
9: Dat klopt dus niet. 1500. Gijs Staverman.
5: Hoe lang ben ik dan?
4: 1,96.
9: Radio 10. 1156.
4: Het is namelijk middag en dan heb je natuurlijk zwerven schrijven.
5: Ja, je hebt helemaal gelijk. Ja. Oké, nou, ik ga me even weer wat langer maken. En dan ben ik wel weer 1,98 meter. Staat in ieder geval wel in mijn paspoort. Straks, hou!

Achter beide nummers zit hetzelfde team. Achter de schermen werkten dezelfde producers en muzikanten mee aan de hits. En ze hebben nog meer hits op hun naam staan. Waaronder Een Beetje Verliefd van André Hazes. Rubber Robbie draaien we niet. André Hazes draaien we ook niet. Maar Tower wel op 1154 en See You Tonight.

als je No Mercy op de radio hoorde. When I Die op 1153. En dat is overigens niet het origineel van No Mercy. Nee, andere mensen hebben het origineel gemaakt. Ja, nou, ik zal het wel even laten horen.

0: staan. En zeker tot 7 uur vanavond. De 80's en 90's top 1500 hier op Radio 10. En Marco Borsato staat er ook in op 1152. En nee, je hoeft niet naar huis vannacht. Straks hebben we het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Nou, twee verdachten van de explosie in Amsterdam-Osdorp blijven langer in voorarrest. Mm-hmm. En Donald Trump zegt dat niemand anders dan hij een deal met Iran had kunnen sluiten. Want, zegt hij... Ja, precies. Die Iraniërs die vinden president Obama een stomme klootzak.
0: En waarom is dat dan?
1: Ja, dat zegt Trump. Hoi zo.
0: Oké.
2: Zometeen op Radio 10. I need love.

0: 80s en 90s top 1500.
1: Radio 10.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
4: Brussel-Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AHA kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AHA verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AHA borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Lekkere van Albert Heijn.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
9: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
8: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
11: Samen delen we Oranje.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
13: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat: een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
14: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
15: Ik denk dat ze niet eens de groepsfase
14: dat wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
16: We worden wel wereldkampioen. Ja, tuurlijk.
14: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
17: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
18: Nu met Club Karwei, 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
19: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je

0: Oranje. Daarom deze week alle Oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op Hema.nl.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Goedemiddag, inmiddels alweer 1 minuut over 5. Het gaat supersnel. Hoog tijd voor het Radio 10 Nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
3: Goedemiddag Gijs. De rechter heeft het voorarrest verlengd van twee verdachten van de verwoestende explosie in Amsterdam-Osdorp. Donderdagnacht was dat. 7 mensen raakten gewond. Zij zaten daar ook bij. Eén zou een been en een arm kwijt zijn en ligt op de intensive care. Oekraïne krijgt opnieuw wapensteun van Nederland. Gaat dit keer om een bedrag van €500 miljard. De helft van het geld is bedoeld om drones mee te kopen. Van de andere helft worden onder meer raketten en luchtafweer gekocht. Een absurd gezicht in Den Haag vanochtend vroeg. In de Hofvijver bij de Tweede Kamer dreven allemaal opgestoken middelvingers. Gemaakt van piepschuim en een meter hoog. Het was een actie van FNV Young and United, de jongerenorganisatie van die vakbond. Die is kwaad omdat het kabinet flink wil bezuinigen op de sociale zekerheid.
4: Juist jongeren die al in een heel onzekere situatie zitten, die geen huis kunnen betalen, juist die worden nu extra hard geraakt door deze maatregelen. Dus wij dachten, weet je, we zijn daar zo boos over als jongeren van de vakbond, dat we denken, wij geven die middelvinger maar terug aan het kabinet.
3: Ja, jongeren worden vaak als eerste ontslagen, zegt de vakbond. Bijvoorbeeld als ze ouder worden en dus geen minimum jeugdloon meer kunnen krijgen. En ze hebben straks veel minder WW.
4: Het kabinet zegt nu eigenlijk, we gaan ervoor zorgen dat jongeren dat nog maar half zo snel opbouwen. Dus dat betekent dat je straks na 8 jaar werken nog steeds maar 4 maanden aan recht daarop hebt. Terwijl je ondertussen dus wel nog steeds evenveel geld inlegt, ook elke maand op je loonstrookje.
3: Ja, het torentje kijkt uit op de Hofvijver, dus premier Jette kon vanochtend niet om die opgestoken middelvingers heen. En president Trump zegt dat niemand zo'n goede deal met Iran had kunnen sluiten als hij nu heeft gedaan.
2: Och.
3: Ja, president Obama probeerde de Iraniërs gewoon om te kopen, zegt Trump.
5: Obama gave him $1.7 billion in cash into a Boeing 757 and flew it into Iran.
3: Ja, en de Iraniërs die moesten keihard lachen om dat vliegtuig vol met geld, zegt Trump.
5: And you know what the Iranians did? They laughed at Obama and they said he's a stupid son of a bitch. Oké, thank you very much, everybody.
3: Ja, tot zover.
2: Tot zover de persconferentie.
3: Ja, Iraniërs vonden Obama dus een stomme klootzak, als we Trump moeten geloven. En hij zei erbij, ik zou zelf dus nooit iemand omkopen.
2: Ja, dat is wel fijn. Dat vind ik ook wel eerlijk. Ja. Toch, dat hij dat openlijk toegeeft.
3: Waken van betrouwbaarheid. Ja, het radioteam weer. Vanavond steeds meer opklaringen en nog lang aangenaam. Morgen flink wat zon en veel warmer. 25 graden in Friesland tot 33 graden in het zuiden. Morgenavond plaatselijk een onweersbui.
2: Ja. Dan kan het er hard aan toe gaan, hè? Dus daar moeten we wel een beetje voor uitkijken. Nu er toch zit, kun je ons ook even informeren over waar het allemaal stilstaat in Nederland?
3: Jazeker. Op dit moment 37 files en vertraging op de snelwegen. De 3 langste staan op de A2. Zin-Giels-Gestel en richting knooppunt Empel. Tussen Zin-Giels-Gestel en Empel op de hoofdrijbaan. 4 kilometer, 33 minuten extra reistijd. De A12 voor Oude Rijn richting Arnhem. Tussen Nieuwegein en Houten-Oost staat een auto met pech. 35 minuten ben je daardoor langer onderweg. En nog steeds grote problemen op de A15, Ridderkerk richting Oostvoorne. Tussen Rozenburg Centrum en de Veerpont is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Daardoor is die hele afrit dicht en ben je inmiddels meer dan een uur langer onderweg.
2: Oké, nou dan ben je maar eens langer onderweg. Zorg dat je veilig thuis komt. Wij blijven sowieso lekker bij je. We gaan zo muziek draaien aan de musical Chess. Murray Head en One Night in Bangkok.
6: 80's en 90's, top 1500.
2: Gijs
7: Staverman.
2: En straks ook LL Cool J, I Need Love. Marius Roxette.
7: Radio 10. 1151. Hello.

0: Sommige mensen die denken van, ja, heeft deze man nog muziek gemaakt? Hij was toch politieagent in zo'n geweldige serie?
1: De 80s en 90s Top 1500.
0: Daar kennen dan heel veel jongere mensen hem weer van. Maar LL Cool J, het is de artiestennaam van James Todd Smith. Het naam LL Cool J is de afkorting voor Ladies Love Cool James. En ik dacht echt dat hij iets van Lionel heette of zo is. Omdat hij, nee hoor, het is Ladies Love Cool James. Hij bedacht de artiestennaam toen hij nog maar 14 jaar oud was. En dan snap ik het wel weer. En ergens voelt het ook een beetje als een volwassen vrouw die nog steeds dolfijntje24@hotmail.com heet. Ja, dat heb je nog steeds.

0: 10. Mijn naam is Gijs, Gijs Staverman. En samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedemiddag Gijs.
0: En de hele middag crew. Moest je even ademhalen. En daar niet de hele volledige middagcrew. Robin is nog steeds op een plek waar niemand weet waar die is. We willen
2: was gisteren aan het golven, zag ik.
0: Was hij gisteren aan het golven?
2: Ja, het zag heel onnatuurlijk uit.
0: Oh, oké. Ik hoop toch niet dat hij daar een filmpje van gemaakt heeft. Heeft hij midget golf?
2: Nee, was het was echt met de grote...
0: Het was een grote mensen, maar met de grote mensen. Oké, maar de ouders van Robin moeten zich geen zorgen maken, want wij moeten altijd vertellen dat Robin even niet op de radio is. Goed, wij gaan zo direct muziek voor je draaien van onder andere Asbat en Don't Turn Around. Ik heb ook Maria McKee nog voor je klaar liggen. En dat spreek je niet zo uit, maar mijn stem sloeg een beetje over, omdat ik nog steeds een beetje verkouden ben. Het is Maria McKee en Show Me Heaven uit 1990. Die staat op 1148. En die hoor je na deze single uit de musical Chess, werd geschreven door Tim Rice en Benny Anderson en Björn Ulvaeus, de mannen van ABBA. Ik heb het over Murray Head, One Night in Bangkok, staat dit jaar op nummer 1149. In de top 1500 van de 80's en 90's op Radio 10.

Zo mooi hè, dat mensen die sturen nog even singeltjes die zij dan thuis hebben liggen. Stefan Belles die laat nog even zien dat LL Cool J het singeltje of de LP Bad, die in mint conditie, die heeft hij nog in zijn platenbak staan. Ja, het is gewoon een trip down memory lane. En dat is ook precies de bedoeling. Maria McKee die staat er ook in de top 1500 van de 80's and 90's hier op Radio 10 op 1148. En dan Asmut, de band die vooral in Engeland heel goed scoorde, vooral in de jaren 80. Na de Tweede Wereldoorlog verhuisden veel mensen uit Jamaica en andere Caribische landen naar steden als Londen en Birmingham. Ze namen hun muziek mee, ska en rocksteady en reggae. En hun kinderen groeiden op met zowel reggae als Britse pop en funk. En daaruit stond een heel eigen geluid. Tegelijkertijd waren het economische zware tijden met veel werkeloosheid en sociale spanningen. En daardoor werd reggae voor bands als Asmut niet alleen maar muziek om op te dansen, maar ook een manier om iets te zeggen over de wereld om hen heen. En 1147 is het nummer wat ze nu bereiken. Met dit nummer, Don't Turn Around.

0: 1247 en Don't Turn Around. We gaan zo lekker verder. Maar eerst wil ik even weten, wat zit er in het nieuws, Martijn?
1: Het is net bekend geworden dat er volgende week een noodopvang komt voor asielzoekers in Zwolle. En voor een Turkse voetbalcommentator is het WK al na 1 wedstrijd voorbij.
0: Ah, waarom dan?
1: Nou, hij vergiste zich in alle spelers. En hoe dat kwam, dat hoor je zo meteen.
0: Okay.
2: Radio Team presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
3: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
4: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
3: Echt?
4: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
7: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix 4 voor €10. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.
6: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
9: Dat gaan we vieren.
8: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus score deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
10: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
11: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
12: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
9: Dat gaan we vieren.
12: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
13: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant. Of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
14: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
15: Vier op zaterdag 20 juni midzomer bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
16: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win. Vakantie.

0: vind je bij Bol.
1: Zie je nou wel, ze ruikt me.
2: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
5: Ja, goedemiddag. Vanavond steeds meer opklaringen. Nog lang aangenaam weer. Morgen veel zon, veel warmer. 25 graden in Friesland en 23.

0: kilo's. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Nog steeds het grootste probleem op de A15 Ridderkerk richting Oostvoorne. Bij de havens is een ongeval met een vrachtwagen gebeurd. Afrit is afgesloten, middels nog steeds een uur vertraging. Op diezelfde A15 de Ridderkerk richting Oostvoorne, ook bij havens, een stukje verderop, heb je nog 3 kwartier vertraging. Dus het zit op die hele weg. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Dus de Maasbrug en Rijkenvoort, 11 kilometer file, 37 minuten extra reistijd.
0: Dus eigenlijk kunnen we concluderen, de A15 is not the place to be vanmiddag.
1: Ja, maar je zult er maar staan.
0: Ja, je zal maar naar huis toe moeten. Het zal maar op je route liggen natuurlijk. Nou, heel veel sterkte. Kom

0: in een paar minuten. Maar eerst het nieuws, want het is alweer 6:02. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
1: Goedemiddag Gijs. Vluchtelingen die niet in Ter Apel terecht kunnen slapen deze week in Westerbork en volgende week in Zwolle. Er is daar plek voor 100 tot 150 asielzoekers. Ook daar kunnen ze dan een week overnachten. De driedaagse top van de 7 rijkste landen is afgelopen, de G7 dus. Ze willen Rusland verder onder druk zetten om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Ze willen ook iets gaan doen tegen de hoge energieprijzen. Inwoners van Twente hebben een brief gekregen van het waterbedrijf Vitens. Erin staat dat er in de zomer minder water uit de kraan kan komen in Twente, want er is daar maar weinig voorraad.
0: Oh. Dan kunnen ze niet iets anders aanboren dan? Of is dat heel simplistisch gedacht van mij?
1: Dat is behoorlijk simplistisch gedacht.
0: Nee, ja, maar dan gaan ze door een gat in de grond en dan een beetje grondwater en dat schoonmaken. En dan kunnen we dat.
1: Ik zal Vitens even tippen over deze geweldige suggestie. Ja,
0: dat daar niemand over nagedacht heeft. Ja. Dat is of een stukje beetje uit de zee en dan het zout eruit.
1: Oh, nee,
0: en dan
1: voeteren,
0: ja. Goed.
1: Gijs,
0: ik zal terug naar school gaan.
1: De Turkse tv-zender TRT heeft een voetbalcommentator geschorst. Mm-hmm. Murat Ekremcimen, dat is zeg maar de Jeroen Guter van Turkije of de Wolves.
0: Ja.
1: Die mag het hele WK geen wedstrijden meer verslaan omdat hij een enorme blunder heeft gemaakt.
0: Wat dan?
1: Nou, gisteren de wedstrijd van Iran tegen Nieuw-Zeeland haalde die de twee ploegen door elkaar. En dat is ook wel een beetje begrijpelijk, want Iran speelde deze keer in het wit. En dat is normaal gesproken de kleur van Nieuw-Zeeland.
0: Mm.
1: Dus pas na 4 minuten had hij door dat hij de hele tijd vol overtuiging de verkeerde namen van spelers had genoemd. Hij keek gewoon naar de nummers die achter op de shirt stonden. Ja, dat klopte natuurlijk niet.
0: Nee.
1: Nou, na 4 minuten had hij door, zei hij, oh, sorry jongens, dat ging niet goed. Maar ja, dat vonden ze bij de TRT toch niet goed. Dus
0: maar heeft hij 4 minuten lang volgehouden het verkeerde team dat hij
1: naar het verkeerde team zat te kijken? Hij is wel consequent.
0: Ja, heel consequent, maar niet heel erg goed te praten, toch?
1: Ja, nee, nou, we het daar toch over hebben. Jij maakt natuurlijk nooit fouten, Gijs. Maar heb jij wel eens een piepklein blundertje gemaakt op de radio of televisie?
0: Oh, op radio of tv ook?
1: Ja.
0: Nee, nooit. Ik heb nog nooit... ik heb wel eens interviews gedaan. En ik vond interviews met bekende artiesten vond ik nogal ingewikkeld.
1: Mm-hmm.
0: En dat vond ik ook wel een beetje moeilijk. Ik heb Ronald Oosterbol van Tears for Fears heb ik geïnterviewd. Dat interview duurde wel geteld 54 seconden. Want hij had er gewoon echt totaal geen zin in. Will Smith heb ik ook een keertje geïnterviewd. Waar ik niet voorbereid was. Was hier bij Jan Tebak. En toen liep ik naar binnen, was samen met Kees Baars. Hij zei, ja, maar Will Smith, en dan kun je een interview doen. En ik zei, hello, where do I know you from? Toen zei hij later, als je volgende keer een interview doet met een grote ster, dan zou ik me wel een keertje goed gaan voorbereiden,
1: vriend.
0: Ja, en toen gaf hij een heel harde klap in mijn gezicht.
1: Oh. Snap ik wel, hoor. Nou, ik heb,
0: nee, dat is niet waar. Maar Will Smith kennen, dan deed hij dat later wel.
1: Ja, ik heb een post gewerkt voor Radio 1. Daar zijn ze natuurlijk allemaal heel serieus. Daar zitten niet echt lachenbekjes.
0: Ja.
1: En de eerste keer dat ik daar nog het nieuws lezen, toen zat Joop van Zijl ook in de studio. Toen had ik het over de botenparade bij de Pride in Amsterdam.
0: Mm-hmm.
1: En toen zei ik per ongeluk potenparade.
0: Oh.
1: Dat zei ik niet 1 keer, maar 2 keer. Puur van de stress.
0: Maar het klopte wel, toch?
1: Het klopte wel, ja. Maar ja, het is. En toen zeiden ze, Martijn, dit mag niet meer gebeuren. Maar ja, het is net als met roze olifant, als je het niet mag zeggen. Dus 2e uur op Radio 1 in primetime. Bij de jaarlijkse potenparade in Amsterdam. Nou,
0: heb jij nog een briefje voor je neus? Dit mag ik niet zeggen, En toch lukte het.
1: Minuten lang in de studio blijven zitten. Ik denk, ja, ik kom hier nooit meer naar buiten.
0: Nee, dat snap ik.
1: Maar goed,
0: dat is nu wel gebeurd. En nu ben je eindelijk in de Radio 10 studio gearriveerd.
1: Ja, ben er wel op vooruit gegaan.
0: Dat vind ik ook.
1: En jij, Rick?
0: Rick, zullen we met jou afsluiten?
2: Ja,
0: of,
2: een collega van mij die vroeg het nummer van Mark Rutte. Want die wilde rondom de verkiezing een keertje bellen. Ik zeg,
0: natuurlijk.
2: Dan moet ik ergens hebben. Zoeken. 48 tabbladen open. Ik heb het, hier. Nummer van Mark Rutte. Dus zij bellen de ochtend daarna bellen ze. En inderdaad was het nummer van Mark Rutte.
0: Ja.
2: Ja. Alleen niet van de premier.
0: Maar van wie dan?
2: Van een tegelzetbedrijf.
0: Die heet ook Mark Rutte. Ja.
2: Maar dan wel.
0: Oké. Okay. Nou, wat een goed verhaal is dat. Maar dat is toch geen blunder. Dat is gewoon leuk voor later.
3: 80's en 90's, top 1500.
0: Nou, geen Staperman. Vond de tegelzetter ook. Straks Arnieke Iglesias.
3: 1146.
0: Maar eerst Richard Marx.

geweest. En dat werd dit nummer. Het sloeg wereldwijd aan en het zorgde ervoor dat Enrique definitief de overstap maakte van Spaanstalige ster naar internationale popartiest. Daarna heeft hij een ontzettende harde klap in zijn gezicht gekregen van Will Smith. Het lijkt nu net alsof iedereen geslagen wordt, maar ja, is misschien ook wel een beetje zo. Enrique Iglesias, Bailamo, die staat op nummer 1145. En dit nummer kreeg ook een tweede leven. Het is het nummer van Patrice Russian. Hij gebruikte de baslijn voor het nummer voor zijn hit Men in Black op 1144.

0: genoteerd. Dit jaar in de 80's en 90's top 1500 hier op Radio 10 op nummer 1142. We gaan zo door met de lijst, maar we hebben zo ook het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Zwolle biedt zich aan voor de noodopvang van asielzoekers van Ter Apel. Mm-hmm. En door de WK-wedstrijd van Spanje tegen Kapverdië is iemand in één klap multimiljonair geworden. Het was geen voetballer, maar een gokker.
0: En waar heeft hij op gegokt dan?
1: Op die wedstrijd Spanje.

0: de 90's Top 1500.
1: Radio 10. Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine. Met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires. Van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
4: Praxis.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
5: Find your joy met de last minute deals van Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
6: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
11: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
12: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
13: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
14: Mooi van Ethos.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
18: Oh. Goedemorgen allemaal.
19: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
20: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
21: Kippie.
22: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
23: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
22: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
24: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
25: Domino's. De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
26: Oh, heerlijk hier, hè?
27: Ja,
0: eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
0: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
4: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
3: Por favor.
4: Proost. Proost.
14: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
21: Ja, goedenavond. Inmiddels alweer 6 uur. Het gaat super.

0: een sporthal in Westerbork. Het kabinet wil al een tijdje een nieuwe wapenwet en nu is ook duidelijk wat er gaat veranderen. Uitgangspunt blijft dat mensen geen wapens mogen hebben. Oh. Alleen als je bijvoorbeeld lid bent van een schietclub, die mag nu nog bepalen of iemand een wapen mag hebben. Straks niet meer. En mensen trouwens ook standaard een psychologische test. De 7 rijkste landen hebben nieuwe afspraken gemaakt op een 3-daagse top in Frankrijk. Zo willen ze Rusland verder onder druk zetten om de oorlog in Oekraïne te stoppen. Ook moet er iets worden gedaan tegen de hoge energieprijzen. President Trump reageerde zoals hij wel vaker doet. Hij vond de top een mega groot succes. En stel dat je nou had moeten gokken op de WK-wedstrijd Spanje-Kaapverdië. Op wie had je dan gegokt als winnaar, Gijs?
1: Nou ja, natuurlijk had ik gegokt op Spanje. Tuurlijk.
0: Ja, uiteraard.
1: Ja, ik had daar ook heel veel geld op ingezet.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Ja, dan kies je niet voor de nummer 67 op de ranglijst. Nou, nee. Iemand die zette 370.000 euro in op het feit dat Spanje niet zou winnen, werd keihard uitgelachen door iedereen. Maar ja, toen bleef het 0-0 en toen was die gokker ineens een multimiljonair, won even 4 miljoen euro.
1: Wauw.
0: Andere gokker was een beetje Gijs. Die had 900.000 euro ingezet op de winst voor Spanje.
1: Mm-hmm.
0: Die dacht, nou, ik hark even 75.000 euro binnen. Nee, die is dus in één klap bijna een miljoen kwijt.
1: Oh.
0: Ze gokte via dat omstreden Polymarket, weet je wel.
1: Waar ja,
0: je
1: precies. Ja, dat mag niet in Nederland meer, toch?
0: Je kunt daar nu ook gokken op de vraag, wanneer geeft Amerika toe dat aliens echt bestaan?
1: Nou, dat is een goede vraag.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Ik zou er niet te veel geld op inzetten.
0: Denk ik ook niet.
1: Nee.
0: Het radioteam weer. Vanavond steeds meer opklaringen. Nog lang aangenaam. Vannacht droog, 15 graden. Morgen flink wat zon, veel warmer. 25 graden in Friesland tot 33 in het zuiden. Morgenavond wel plaatselijk een onweersbui.
1: Ja, heel vervelend. En ik hoop dat je er een beetje tegen kan. En dat je in ieder geval wat verkoeling bij de hand hebt. En dat geldt ook als je in de file staat. Neem altijd even een flesje water mee. Vooral de komende dagen natuurlijk. Waar staan de files nu, Martijn?
0: Ja, onder meer op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg. Er is een ongeluk gebeurd. De afrit is daar afgesloten. Ben je zo'n 20 minuten lang onderweg.
1: Mm-hmm.
0: Op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoogmade en Zoeterwouderdorp. 5 kilometer. 10 minuten extra reistijd. En nog steeds grote problemen op grote delen van de A15. Oostvoorne richting Ridderkerk. Maar ook de andere kant op allerlei plaatsen, kan ze niet helemaal noemen. Er zijn verschillende afritten gesloten in verband met de reddings- en bergingswerkzaamheden.
1: Oh ja.
0: De afrit die is daar afgesloten.
1: Oké, nou sterkte daar, kom veilig thuis. En wij blijven sowieso lekker bij, hè? Ja, met de muziek die jij zelf hebt samengesteld. Oftewel, de 80's en 90's top 1500. En dat hoor je hier op Radio 10. En daar gaan we zo nog lekker mee verder.
2: 80's en 90's top 1500. Gijs Staverman.
1: Met En Vogue en Don't Let Go. Maar eerst Glenn Frey, The Heat Is On.
2: Radio 10. 1141.

0: Ja, je hebt de Oscars en je hebt de Emmys en je hebt de Grammys en je hebt de MTV Awards. Dat zijn allemaal pakkende titels voor belangrijke prijzen. Maar En Vogue die won voor Don't Let Go. Een onnavolgbare award, de Soul Train Lady of Soul Award voor Best R&B Group Single. Ja, het was een heel klein awardje, alleen door die letters werd hij heel groot.
1: De 80's en 90's, ja, top 1500.
0: Nou, die wil je wel op je schoorsteenmantel hebben. En heel veel mensen die vroegen mij wel eens op de radio, zeg je altijd En Vogue. Maar het is toch En Vogue? Als je het op zijn Frans zegt, wel. Alleen, ik heb de dames ooit in een interview horen zeggen op tv dat ze zichzelf En Vogue noemen. Dus dan denk ik, nou, doe ik dat ook maar. Als ze zichzelf zo belangrijk vinden, dan vind ik het ook dat het belangrijk is dat je hetzelfde vertelt. En Woken, Don't Let Go op 1140. En Glenn Frey, die kennen wij natuurlijk nog van The Eagles. Helaas is hij niet meer onder ons. Maar die hier is nog steeds on.

0: Mijn naam is Gijs, Gijs Staverman. En samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedenavond Gijs.
0: En de hele avond, zitten wij lekker bij. En nog steeds een beetje op de achterbank. Hè? Want hoeveel files staan er nog, Martijn? Is het nog steeds heel druk of valt het mee?
1: Staan er nog
0: hardnekkig,
1: zes.
0: Hè, die...
1: Maar op de A15, ja, wordt het steeds erger. Ja. Het ongeluk daar.
0: Ja, dat is heel vervelend. Heel veel afritten zijn er ook afgesloten. Nou, heel veel sterkte. Ik hoop dat je vanavond veilig thuis bent. Dat is het absolute belangrijke. En wij blijven in ieder geval tot 7 uur bij je. Curtis Tigers, die ligt voor je klaar. Nou, niet hij zelf, maar dan wel de single. Die ligt voor je klaar. Zit midden in zijn Europese tour. Morgen treedt hij bijvoorbeeld op in Arenshoop. Of Arenshoop. Ik weet niet hoe je het uitspreekt, maar het ligt in ieder geval in Duitsland. Sowieso is hij heel populair bij onze oosterburen. Want ongeveer de helft van zijn tourschema is ingevuld met allerlei optredens daar. Verder nog een beetje Engeland en Denemarken. En dan zit het er weer helemaal op voor deze One Hit Wonder. Maar wat een hit was dit in 1992. En toch, blijkbaar hebben jullie er massaal op gestemd. Want je hoort hem niet zo vaak meer, maar het is een prachtig nummer. Curtis Tigers en I Wonder Why staat dit jaar op 1139.

0: deze paar. En Christine W. nog steeds op de achtergrond. En Feel What You Want. Christine W. staat voor Christine White. Dat is haar officiële achternaam. Ze heeft haar gouden keel compleet te danken aan de kerk. In het dorp waarin ze opgroeide was werkelijk niets anders te doen dan naar de kerk gaan. En toen zag ze een koor en toen dacht ze van, ja, maar dat zingen, dat wil ik ook. En dat heeft ze dus ook daadwerkelijk gedaan. En toen werd de basis gelegd voor een geweldige carrière. Zoveel hits heeft ze niet gehad, maar dit was wel een hele grote in 1994. Feel What You Want op 1137. Martijn, wat zit er zo in het nieuws?
1: In een uitgebrand huis in de Brabantse plaats Rijen is een lichaam gevonden. En heb jij nog oude guldenmunten in huis? Ja. Dan ben je zeker niet de enige, bleek gisteren in IJmuiden. Wat je ermee kunt, dat hoor je zo meteen.
0: Ik ben heel benieuwd.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas. Bosch Accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99.

0: zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
7: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: 1 jongen. 2 eieren. 100 gram bakmeel, boter en suiker. Een halve theelepel vanille-extract. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
10: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
11: 1 ijskoffie voor mevrouw.
10: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
12: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
13: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
14: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
16: Sta je in de file en spot je ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas. Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
18: Ja, goedenavond. Vanavond nog wat opklaringen. Nog lang warm. Vannacht 15 graden. Morgen veel zon. 25 graden in Friesland. Tot 33 graden in Limburg en Brabant. Woehoe. Maar we zaten net eventjes te googlen. En eigenlijk overal in Nederland worden het 33 graden, toch? Dus dat heeft eigenlijk niet zoveel nut om het weerbericht in de gaten te houden. Het is, ben je er nog, of niet?
19: Ik ben er zeker nog.
20: Ja. Ik ben aan het voorstressen.
18: Dat is zo grappig, want Rick die houdt niet zo enorm van de warmte.
21: Warmtestress.
18: Echt warmtestress. Maar het zou wel naar de 40 graden kunnen gaan, hè?
20: Ja, ik ga gewoon hier in de airco hangen de hele dag.
18: Oh, wat heerlijk. Goed, nou, we gaan meteen even kijken of het nog druk is op de Nederlandse weg. Vooral de A15, dat is een probleem, toch?
21: Ja, laten we beginnen op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Daar staat het vast tussen de Lingenbrug en Waardenburg, waar je zo'n 10 minuten langer onderweg bent. Nog steeds grote problemen op de A15 dus. Oostvoorne richting Ridderkerk en de andere kant op. Daar zijn verschillende afritten afgesloten vanwege reddings- en bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Extra reistijd op verschillende stukken is een half uur tot meer dan een uur. En op de A73, Nijmegen richting Maasbracht, staat het vast tussen Kuik en Rijkenvoort over een lengte van 7 kilometer. Extra reistijd is daar bijna een half uur.
18: Oké, nou heel veel sterkte. Er zijn gisteren wat appjes binnengekomen of je nog een vergeetminuutje kunt achterlaten dit uur. Nou, dat wordt een beetje lastig. Want ja, we zijn druk bezig met de Ethische 90's top 1500. Maar er staan heel veel vergeetminuutjes in. Dus wat dat betreft is het ook niet zo heel erg. Goed, straks. Lex met de crypto-knijter knoepert kan je er maar eerst. Het nieuws, Martijn Nijhuis, goedenavond.
21: Goedenavond, Gijs. In een uitgebrand huis in de Brabantse plaats Rijen is een dode gevonden. Is waarschijnlijk de bewoner die werd vermist. Het lichaam wordt nu geborgen. De oorzaak van die brand in Rijen is niet bekend. Balen voor treinreizigers tussen Utrecht en Arnhem. Die moeten rekening houden met een langere reistijd, want de bovenleiding is kapot. ProRail weet nog niet wanneer die is gerepareerd. En op Marktplaats zoeken veel mensen naar WK-spullen. Meest verkocht zijn voetbalshirts van Oranje. Ook Lego van het WK en Oranje doen het goed. En ja, het zal jou niet verbazen, Gijs. Ook het intens lelijke Nike Pata shirt staat in de top 5.
18: Nou, dat moet ik niet. Dat is niet intens lelijk. Zitten wat versies tussen die niet zo heel mooi zijn.
21: Alsof iemand allerlei niet passende kleuren verf heeft overgegeven op een shirt. Het is echt verschrikkelijk.
18: Mijn zoon die wil hem heel graag hebben. Ja, nou ja. Ik ben op zoek, maar het is heel lastig om te
21: vinden. Nou, ik moet op Marktplaats kijken. Dus ook heel verrassend als je het mij vraagt. Mm-hmm. Op Marktplaats is een grote handel in oude wuppies die nog bij mensen op de koelkast zaten.
18: Oude wuppies? Ja. En dat zijn die dingen van Albert Heijn was dat, toch?
21: Ja, onder andere van Albert Heijn.
18: Ja, die gaven ze weg, ja.
21: Ja, vader Abraham.
18: Er waren van die fluffige beestjes met alleen voetjes.
21: Ja, die kunnen zat een soort raar lijm onder die nooit meer weggaat.
18: Nee, dat is waar. Nee, en die zijn nu te koop. Er is nu een levendige handel in.
21: Jazeker. Mensen die ze eraf hebben gebikt en dan nu toch weer voor een paar uur verkopen.
18: Ja, precies. Okay.
21: Iets anders, Gijs. Ik moet het even met jullie hebben over vishandelaar Nico Vaasdorp uit IJmuiden.
18: Ja.
21: Er zijn twee gekke dingen met die man. Vanwege het nieuwe haringseizoen verkoopt hij de Hollandse Nieuwe voor 1 ouderwetse gulden. En hij heeft net zo'n gekke stem als ik.
0: Heb je nog guldens?
11: Loopt het een beetje, Nico?
0: Ja, ik ben hartstikke tevreden, maar ja, het is nog vroeg, hè?
21: Ja.
18: Is hij er eentje ingeslikt? Of,
21: een paar kwartjes, denk ik. Nou, de vraag van Omroep West is natuurlijk, waarom zou je nou een gulden betalen voor een Hollandse Nieuwe?
0: Ja. Alles wordt duurder, boodschappen worden duurder. En ik denk, ja, haring, eigenlijk een Hollands, puur Hollands product. Dat moet toch betaalbaar zijn voor iedereen.
21: Ja, voor iedereen die nog oude guldenmunten in de kast heeft liggen dus.
11: Maak je heerlijk. Ja? Echt lekker. En u had ook nog een gulden?
0: Ik had nog 1 gulden.
21: Ja, voor dat geld krijg je dus geen oude haring.
0: Dit is allemaal nieuwe haring. Ja, en dat kan je zien aan de glans. Van binnen zijn ze dan nog mooi rood van kleur. Want zit die haring dan een jaartje al in de vriezer, dan wordt de kleur bruin.
21: Ja, hij heeft natuurlijk nog wat wel van die oude haring liggen.
0: Ja, maar die oude voor de Duitsers. Als de Duitsers komen, dan geven die oude mee.
21: Snap ik wel. Nou,
18: dat geloof ik ook wel, ja, dat hij dat doet.
21: Hij heeft vele honderden gulden opgehaald.
18: Hij klinkt een beetje als Hans Sibbel. Daar klinkt hij een beetje
21: naar. Ja, nou is het niet. Ik dacht, ja, dat is toch heel zielig voor die man. Hij geeft alles gratis weg. Want ja, wie wil er nog guldens?
18: Ja.
21: Je kunt het niet meer inleveren bij de bank. Maar op Marktplaats worden ze aangeboden voor zo'n 3,50 per stuk. En dat is precies de prijs van een Hollandse Nieuwe.
18: Oh, oké. Okay. Maar als er nou te veel guldens komen, dan wordt het
21: minder waard.
18: Wordt de prijs weer in de waard. Ja.
22: 80's en 90's. Ja. 1500.
18: Dankjewel, Martijn. Staperman. Met straks Roxy Music, Jealous Guy. Maar eerst Paul Simon. Radio
23: 1136.

0: sowieso een bijzonder decennium. De jaren 80, want iedereen die had hele gekke kapsels. Ik weet nog dat mijn kapsel in de jaren 90 ook niet altijd even leuk was. Maar Mike Score van de Flock of Seagulls, die had het wel heel bont gemaakt. Die had een soort oor. Nou, twee oren had hij bovenop zijn hoofd en daar zat dan haar omheen.
1: De crypto-knijter, knaller, knoeper.
0: Was hij met zijn hand ook zo... Wauw, gek hoor.

0: volledig uitgedunde middagcrew.
1: Ja, het is niet volledig, hè?
0: Het is niet volledig, is, maar niet wel volledig. Gezellig.
1: Robin staat dus ergens op een golfbaan. En daar gaat hij is dus aan het golven. Dat alleen het lijkt alsof hij een enorme keu, een biljartkeu in zijn hand heeft. Hij houdt hem niet goed vast. Dus dat moeten we maar even
0: vragen. Ik vind het ook helemaal geen golftype.
1: Nee, dat vinden wij dus ook. Maar ja, zeg dat tegen hem.
0: En hij gaat midlife al of zo.
1: Met zijn kont tegen de... Ja, ik denk het, ja.
0: Ah, ja, oké.
1: Een hele vroege midlife heeft
0: hij.
1: Goed, de crypto-knijter knoepert. Ja. Gisteren, toen ging het niet zo heel goed. Hoeveel goede reacties waren
0: er? Nou, voor team luisteren wel. Er waren 8 goede inzendingen. Ja. En, nieuw record wederom. Iedere week wordt het record verbroken. Dat is geen goed nieuws voor jullie. Het staat 1-1 in de tussenstand tussen team Gijs en team luisteraar. Vandaag weer een
1: leg even uit wat mensen moeten doen.
0: Nou, ik ga straks liedjes draaien. Mm-hmm. Dat is het concept van het programma. Innovatief, dat ik de radio ring nog niet heb. Het is mijn raadsel. Mm-hmm. En één van die platen omschrijf ik cryptisch. En als jullie die raden...
1: Ja.
0: Dan heb je een punt. Als je niet raadt, kan team luisteraar. Dan kunnen zij een punt verdienen.
1: Wij zitten weer zeer gespitst. Met gespitste oren zitten wij te luisteren naar je. Want wij willen het natuurlijk raden.
0: En Rick is erbij. Rick is doorgaans.
1: Doorgaans wel.
2: Hoge druk, hoor.
0: Vraag om assistentie vanuit de insectenwereld.
2: Nou, Beatles help.
0: Ja,
1: dat zeg ik.
0: Ik heb gisteren beloofd om hem wat makkelijker te maken. Niet wetende dat Rick tegenover mij zat. Het is gelukt.
1: Dat heb je helemaal niet. Je hebt hem niet makkelijker gemaakt. Gewoon.
2: Echt wel.
1: Ja, Rick is gewoon goed.
0: Heel veel makkelijker. Ja. Er zit wel iemand doorheen te zingen. Vind ik hinderlijk. Wie zijn dit?
1: Dit is Wilson Phillips. Maar we doen hem nog wel eventjes een keertje. Want het is wel zo'n beetje natuurlijk.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal. Kippie.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
10: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
10: Paella, paella.
9: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
9: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
11: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
12: Voel mij zo free.
13: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
14: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
13: Wow, dit is echt nice.
14: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
15: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
16: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
17: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee, Plus.
18: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
19: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
18: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
20: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
21: Radio.
12: is het lachen, winnen, meezingen, leven na zeven. Zometeen eerst het nieuws van 7 uur. Martijn Nijhuis, goedenavond.
21: Goedenavond, Lex. In het huis in de Brabantse plaats Rijen, waar vannacht

0: ontkent dat. We waren er niet eens, zegt Oekraïne. Bij de aanval zou een vrouw om het leven zijn gekomen. In Schiedam gaan honderden boetes de prullenbakken in. Het gaat volgens de regioomroep om kleine overtredingen als wildplassen en openbaar dronkenschap. Die mogen sinds deze maand ook door BOA's worden uitgedeeld, maar dat had de gemeente achter de schermen nog niet goed geregeld. Dat gebeurt nu alsnog. En in Duitsland zijn ze nog altijd niet uitgepraat over walvis Timmy, die na allerlei reddingspogingen toch overleed. Over het hele verhaal komt nu een voorstelling waarin alles nog eens dunnetjes wordt overgedaan. Aan het woord komen wetenschappers en hulpverleners. Een voorstelling wordt gehouden in een theater in Hamburg, als je interesse hebt.
1: Even bang voor Timmy the Musical, maar daar is het misschien nog te vroeg voor, of niet?
0: Of een jaartje of twee.
1: Ja, sowieso.
0: Het Radio 10 weer. Vanavond is het droog op veel plaatsen, lang zonnig. In de nacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen 27 graden in het noorden. Ja. Tot 33 of misschien wel 34 in het zuiden. Later neemt de bewolking toe en ook de kans op onweersbuien.
1: Hitteplan, Martijn, dankjewel.
0: Yes.
1: Dan Radio 10 verkeer door Flitsmeister. Het is nog druk, 7 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. Het is vooral raak op de A15. Oostvoorne, Ridderkerk voor Spijkenisse, 22 minuten vertraging. A15 Ridderkerk-Oostvoorne voor de Merwedeweg. Een uur vertraging over 10 kilometer. En op de A15 Ridderkerk-Oostvoorne voor Oostvoorne een half uur.
2: Morgen weer vanaf 8 uur. De 80's en 90's top 1500. Radio 10.

in je portemonnee. Oh, nou op met z'n allen. Picture of You, Boyzone, hoorde je bij jouw Radio 10. Het is 7:10. In de volksmond ook wel even na 7 genoemd. Die kale gek uit de Betuwe meldt zich. Hallo, voor weer een nieuwe...

Op woensdag alweer, 17 juni 2026. Wat gezellig dat je er bent. Hoe is het met je? Het was de dag waarop de wereld nagenoot van een fenomenale Lionel Messi voor Argentinië op het WK-voetbal. Hij maakte er 3 in zijn eerste wedstrijd op het toernooi en was volgens de pers zo scherp als een... Nee, deze ga ik niet doen, jongens. Sorry. Even tekstschrijverswissel, alsjeblieft. Zeg. De dag waarop de Grammy Awards bekend maakte dat de awardshow er in 2027 5 nieuwe categorieën bij krijgt. Onder andere een award voor beste Latijns-Amerikaanse song, de beste Aziatische popmuziekuitvoering en de award voor beste vrouw van boven de 80 in de popmuziek. Ja, doe ik deze wel. De Granny Award. En het was de dag waarop winkeliers in Nederland bekendmaakten afgelopen jaar meer omzet te hebben gedraaid. Alleen kledingwinkels voor lange mensen draaiden minder omzet, blijkt uit de statistieken. Waarschijnlijk omdat Gijs Staverman zijn zakgeld werd verlaagd door zijn vrouw. Allemaal onderzocht door onze onderzoeksredactie van dit programma. Dat staat voor lachen, winnen en meezingen. Leven na 7 met misschien wel Michael Jackson tributekaarten vanavond. Maar eerst Keen. Dit is

0: Meer van dit hele fijne spul. De komende anderhalve week nog op Radio 10 met de 80s en 90s top 1500. Zij staat er zeker meerdere keren in. Tina Turner. Jordan, The Way of the World in Leven na 7, waar je kunt scoren als een malle.
1: Hoor je hem? Dan score je hem.
0: Als het Nederland zelf dan het niet genoeg doet, dan moet je dit zelf maar doen. En dat kan in dit spel. Scoren doe je. De Radio 10 zonnebril. Wat moet je daarvoor doen? Nou, heel simpel. Mij vertellen welke top 4000 artiest je hier drie keer heel kort achter elkaar hoort. Het is niet moeilijk. Kom maar.
1: Hoor je hem? Dan score je hem.
0: Nou, waar ik net zei, is niet moeilijk. Wil ik een joker inzetten? Stop de tijd. En dan wil ik dan zeggen, is toch best wel.

achter elkaar gehoord? Laat het me weten. En score die Radio 10 zonnebril. Gebruik de gratis app, hè? Omdat die gratis is natuurlijk. Maar ook omdat je wil...

De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland, tot wel 34% korting. De meeste

0: super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo gaat

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
5: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
7: Hebbes.
8: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
10: Ik denk dat ze niet eens groepsfase overleven.
9: Wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
11: We worden wel wereldkampioen.
12: Ja, natuurlijk.
9: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
13: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verysure.nl.
14: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
15: Domino's. Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
18: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Lex Gaarthuis.
20: Scoor jij straks die zonnebril? Olé, olé, olé. Je hoort het zo binnen nu in een paar minuten. Eerst meezingen met Marianne Rol.

0: Elton John.
1: The Circle of Life van de soundtrack van welke Disney-film, Donna? Donna? Donna hangt op. Die houdt niet van Disney-films. Zul je altijd zien. Kandidaat voor het spelletje was dat. Donna had een leuk stukje radio kunnen opleveren. Maar we moeten er even terugbellen. Want ze schrok denk ik van de vraag. Ze dacht, ik heb me voorbereid op een hele andere quizvraag. Nou, geeft niks. Weer geen radioring, denk ik.
2: Hallo, met Donna.
1: Hey Donna, met Lex.
2: Hey, je was ineens weg.
1: Ja, nou, ik stelde een vraag en jij hing op. Ik denk, ik vind de vraag te moeilijk.
2: Nee, je was weg. Ineens.
1: Oh, geeft niks.
2: Ik denk, wat gaat er gebeuren?
1: Ik draaide Circle of Life van Elton John. Hoorde je wel, hè?
2: Ja, dat hoorde ik.
1: Ja. En toen zei ik, Donna, uit welke Disney film?
2: Oh, van The Lion King.
1: Simba.
2: Ja.
1: Die. Nou, dat had sneller gekund, maar we zijn er alsnog.
3: Dus, dan scoor je hem.
1: Maar maakt niet uit, Donna. Ik ben al lang blij dat je opneemt. Dat je in goede gezondheid verkeert. Dat is hartstikke
2: absoluut.
1: Goed. Je belt vanuit Emmen. Nou, over leeuwenkoningen gesproken.
2: Dat bedoel ik.
1: Daar lopen ze in de Wildlands, hè?
2: Ja hoor,
1: tenminste,
2: absoluut.
1: Dat denk ik, want ik ben daar 2 keer geweest. Geen dieren te zien.
2: Echt niet?
1: Nee, zo uitgestrekt dat ze kunnen zich overal verstoppen in de Wildlands.
2: Dat klopt, inderdaad.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Maar goed, houd het spannend. Dat is misschien wat... ook dat is Emmen. Zeg, Donna, ik bel je natuurlijk voor het antwoord op een hele andere vraag. Want jij kan een zonnebril scoren. En je weet het, van zonnebrillen, zeker met het aanstaande zomerse weer, kun je er nooit genoeg hebben.
2: Oké. Okay.
1: Want je gaat er wel eens op eentje zitten. Tenminste, heb ik dan wel. Of je raakt er eentje kwijt. Of er zit een kras op. Of te lang in de auto. Weet je, je kan er nooit genoeg van hebben. Hij is te winnen als jij weet welke top 4000 artiest van Radio 10 je hier 3 keer achter elkaar hoort. Komt-ie, hè?
3: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
1: Ja, nou, Donna. Deze vraag mag je ook nog goed beantwoorden en dan ben je er, hoor.
2: Dat is uiteraard Janet Jackson.
1: Janet Jackson?
2: Zeker.
1: Ja. Nou, ik vind het knap, Donna, want heel veel mensen hoorden toch hele andere dingen, hoor.
2: Is dat zo?
1: Ja, zelfs de Pet Shop Boys werden ingestuurd. Nou, we kunnen veel van Janet zeggen.
2: Ik wou zeggen, dat ligt aan de generatie. Maar ja, als je al komt met de Pet Shop Boys, dan...
1: Nee. Maar hey, je hebt hem. De Radio 10 zonnebril, Donna. Gefeliciteerd.
2: Hartstikke fijn, dankjewel.
3: Hoor je dat?

0: luistert thuis hoort. Dit is Radio 10 voor die grootste hit aller tijden. Met de avondshow Leven na 7. Dat is lachen, winnen, meezingen. En dat is straks niet anders. Want lachen doe jij als je wint tickets voor de grootste Michael Jackson tribute ooit in Europa. En die komt naar Nederland. Daar wil je heen. This is Michael. En het kan, want ik heb tickets van 10 voor je liggen. We willen straks een spelletje. 80s of 90s lijkt simpel. Is nog best ingewikkeld. Als je dat goed tot een goed einde weet te brengen, dan ga je er vandoor met die tickets en meezingen straks. Met onder andere The Police en The Counting Crows.
1: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
2: Attap.
1: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Hey, jij daar.
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
4: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij vakanties.
5: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
6: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
10: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
11: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
12: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
13: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
9: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
9: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
15: 18 plus, speelbewust.
16: Ja?
17: Echt serieus?
16: 7, 7, 7.
17: Wat een geld!
18: 50.000, potverdikke me.
19: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
20: Oh, wat een goal!
15: Goal?
21: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
19: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus speelbewust.
22: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.

0: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
1: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
3: Ja, je accuboor kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
6: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
7: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
6: Hoe dan?
7: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: Tickets van 10 te winnen voor This Is Michael. Dat wil je en je hoort de Police in Leven na 7. Na het nieuws van 8 uur.
10: Robert-Jan Knook.
11: Verschillende hardloop-evenementen nemen maatregelen tegen de hitte. Eentje gaat zelfs helemaal niet door. Dat is de vuurtorenloop in Hoek van Holland. De grachtenloop in Haarlem gaat wel door. Daar komen onder andere extra waterposten. En ook in Assen zijn aanpassingen. Vorige maand overleden 2 hardlopers in Leiden en Utrecht. Het kabinet is bezorgd over de taalvaardigheid van schoolkinderen en gaat er daarom extra op inzetten. Goed kunnen rekenen wordt minder belangrijk. Hoe de extra taallessen er precies gaan uitzien, wordt nu uitgewerkt. Maar het is heel belangrijk dat je je goed kan uitdrukken, vindt het kabinet. Een paar maanden geleden waren er 3 plofkraken in Bilthoven, Laren en Lopik, en daar heeft de politie nu 4 verdachten voor opgepakt. Ze komen uit Utrecht en zijn nog tieners. De eerste plofkraak was half februari in Bilthoven. En eind maart was er eentje in Lopik. Die zorgde voor flink wat schade aan huizen en auto's. In Amerika is een seriemoordenaar veroordeeld tot levenslang. Je kent hem misschien wel, want Netflix heeft een documentaire over de zaak. Gone Girls, The Long Island Serial Killer. De dader vermoordde 8 sekswerkers en dumpte hun lichamen in het water in New York. Het werd 3 jaar geleden, na jaren speurwerken, opgepakt. En dan nog het Radio 10 weer, door Weer Online. Morgen wordt het 27 graden in het noorden en 33 in het zuiden. Aan de kust wat koeler. Het begint vrij zonnig, maar later meer wolken en kans op onweer.
9: Robert-Jean, merci. Dan naar Radio 10 verkeer door Flitsmeister met 1 vertraging nog gemeld. Op de A15 Ridderkerk-Oostvoorne. Tussen Brielen en Oostvoorne 26 minuten over 9 kilometer. Sterkte daar.
12: Morgen weer vanaf 8 uur. De 80's en 90's top 1500. Radio 10.

0: op woensdag 17 juni 2026 en jij ook. Wat gezellig dus. En hoe is het met je? Ik hoop dat je een lekkere dag achter de rug hebt. De avond zit sowieso piekfijn, hè? Met zometeen nog 3 uur lang de top 4000 classics met Edwin Ouwehand. Maar nu eerst goed nieuws voor als je van een podcastje tussen het Radio 10 luisteren doorhoudt. Want die hebben we ook voor je. Geen enkel probleem. En we is in dit geval ome Gijs Staverman van de middagshow Gijs op 10. In het kader van de 80s en 90s top 1500 interviewde hij helden uit die tijd die je kent van bijvoorbeeld televisie. Zo is er een aflevering met Henny Huisman, maar ook met Miss Telekids Irene Moors, die een opvallend bijbaantje bleek te hebben. Toen de tijd.
1: Ik werkte op de marketingafdeling van de Donald Duck. En als de redactie het heel druk had met post verwerken, dan kreeg ik ook wel eens een stapeltje. En dan mocht ik wel eens uit naam van Donald Duck of oom Dagobert, die nooit tijd had omdat hij geld aan het tellen was, even antwoord geven op.
2: Maar
1: op
2: kinderen
1: alles.
2: Die dus geschreven hebben naar Donald Duck, ja. Hebben dus misschien van jou wel een antwoord gekregen.
1: Dat zou kunnen.
2: Ja. Ik dacht dat Donald dat zelf deed.
1: Dat doet hij ook, maar soms moet hij even geholpen worden. En soms was het gewoon een stempel. Of, nou, okay. Met de groeten, bam.
0: Ja, mooi hè. Donald Duck bleek vaak Donald Duck te zijn. Nou, goed, weten we dat ook. Luisteren die podcast Wat een Tijd vind je met beeld erbij. Dat is leuk, op kijk.nl. Of als je gewoon alleen de zoetgevoelige stem van Irene en Gijs wil horen. Op je favoriete podcast/streamingsplatform. 80's en 90's top 1500 gaat morgenochtend overigens weer verder. Hè, bij Gordon en Vrouwtje in de ochtendshow vanaf 1:00 of 8:00. Zometeen tickets te winnen. Tickets van 10 voor This Is Michael, de Michael Jackson tribute. De man zelf hoor je straks na Thelma Houston.

0: Swift, Radio 10, waar je tickets van 10 wint voor...
1: een Michael Jackson tribute.
2: Is het 80s of 90s?
0: Nou ja, een Michael Jackson tribute. De Michael Jackson tribute van Europa, de grootste. Staat binnenkort in de Ziggo Dome. En jij kunt erbij zijn als je meespeelt met op het oog een simpel spel, maar... schijn bedriegt. In dit geval de oren. Want als ik jou vraag, is dit 80s of 90s? Wat zeg je dan?
2: Is het 80s of 90s?
3: Mooie wagen.
4: Het is een CX-25 GTI met injectiemotor.
3: Wat weet u dat allemaal goed?
4: Ik zit in de autobranche.
3: Oh ja? Buurman, wat doet u nu?
0: Dit is nou zo'n typisch fragment dat je denkt, ja, ik herken het natuurlijk. Maar was dit nou 80s of was dit 90s? Ik zou het eerlijk gezegd niet precies weten.
2: Is het 80s of 90s?
0: Dat is de vraag. Laat het me weten via de Radio 10 app. Doe je dat goed, kom je in de uitzending, dan sta je erbij. Met je dansschoentjes en je handschoentjes. This is Michael, de Michael Jackson tribute. Kaarten zijn hier op te halen, dus kom maar door. Draai ik nu een van de mooiste Nederlandstalige...

0: Radio 10 presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
1: Omdat je mijn favoriete papa bent.
2: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt... en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant... en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
8: De aubergines en courgettes van Albert Heijn... Zo fris en mild. En deze week in de bonus... 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus... AHA kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AHA verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AHA borrelbakjes van de versafdeling... 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Lekkere van Albert Heijn.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
10: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
11: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
12: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
13: En ik de onderzoek naar nieuwe behandelingen.
14: Zodat anderen ook genezen, net als ik, van mijn kanker.
10: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
15: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
16: 18 plus speelbewust.
17: Ja.
18: Serieus?
17: Oh,
18: wat een geld.
19: 18.000. Godverdikke me.
20: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
21: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
20: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
22: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat... en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje... terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen... en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
23: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
24: Praxis.
25: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
26: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
27: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken.
0: 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King.
5: Lex Gaarthuis.
17: Kaarten voor This is Michael. Die geweldige tribute show in de Ziggo Dome. Ze gaan er zo uit, misschien wel naar...

0: 10 en ja, misschien ook wel een stukje Michael Jackson in je leven.
1: Want... is een 80s of 90s.
0: Ja. Spelletje dat wij spelen rondom en tijdens de 80s en 90s top 1500. Heet, is het 80s of is het 90s? Ja, verzin het maar. En dit was het fragment van vanavond.
1: Is het 80s of 90s?
2: Mooie wagen.
3: Dat is een CX-25 GTI met injectiemotor.
2: Wat weet u dat allemaal goed?
3: Ik zit in de autobranche.
2: Oh ja? Buurman, wat doet u nu?
0: Buurman, wat doet u nu? Legendarisch fragment. Maar komt het uit de 80s of de 90s? Mar?
4: Ja, ik ben er. 1986. Hallo?
0: Jij of het fragment?
4: Nee, ik niet.
0: Maar dat is goed! Ben je fan van Michael?
4: Ja, echt wel.
0: Dat dacht ik
4: echt
0: al te horen. Dat dacht ik
4: van
0: al te horen.
4: School af al.
0: Wat goed zeg. Hey,
4: hij ging boven mijn bed.
0: Echt waar?
4: Echt waar.
0: Klassiek, wat mooi. Hey, gefeliciteerd Mar. Jij wint 2 tickets van 10 voor het concert This is Michael. Op donderdag 19 november in de Ziggo Dome Amsterdam.
4: Yes, blij, dankjewel.
0: Heel veel plezier daar. Stuur even een fotootje.
4: Ja, dat doe ik.
0: Gezellig Mar, tot later.
4: Dankjewel.
0: Doei.

0: Edje Sheeran zelf, Thinking Out Loud. En daar draait hij.
1: De top 4000 Tombola.
0: Ja, en dan weet je het wel. Dan is Edwin Ouwehand aanstaande met het beste, mooiste en leukste uit onze top 4000. De grootste hitlijst aller tijden. Maar welke plaat trapt die 3 uurtjes af? Welk balletje rolt er uit de top 4000 Tombola? Dat is... Oh, dat is leuk.
2: 2728.
0: Een van mijn favorieten. Inni Camoze. Here comes the hot stepper. Veel plezier.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
2: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo!
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie, olifant!
6: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
5: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
7: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
8: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
9: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
10: Dat gaan we vieren.
9: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
11: Ja, je oude smartphone kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
9: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
10: Dat gaan we vieren.
9: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ABB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en Gaam.
13: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
12: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
14: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
17: Goedenavond.
10: avond. Ik heb weer een hele stapel voor je liggen, hoor. De top 4000 classics. We gaan zo meteen van start. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 9 uur.
17: In het Gelderse Didam hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen een asielzoekerscentrum. Op regionale media zijn foto's te zien met mensen die spandoeken dragen met teksten als "Zijn we nog wel veilig?". PVV-leider Wilders was er ook. Hij hield een toespraak. En Pegida-voorman Edwin Wagensveld liet zich ook zien. Mensen die vandaag in München waren, dachten dat ze in een film waren beland. Er was een overval op een juwelier, waarna de politie achter de daders aanging met maar liefst 40 auto's en een helikopter dwars door de stad. De overvallers zijn uiteindelijk opgepakt. De buit was 100.000 euro's waard. De nieuwe woonwijk aan de zuidoostkant van Amsterdam gaat Amstelvoorde heten, is de uitkomst van een prijsvraag. Er kwamen honderden namen binnen, 3 bleven over en daar mochten mensen op stemmen. In de wijk komen duizenden woningen met een groot stadspark in het midden. En over 10 tot 15 jaar is het helemaal klaar. In Noorwegen was gisteravond een soort kleine aardbeving. Niet door de natuur, maar door een doelpunt op het WK voetbal. Er werd zo hard gefeest toen sterspeler Erling Haaland scoorde tegen Irak, dat de wijzers uitsloegen bij een seismologisch meetstation. Noorwegen won de wedstrijd trouwens met 4-1. Het Radio 10 weer door Weer Online. De avond en nacht verlopen droog met minima rond de 15 graden. Morgen 27 tot 33 graden. Aan de kust iets koeler. En later op de dag vooral in het zuidwesten kans op onweer.
10: Dankjewel. Dan de Radio 10 Verkeer. 2 meldingen. Allereerst de A12, Oude Rijn Lunetten. Bij Lunetten, de hoofdrijbaan, daar 9 minuten vertraging. En die andere melding komt van de A58, Bergen op Zoom richting Vlissingen. Bij Kruiningen, daar 5 minuten.
18: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Moetjemas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
19: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag in Inside Oranje.
20: Ik denk dat ze niet eens groepsfase
19: overleven. Dat wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
21: Worden wel wereldkampioen. Ja, natuurlijk.
19: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
22: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd. Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
23: Odido. Morgen weer vanaf 8 uur de 80s en 90s top 1500. Radio 10.
24: Top 4000. Edwin Ouwehand.
10: Hallo.

0: in haar geval, hup, cowboyhoed op en... ja, en gaan, te paard. Ja, dat weet ik niet, maar... goedenavond. Gewoon weer even een paar uurtjes stoeien met die top 4000-lijst.
1: Ja.
0: We gaan weer voor het leukste en het lekkerste.

als een grote hit. Met een nummer dat later ook nog door tientallen andere artiesten werd opgenomen. Enig idee? Nou ja, de radio is hier ertussen, dus ik hoor je toch niet. Maar bij deze het antwoord. Ik heb het over Yvonne Elliman. En over If I Can't Have You.

0: Lenny Kravitz. Geloof in mij. Ja, talenknobbeltje. Believe in me. Nee, maar er wordt altijd gezegd dat vrouwen wegzwijmelen bij beroemdheden die ouder worden zonder zichtbaar ouder te worden. Maar mannen hebben dat ook, hoor. En dan kijken we naar iemand zoals Lenny Kravitz en dan denken we bij onszelf van, hoe dan? Hè? Inmiddels 62... En hij ziet er nog zo fantastisch uit. Maar, moet ik wel zeggen, ook bij hem komt het niet aanwaaien. Hij traint, naar eigen zeggen, 5 à 6 keer per week. Eet grotendeels plantaardig. En is zo gedisciplineerd dat hij soms zelfs midden in de nacht nog de sportschool induikt als hij overdag geen tijd had. In een interview vertelde hij ooit dat hij om 2 uur 's nachts nog 90 minuten ging trainen. Simpelweg omdat zijn workout er alles bij in zou schieten. Ja. Denk jij nu ook wat ik denk?
1: Doe eens normaal, man.
0: Ja, precies dat. Hè? Dat je denkt van...
1: Doe eens normaal, man.
0: Ja, ja, ja. Top 4000 Classics. Zometeen met Elvis Costello. En nu eerst... The Pet Shop Boys.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
1: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
9: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
10: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
11: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
13: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1+1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
16: ANWB en gaan.
17: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
15: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa... tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl.

0: De muziek maskeert zeg maar een hoop. En volgens onderzoekers is zelfvertrouwen sowieso belangrijker dan techniek. Met andere woorden, mensen onthouden niet hoe goed je danste, maar vooral hoeveel plezier je leek te hebben. Knoop hem in je oren. Als je wel eens twijfelt over jezelf qua dansen. Nou, maar er zit ook een gevaar in, hè, want je kunt er ook wel een beetje in doorslaan. Maar goed, dat zie je dan ook wel vanzelf, als het zover is tenminste. Als je een beetje oog blijft houden voor je omgeving en ja, als je dan dit hoort...
1: Kan je even stoppen?
0: Dan is dat denk ik ook wel.

staat hij zo met het vingertje, hè? Remember the promise you made. De kok met COZK. Nee, Cock Robin. The promise you made bij Radio 10. Waar we deze week zijn gestart met de tweede editie van de 80s en 90s top 1500. Hè? We zenden hem uit van 8 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds. En in het weekend nog wat langer. Dan duurt de lijst tot 9 uur 's avonds. Maar ik zat net even te kijken of ook Cock Robin erin staat. En zo ja, met hoeveel liedjes? Nou, bij deze, dat zijn er twee. Uiteraard natuurlijk The Promise You Made.

0: goedenavond.
1: Goedenavond, Edwin.
0: Jij bent al helemaal bezig met wat eraan zit te komen.
1: Nou ja, dat klopt, ja, want het wordt natuurlijk mooi weer. En we zijn toevallig ook nog een vakantie aan het boeken, dus nou ja, alle kanten gaan het op. En mijn dochter is jarig.
0: Oh, gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Maar waar gaat de reis naartoe dan? Want ja, voor het warme weer hoef je niet het land uit, volgens mij.
1: Nee, dat klopt. Maar we gaan aanstaande zondag gaan we richting Oostenrijk. En dat is ook heel erg mooi weer.
0: Dus lederhozen mee en gaan.
1: En gaan, inderdaad.
0: Ja. Nee, maar qua warm weer zat je aan een top 4000 liedje te denken dat echt heel zomers aanvoelt. Ja. Ik heb hem er voor je bijgepakt, maar zeg het maar. We gaan voor.
1: Vamos a la playa, van Rivera. Je hoort de reacties al hier.
0: ze zijn er blij mee.
1: Ze zijn er hartstikke blij mee.
0: Heel goed. Bij deze.
1: Hey, bedankt.

0: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
1: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
2: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
3: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Moetjemas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
2: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
4: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AHA kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AHA verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AHA borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Lekkere van Albert Heijn.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde.

0: dagen. Ziggo.
1: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Omdat je mijn favoriete papa bent.
1: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
3: Get ready for the OG.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Hé, het licht doet het niet.
9: Ik heb geen bereik.
10: Hebben we nog wel water?
11: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
12: Uiteraard zometeen meer top 4000 classics, waaronder een hele zomerse van Wham. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 10 uur.
13: De politiek maakt zich zorgen over de tienduizenden mensen met het speciale zomerabonnement van de NS. Daarmee mag je voor een paar tientjes per maand onbeperkt reizen in de daluren. Maar als de actie voorbij is, moet je rond de €125 betalen. Het kabinet heeft daarom aan de NS gevraagd om tegen die tijd een seintje te geven. Een anti-AZC-protest in Didam is relatief rustig verlopen, meldt Omroep Gelderland. Honderden mensen waren erbij, onder wie PVV-leider Wilders, die een toespraak hield, en Pegida-voorman Wagensveld. Er werden een paar fakkels afgestoken en er zou iemand zijn opgepakt. Bij de haven van Antwerpen is een flinke file ontstaan van schepen die niet worden toegelaten. Ze liggen voor de haven of op de Noordzee. De problemen hebben te maken met acties van het havenpersoneel dat ontevreden is over hun werk. Er zijn nog geen berichten van schepen die uitwijken naar Rotterdam. Portugal is het WK voetbal matig begonnen. De eerste wedstrijd van de Portugezen was tegen het veel zwakkere Congo en eindigde in 1-1. Portugal was wel beter, maar kreeg het niet voor elkaar om meer doelpunten te maken. En sterspeler Ronaldo maakte ook geen indruk. Hij is bezig aan zijn zesde en laatste WK. Het Radio 10 weer door Weer Online. De avond en nacht verlopen droog. Het is rond de 15 graden vannacht. Morgen maximaal 33 graden. Aan de kust wat koeler.

dat het een heel sterk nummer was. Sterker nog, het scheelde weinig of onderweg had het album gewoon niet gehaald. Nou, gelukkig dat ze onderweg toch nog van gedachten zijn veranderd. Ja, hoorde je hem? Woordspeling. Onderweg. Kon niet laten. Nou ja, uit onderzoek blijkt dus dat mensen woordspelingen tegelijk leuk en irritant vinden. Dus als je nu glimlacht

By Step Whitney Houston. Eerder dit jaar passeerde een ander liedje van haar trouwens de grens van 1 miljard views op YouTube. En dat komt volgens mij ook door een beetje sentiment. Enig idee, welk nummer? Denk aan een film, denk aan een guilty pleasure, denk aan Kevin Costner. Ja, inderdaad, The Bodyguard. Die miljard views die waren voor I Have Nothing. En het leuke is, dat was niet eens de eerste Whitney-hit uit The Bodyguard die dat bereikte. Met I Will Always Love You lukte dat eerder ook al. Dus inmiddels heeft Whitney Houston twee nummers uit dezelfde film die allebei meer dan een miljard keer zijn bekeken.

0: zeg.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
5: ANWB en gaan.
6: Goedemorgen.
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
10: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
12: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
13: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
12: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
14: Hallo.
15: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeleen?
14: Ja hoor.
15: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
14: Tuurlijk.
15: En een kwast? Hoi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
14: Ja.
16: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
17: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
18: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
19: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
20: Dat gaan we vieren.
19: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
20: Dat gaan we vieren.
19: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
23: De grootste hitlijst aller tijden.
24: Edwin Auwehand.
25: And after all, you're my wonderwall.
0: Bij die woorden kom je natuurlijk uit bij Oasis.

heerlijke gezelligheid van Maywood, Late at Night. Nou ja, wat dat betreft, ben jij een ochtendmens of een avondmens? Top 4000 Classics. Volgens onderzoekers zit dat voor een groot deel gewoon in je genen. En je kunt eigenlijk een simpele test bij jezelf afnemen. Ik schets nu even een situatie. Stel, je zet geen wekker en je hebt geen afspraken. Hoe laat word je dan uit jezelf wakker? Is dat echt altijd rond een uur of 7? Nou, dan ben je waarschijnlijk echt wel een ochtendmens. En is dat eerder richting 9 of 10 uur... dan hoor je waarschijnlijk meer bij team avond. Ja, we kennen natuurlijk allemaal het ochtendhumeur, maar er bestaat ook een soort van avondhumeur, hè? Alleen noemen we dat meestal gewoon

Adele, Hometown Glory. Eerste nummer dat ze ooit schreef. Ze was toen pas 16 jaar oud. En ze schreef het in ongeveer, een minuut of 10. Nadat haar moeder haar probeerde over te halen Londen te verlaten voor een studio. Nou, mocht je kinderen hebben, denk daar dan de volgende keer aan bij een meningsverschilletje. Want voor je het weet, zit je midden in een klein Adele-momentje. Dus niet meteen ingrijpen. Eerst even een pen pakken. En wie weet, zit er een wereldhit aan te komen. Hè? Ja, zo.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalarisstrekking.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
3: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas. Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
9: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
10: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
11: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
13: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
14: Eén man. 30 boeken. 1 kast. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
15: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
16: Praxis.
17: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
18: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
17: Hoe dan?
18: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
19: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
20: Zometeen gaan we lekker door met de top 4000 classics. Onder andere met Mary J. Blige en U2. En Level 42 staat al klaar. Nu het nieuws van 11 uur.
16: In Didam in Gelderland zijn 5 mensen opgepakt bij een demonstratie tegen een mogelijke asielopvang die verder rustig verliep. Ze hadden fakkels en vuurwerk afgestoken terwijl dat niet mocht. Het centrum van Didam was vanwege de veiligheid potdicht. Dat had onder andere te maken met de komst van Geert Wilders. Mensen met het zomerabonnement van de NS moeten goed opletten. De actie duurt 2 maanden en na die tijd moet je het zelf opzeggen. Anders betaal je ineens €125. De politiek heeft aan de NS gevraagd om tegen die tijd een seintje te geven. Het abonnement voor onbeperkt reizen in de daluren kost nu een paar tientjes. Meerdere hardloopwedstrijden nemen maatregelen om de warmte. Zo wordt er eentje zelfs helemaal geschrapt, de Vuurtorenloop in Hoek van Holland. De TT City Run in Assen en de Grachtenloop in Haarlem hebben het programma aangepast. Ook wordt gezocht voor schaduw. Vorige maand overleden hardlopers in Utrecht en Leiden. En president Zelensky van Oekraïne is blij met de nieuwe Nederlandse wapensteun in de oorlog tegen Rusland. Op X bedankt hij ons land en hij zegt dat het zal helpen om mensenlevens te redden. Het gaat om een bedrag van €500 miljard. En dat geld kan Oekraïne bijvoorbeeld meer drones kopen. Het Radio 10 weer door weer online. Vannacht opklaringen. Morgen aardig wat zon en erg warm. Het wordt 27 tot 33 graden. 'S Avonds neemt de bewolking toe en is er kans op stevige buien met onweer, hagel en windstoten.
21: Morgen weer vanaf 8 uur. De 80s en 90s top 1500. Radio 10.
22: Top 4000. Edwin Ouwehand.
23: Ja, daar gaan we weer.
22: De grootste hitlijst aller tijden.
23: Met Level 42.

2-1. Geschreven in de tijd dat de Berlijnse muur net was gevallen. Daar waren ze toen ook daadwerkelijk, toen dit nummer ontstond. Ze waren toen met een ander nummer bezig, namelijk Mysterious Ways. Maar tijdens het pielen op een gitaar ontstond toen ook het liedje dat je dus net hoorde. One. Maar goed, ik had het net al even over de Berlijnse muur. Er is ook een theorie dat dit liedje gaat over de hereniging van Duitsland. Dat Oost en West weer samenkwamen. Maar Bono heeft altijd gezegd van ja,

ontstond in 2006. Bono zong het toen met Mary J. Blige voor een benefiet voor slachtoffers van orkaan Katrina. En daarna is het vervolgens nog een keer opgenomen in de studio. En dat was de versie die je net hoorde. Goh, wat een verhaal allemaal, hè? Even weer de focus op de classics. Want wat hebben we nog liggen? Nou, onder andere hits van Maroon 5, Olivia Newton-John, Robbie Williams zo dadelijk. En nu eerst The Kings. En grote kans dat je dan nu denkt aan Lola. Ja, weet je. En ja, dat was ook een hoogste notering in de afgelopen editie. Maar ze hadden ook nog twee andere liedjes in de lijst. De ene was Waterloo Sunset. En die andere, dat was Sunny Afternoon.

Robbie Williams. Hij heeft net een bijzondere deal gesloten met zijn favoriete voetbalclub Port Vale. Hij wordt namelijk, en dat is echt waar, de komende twee seizoenen de officiële shirtsponsor van de club waar hij als kind al op de tribune stond. En zijn bekende RW-logo, dus dat RW-logo, dat prijkt vanaf het nieuwe seizoen op de voorkant van de shirts. En Robbie noemt de deal zelf een match made in heaven. Nou hoor ik je denken, waarom Port Vale, hè? Waarom die club? Nou ja, dat is de club uit de geboorteplaats van Robbie. Die komen uit Stoke-on-Trent. Ze spelen in het vierde niveau van het Engelse profvoetbal.

0: De komende weken is het hebben's bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
1: Hebben's.
0: Kijk op ben.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja.
4: Echt serieus?
3: Oh.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Social deal, hotel deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
9: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
10: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
9: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
12: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
13: Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
15: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.

Lady Gaga, Bruno Mars. Ja, in het jaar dat dit liedje uitkwam, kwam hij gelijk ook als een raket de top 4000 in. Dat was in 2024. Toen was het van de 70 nieuwe binnenkomers in de lijst zelfs de allerhoogste. Vanuit het niets kwam hij binnen op nummer 227. En afgelopen jaar, dat er even naar gekeken, is hij een paar plaatsjes doorgestegen naar 119. Dus wellicht een toekomstige top 100 notering in de lijst. Deze Die With A Smile. Top 4000 Classics. Ja, eventueel kan er gelinedanced worden. Het is wat laat, maar ik zou toch zeggen, duimen achter de broeksriem en gaan met Billy Ray Cyrus. You

radioteam PhD. Ja, die letters zouden je kunnen doen denken aan een academische titel, PhD. Feitelijk stonden ze voor de namen van de groepsleden. De P stond voor de drummer, Simon Phillips, met een P. De H, Tony Hymas, de toetsenist. En de D, ja, dat was natuurlijk Jim Diamond. Kijk, vergeet je dat ook gelijk niet meer, hè? Ook al is het al laat op de avond. En daarover gesproken, we gaan zo richting de nacht van 10. Wat mij betreft graag weer tot morgenavond 9 uur. En vergeet niet, morgenochtend vanaf 8 uur gaan we weer verder, hè, met de 80s en 90s top 1500. Dus pak die vooral ook weer mee. Toedeloe!

0: de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
0: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
5: ANWB en gaan.
6: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal...
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. En gaan.
7: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
10: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5,000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31,495. Ga naar Hyundai.nl.
14: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
15: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
20: Radio. het Overijsselse Hengelo zijn twee mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Getuigen hoorden volgens een regionale krant vanmiddag 6 of 7 schoten. Vanavond is op een andere plek in Hengelo iemand opgepakt voor de schietpartij. Een tweede verdachte is nog op de vlucht. De gewonden zijn niet in levensgevaar. Mensen in het Brabantse Rijen waren er al bang voor en nu staat het vast. De dode die gevonden is in het uitgebrande huis is de bewoner. Volgens de burgemeester een kleurrijke man en een bekende inwoner van het dorp. De brand zorgde voor zoveel schade aan het huis dat het voor de brandweer niet veilig was om naar binnen te gaan. Heilo, bij Alkmaar schiet het kabinet de hulp dat dringend op zoek is naar extra opvangplekken voor asielzoekers. Tijdens de zomervakantie kunnen maximaal 100 mensen terecht in een sporthal. Daar komt dag en nacht toezicht en inwoners van Heilo worden volgende week bijgepraat. En eindgoed al goed voor een man in Almere die de hele nacht opgesloten zat in een Dixie, zo'n mobiele wc. Hij was dan in slaap gevallen en toen hij wakker werd bleek dat de Dixie op slot was gezet. Hij moest daar nog uren wachten op zijn redding, maar kan er volgens de politie nu wel om lachen. Het Radio 10 weer door weer online. Vannacht opklaringen. Morgen aardig wat zon en erg warm. Het wordt 27 tot 33 graden. 'S Avonds neemt de bewolking toe en is er kans op stevige buien met onweer, hagel en windstoten.

0: Onderzoeksinstituut TNO heeft geëxperimenteerd met een omstreden AI-tool voor grenscontroles, een leugendetector. Dat gebeurde tussen 2018 en 2021, meldt Dagblad Trouw. De leugendetector moest het werk van grenswachters makkelijker maken, die reizigers ondervroegen wat ze in ons land kwamen doen. Het project is uiteindelijk stopgezet. In Den Haag hebben ambulancemedewerkers 2 dagen achter elkaar te maken gehad met geweld. In een huis waar ze bezig waren met een medisch incident kreeg een van hen een duw. Daar is een vrouw voor opgepakt. Een dag eerder werd in Den Haag ook al ambulancepersoneel mishandeld. Een opmerkelijke move van de Finse politiek. Die heeft een wet aangenomen waardoor het nu wel mogelijk is om kernwapens te hebben. Finland heeft op dit moment geen plannen om ze aan te schaffen, maar wil de mogelijkheid wel openlaten. Heeft te maken met de dreiging van de buren, Rusland. En Engeland is het WK voetbal in Amerika goed begonnen. Ze versloegen in hun eerste groepswedstrijd Kroatië met 4-2. Vooral in de tweede helft leek Engeland de wedstrijd koste wat koste willen winnen. Grote man bij de Engelsen was spits Harry Kane, die 2 doelpunten maakte. Het Radio 10 weer door weer online. Vannacht opklaringen. Overdag aardig wat zon en erg warm. Het wordt 27 tot 33 graden. 'S Avonds neemt de bewolking toe en is er kans op stevige buien met onweer, hagel en windstoten.
1: Radio 10.

De meeste mensen in ons land hebben weinig last van de energiecrisis door de Iran-oorlog, blijkt uit de berekening van planbureau CPB. Maar aan de andere kant worden 300.000 Nederlanders juist wel hard geraakt. Ze hebben een laag inkomen en wonen bijvoorbeeld in een slecht geïsoleerd huis. Ook rijden ze voor hun werk meer kilometers. Er is nu officieel getekend. De Amerikaanse president Trump en de president van Iran hebben een handtekening gezet onder afspraken die ervoor moeten zorgen dat er in het Midden-Oosten niet meer wordt gevochten. Ook de straat van Hormuz moet weer open. Het is een tijdelijke overeenkomst, want Amerika en Iran werken nog aan een definitief akkoord. In Didam in Gelderland zijn 5 mensen opgepakt bij een demonstratie tegen een mogelijke asielopvang die verder rustig verliep. Ze hadden fakkels en vuurwerk afgestoken, terwijl dat niet mocht. Het centrum van Didam was vanwege de veiligheid potdicht. Dat had onder andere te maken met de komst van Geert Wilders. En Heilo bij Alkmaar schiet het kabinet te hulp dat dringend op zoek is naar extra opvangplekken voor asielzoekers. Tijdens de zomervakantie kunnen maximaal 100 mensen terecht in een sporthal. Daar komt dag en nacht toezicht en inwoners van Heilo worden volgende week bijgepraat. Het Radio 10 weer door weer online. Vannacht opklaringen. Overdag aardig wat zon en erg warm. Het wordt 27 tot 33 graden. 'S Avonds neemt de bewolking toe en is er kans op stevige buien met onweer, hagel en windstoten.